0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepwild.nl en in de Omroep Wild app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erik zei.

0: dat is wat elke artiest hoopt intussen. Een oude hit die het oppikt wordt op TikTok. En dat het dan zo'n 20 jaar later op naar de hitlisten komt. Ja, wat voor manier dan ook. Ik weet dat het ergens een trend is op TikTok, maar ik heb geen flauw idee wat de context hier er is.
1: Hoe 20 hier en Jezus, waarom op TikTok denk ik van god, wat vieren zijn is goed.
0: Wat vieren dat van programma?
1: Wat vieren dat van programma?
2: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
4: Vannacht was er een NL-alert en iedereen werd meteen wakker. Meteen kijken wat er was. En daarna kwam er nog een en we zagen in de lucht allemaal grote rookwolken.
0: Ja, bij een tiergekutte bron is een louter bowlingcentrum in vlam opgegaan. De grote keizer gaat het om. En SCRVN wint in de eredivisie eenvoudig van Sparta Rotterdam.
5: Vooral blij dat we hier 4-0 winnen en de 0 houden.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Morgen. Het is manje, het is de 20e september. Do you remember?
1: Ja.
0: Dat is Joet.
1: Ja, dat is ja. Goed. Ja. Maar een week van de 80 meer. Dat is een beetje een weinig veel.
0: Ja. Nou ja, dat is nou wel legaal. De 20,
1: ja.
0: 90.
1: Het mij al een keer.
0: Ja.
1: Nou.
0: De Orde Media, wat zit erin, Joet?
1: Minister presenteert nieuwe plan voor meer woningbouw. Wel, nee. En nieuwe beelden die laten zien dat de wapende criminelen die overrasselt eerst bij een orenauto stienen voordat ze een beveiliger deesketten.
3: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
6: Spring maar achterop bij

0: en de bagagedrager. Dus het hier eigenlijk wat Gert bedoelt vooral. Keppelvaart om transportatieplaten op die andere manier. Is de bagagedrager en is het, ik neem je mee.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ik weet dat er eigenlijk een albumkamer is, mooi van dit soort platen. Maar dit wie in elk geval bagagedrager.
2: Om het Njoggen Oeren.
3: Friesland van de Moor.
0: Het wie een populair plak, maar er is niet meer van oer. Het bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwt keert het dan om. Het is toch een tiergegrutte bron in de nacht van sneur op snijn, van slijn verlengingen. Zowat de hele dag er juist nog nij blust en sloopt. Een soort meesken die kwamen even om te zien daar. De bijdrage is dit van verslagjouwer Pelle Numan.
4: Er wordt nog wat nijblust en intussen is het sloop mee begonnen. Het bowlingcentrum is instraten ja, en eens is het niet meer oer troch de volle bron. Het enige wat er nog zit is dus de grote bult scoort. Tessa Uiterwijk, we staan nu nog bij de bron te zien. Eigenlijk zitten net zo volle meer in bron. En daar wenden ze hier in de buurt. Wat vernaamst er vannacht van?
5: Ja, vannacht was er een NL-alert en iedereen werd meteen wakker. Meteen kijken wat er was. En daarna kwam er nog één en we zagen in de lucht allemaal grote rookwolken. En we dachten eerst van ja, waar kalfdijtje? Misschien het zwembad, misschien bowlingcentrum, voetbalclub.
4: Toen waren ze toen echt wekker, toch, Tibor?
5: Ja, ik werd echt van wakker, maar niet door de sirenes, maar door het NL-alert. Daar werden we wakker van, ja.
4: En wist toen ik Schengen hier van nou, wat is er nog?
5: Ja, toen gingen we allemaal boven naar het balkon, gingen we allemaal naar buiten kijken wat er aan de hand was. En toen zagen we dus die grote wolken, die rookwolken. Ja.
4: En wat dachten ze toen? Toen zei ze dus dat bowlingcentrum hier. Wat dachten ze toen?
5: Ja, toen dacht ik, oh, daar gaat de hele jeugd, alle jeugdherinneringen daar. Ja, allemaal kinderfeestjes daar. En dat is nu helemaal weg. Niet meer bowlen, niet meer dat. Ja.
4: Ja, de is misschien vaak west?
5: Ja, wel. Ja, vroeger altijd kinderfeestjes en zo. En ook nog wel eens bowlen. Ja.
4: En dan wist je van de morgen betiert ik al even.
5: Ja.
4: Hoe zag het toen uit?
5: Ja, toen waren er echt heel veel rook. Echt heel veel zwarte rook ook. En vuur. En het zag er echt wel heftig uit, ja.
6: Ik werd wakker van de sirenes. En even later van de NL-alert. Ik kwam geregeld in het bowlingcentrum. Zeker toen de kinderen nog jong waren.
4: Martina van der Meij van de Bronwacht. Doet je meer omkaan weer er al toen al spreken van een tierengrote bron?
7: Ja, er is heel snel opgeschaald. Hè. Toen we aankwamen waren er al veel vlammen te zien. Is er opgeschaald naar grote brand, vervolgens naar zeer grote brand, uiteindelijk ook naar grip. En grip betekent dat hier veel hulpdiensten met elkaar samen moeten werken en om dat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt er dan opgeschaald naar grip.
4: Ja. Ik zit hier dichtbij in Wenwijk. Wie dat nog een gevaar of wie er sprake van het oerslaan van de bron?
7: Nee, er is direct gekeken naar wat voor effecten heeft dit hè, in de omgeving. Nou, rook, dat was sowieso natuurlijk een duidelijk effect wat omwoners hebben kunnen merken en ja, ook hebben kunnen ruiken. We hebben ook gelijk in kaart gebracht of er eventueel ook ja, andere bedrijven gevaar liepen, maar dat was gelukkig niet het geval.
4: En nou is er ook nog wel sprake van reek. Doet je er ook aan wie de dik afsluit? Waarom heen die dik afsluiten?
7: Ja, de Anne Vondelingweg die is deels afgesloten. Dat kwam door de rookontwikkeling en die ging ook over de weg. Nou, dat beperkt natuurlijk het zicht van de automobilisten. Dus daarom is de weg uit voorzorg afgesloten, zodat, nou ja, zodat er geen ongelukken gebeuren.
4: En je bent al nou, aardig geschofkomend naar nou, ontnijblussen en ontblussen west. Wie er is al direct sprake dat het volslijnde gebouw verlengen is, hoor?
7: Ja, eigenlijk wel. Het is, bleek al snel dat het pand niet meer te redden was. En dan gaan we echt kijken van, goh, hoe kunnen we de overlast voor de omstanders zoveel mogelijk beperken? Nou, dat betekent in dit geval dat we de brand ja, gecontroleerd hebben uit laten branden, zoals we dat noemen. Dus dat er even ook niet geblust is. Dat kan soms heel gek lijken, hè, omdat er dan niet geblust wordt. Maar dat doen we juist om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. En dan, ja, dan laat je het pand gecontroleerd uitbranden.
4: En de bedrogende naast, je zei al, die ging gevaar doen. Die kennen bijvoorbeeld morgen gewoon hier.
7: Ja, voor zover we nu weten wel. Hè. De rookoverlast zal misschien vandaag nog wel even duren. Maar er zijn voor nu geen signalen dat dat, morgen, dat bedrijf morgen niet open kunnen. Ja, het kan natuurlijk zijn dat mensen roetdeeltjes rondom de woning vinden of in de tuin vinden. Mensen kunnen die gewoon zelf opruimen. Hè, we hebben hier metingen verricht. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van asbest. Dus de roetdeeltjes die, die mensen vinden in hun woning kunnen ze gewoon het liefst met handschoenen hè, voor de veiligheid zelf gewoon opruimen. opruimen en in de container doen. Er zijn metingen verricht en daaruit blijkt dat er geen schadelijke waarden zijn, stof zijn waargenomen. De mensen die hier nu staan, die staan ook op veilige afstand. Maar dat er zoveel mensen zijn, ja, dat zegt natuurlijk alles over hoeveel impact het ook heeft op de omwoners hier. Het is natuurlijk een bekend pand. Veel mensen hebben hier misschien feestjes gevierd. Dat heeft altijd impact.
0: Antina van de Meijsa, dat Wutvierde van de Bronwacht. En hoe die bron krijgt ontsneeuwkoe, dat is nog net duidelijk.
1: De media van de Moor.
0: Nee, maar dan wat onderzocht Wurre.
2: Nou,
0: Derrick Liaut.
2: Ik heb me, Derrick, een vaag feestje herinner je. Het eindigde mij dat ik mij een pruwe op stier te doen, maar de vierder heeft het helemaal niet meer hoor.
0: Nou, dat hebben we ook wel meer van.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Goed. Door ermee.
2: Ja, meer, sneller en beter bouwen. Dat het wenminister Eleanor Boekholt O'Sullivan thuis zijn. Maar haar oompak om de wenningneed tegen te gaan. En ze het Joertse die plan presenteren. En ze komt met 50 acties. Maar die ben voor een grutpaard ik al bekend. De plan binnen een uitkomst van de taskforce. Mijn bewindsmeesken. Die zond het ontreden van het kabinet Jetten online het over die wenningbouw. En hij zal, haast wel hier de tiers verhoren natuurlijk. En deals gaat de D66 minister Trommer plan die al onder jedere kabinetten in gang zet binnen. Ligas regels versimpel je en hospita ver hier onmoedig je. Maar ik plan die collega-ministers op turen hek komen in het document waarom. De onkundige crisiswetjouwing zijn krapte op het stroomnet die er bigelijks ik in. En de stikstofplan van het kabinet, die wil ik al mij rekenen. Ja, hoewel die nog behandelen voor een mate verzels. Gwonplan, die worden meerdere keren meiteld. Ja, zo kom ik wel aan het zien naar je sterren. Zeker 4 punten, die draaien bijgelijks om grutskalige wenningbouwlocaties. Plakken dat mij helpt van landelijke oerhiet toezenden wenningen komen matten. En oorpunten ben jij er onderzieken als acties. Of, het is nog heel abstract. Gebiedsontwikkeling meer integraal benaderen.
0: Oh ja.
2: Ja, daar kan je een heel soort huizen mee bouwen.
0: Klinkt ik wel. Ja, heel vaag.
2: Ja, en ze zei het nog ik. Alle partijen in de keten zijn nu aan zet. Het Rijk stapt in waar dat nodig is. Financieel, met regie en door te vereenvoudigen. Ja, oké.
0: Waarvan akte?
2: Ja, daar kennen we wat mee.
0: Ja, dat is toch vaak zo in de verkiezingsstier. Dan praten die partijen heel erg duidelijk en helder. Ja. En,
2: als het op buurtviering omkomt, dan is het niet een...
0: En is het heel volg op een of andere manier. Nou, dat is toch raar.
2: Ja, maar ze misschien eens een keer wat mee doen. Dan op net jetter vertoonde beelden van de shitpartijen over Asselt is te zien dat de groep wapenen Malje eerst bij een orenauto stier voordat ze dus even verderop een 51-jarige beveiliger deerskerten. Die beelden die zijn in handen van RTL Nijs. En onder de shitpartij die het volgen tussen de politiemeesten die het op een melding al kwam en de groep Malje binnen 2 politiemeesten slim verwoenen rekken. De politie die het daarna 34 vertocht Noornhol. Ja, die was een soort oorlogsgebied daar in dat dorp. Zelfs dat ze de meisjes van het land helden, want daar konden ze intussen verstopje. En dan ben ik een heel soort wapens binnen daar voen, die gingen ze dan verstoppen. En op die nijbeelden is ik te zien dat de groep uit 2 busjes komt. En daarna rennen ze dus naar een parkeerd staande auto. Door het doorkiepen sjoeg ik echt aan de binnen van zit er hier in. Ze gingen dus kennelijk al op ziek naar die beveiliger. Die auto zie je dus net hier in. Dus toen ben ze verder aan. Een van die Mali die wies een oren kant op. En dan rint de groep verder. En daarna volgt het beeld dat aan de boetenkam is. Schatten binnen net de jaren. Nee, want maar ik heb wel zien dat de schatten los binnen. En dan schust ik dat ze lieke het omdraaien en weer uitnaaien. Ben ik nog beelden mijn hegere resolutie als dat we jetter zeggen.
0: Oh.
2: Maar het bloot echt bizar dat er een groep van dik 30 malen met machinegeweren s'nachts oerstritten rint in zijn dwarken. Ja, ze vieren dus op ziek naar die Jan G. Dat is een drugscrimineel. Die is namelijk onholden in Duitsland. En het is namelijk bekend van de peer van de Franse vertochten. Want ze kwamen oerlwij. Frankrijk, België, Tunesië ook kwam oerlwij. En een peer die hen al praat met de politie. En die herk zijn van... we hier in de opdracht dat elke nien op die pleats must deer. Ik ben...
0: Zo.
2: Dus dat wie dit hier heel oors ouder in de kent. Die zoon ik van die Jan G, die is ik via de achterdoor kon die uitnaaien. Nou, maar op het nipperke dus. En ik mij, uiteindelijk ik mij help van het snelle ingriepen door de politie die snel op die melding aankwam.
0: En dat in Nederland, het is net Leeuwen.
2: Ja.
1: Zis het maar.
0: Ja, de eerste koffieplaten die binnen alweer, die komen alweer binnen druppelen, om maar even in de koffieterminologie te praten. Ik zag Going to the Run van de Golden Earring al binnen, komt nog Jelke. Boston, more than a feeling.
2: Die stiek dus. Ja, goeiemorgen Jelke en Jabik, goeiemorgen. En Maarten er ik bij.
0: Ja.
2: Nou, Spanje.
0: More than a feeling zoek ik vorige week al draaien. Want
2: ja.
0: Ik heb een Google en dit is hier een zondag.
2: Oeh, nou ja, het mij nou.
0: Hij kent nou dus wel.
2: Ja.
0: Ja, als er een goede idee in hast vierder van platen, die is niet lekker bij de koffie. Stuur die matron naar 0620 4 9 9 9 9 of de omroep. Ik denk dat dit net verkeerd is bij die bakje.

0: Wang Chung en Dance Hall Days.
1: Het is nog petit, maar
2: Iri Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Sportclub Heerenveen had dit weekend zijn 12e overwinning in de Eredivisie binnenhellen. Op bezite bij Sparta in Rotterdam winnen de Friesen oppermachtig. Door goals van Kortens, Trentko, Rivera en invaller Farzi, wat het maar liefst 4-0. Middenvelder Levi Smans, wie bij 12 doelpunten belutsen en wie een van de uitblinkers. In het thema verslaggever Roelof de Vries vond hij de overwinning zwier terug.
3: Ik denk een goede wedstrijd. Vooral blij dat we hier 4-0 winnen en de 0 houden. En gewoon een hele belangrijke 3 punten helemaal voor de national break. En een supermooie wedstrijd, superlekker gevoel.
4: Ik heb het gevoel, ook bij het juichen na de wedstrijd, dat jullie deze overwinning ook echt nodig hadden. Dat het voelde als een opluchting. Zit ik een beetje goed?
3: Ja, ik denk dat er wel een beetje wat loskwam. Ik denk dat je in een aantal wedstrijden best wel de bovenliggende ploeg bent en dat je niet wint. En ja, dat knaagt aan het team. En als je dan vandaag zo'n wedstrijd op de mat legt waar je gewoon bijna niks weggeeft en 4 keer scoort, ja, dat is dan een heel lekker gevoel en dat uitzicht na de wedstrijd. Ja,
4: hoe fijn was deze wedstrijd voor jou?
3: Ja, zeker heel fijn. Ik speelde weer lekker op 10. Ik voelde me goed. Ik voel me goed. En 2 assists, dat is altijd lekker. Ik kan nog een goaltje kunnen maken. Vanuit die van de lijn gehaald door Martins Indy. Ja. Maar voor de rest denk ik de goede wedstrijd zijn altijd voor beter punten. Maar tevreden met het resultaat.
4: Wat maakt het dat het voor jou zo lekker liep vandaag? Ik bedoel, voor het team liep het ook goed. Maar nu even specifiek op jou gericht. Waarom kwam je zo goed in je kracht?
3: Ja, ik denk zelf een beetje de ruimtes gaan vinden. Ik denk ook met de Marcus om me heen. Ja, dat speelde ook wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Ik weet niet. Ik denk gewoon lekker in de wedstrijd groeien. Dat is denk ik mijn kracht.
4: Ja, het lijkt wel alsof je een beetje... dan ga ik misschien een beetje overdrijven met deze... Maar je een beetje bevrijd bent of zo.
3: Ja, dan weet ik niet. Kijk, ik heb hier een jaar op gewacht om weer lekker te voetballen. Ik ben blij dat ik nu weer wat meer minuten heb dan vorige week. En vanaf hier weer ga uitbouwen. Dat het lekker voelt en dat het goed gaat, dat is een feit. En ik hoop van het hier alleen maar meer.
4: Ja, het gaat snel. In positieve zin van het
3: woord. Ja, naar mijn verwachtingen. Ik leg de lat altijd hoog. Ik ben heel ongeduldig. Maar zelf...
4: Ik zeg het gaat snel, maar jij vindt eigenlijk dat het helemaal niet snel gaat.
3: Nee, zoals ik het in mijn hoofd had. Als je het zo in je hoofd hebt en je doet er alles voor, dan kan het gewoon zo lopen zoals het nu loopt. Ik denk dat voor mij een bevestiging is hoe ik het afgelopen jaar door mee bezig ben geweest. En uh, hoe ik

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, de nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is een minuut door Jalverson. Feike, goeiemorgen.
7: Ja, een goeiemorgen. Ja, er valt hier een knopje van mijn kastje. Oh. Ik heb het bot drukt, heb ik het idee.
6: Dat ken ik nog.
7: Ja, dat ken ik. Zal ik even het piepje proberen? Want ik weet dat hij het wel doet voor zelfs. Ja, hij doet het nog wel.
6: Klinkt vrij goed voor een man.
7: Ja, nou, gelukkig maar. Ik begin maar gauw. Bowlingcentrum De Grote Keizer in Liao. Het is toch een tige grutte bron, just een nacht, vol slijn, verleng in. Het wie een populair plak, maar nu is er niet meer van oer. En dat maakt het indruk op een soort meesken. Biegelies de zontjierige Tessa Uiterwijk.
8: Ja, toen dacht ik, oh, daar gaat de hele jeugd, alle jeugdherinneringen daar. Ja, allemaal kinderfeestjes daar. En dat is nu helemaal weg. Niet meer bowlen, niet meer dat.
7: Hoe de oorzaak van de bron is op dit stuit nog niet bekend. Bij een stekincident onder Rembrandtstritte in Ljouwert is zaterdag een zo'n 40-jarige man uit Ljouwert slim verwoenen rekken. Kwartier later kon de politie een vertochte onthouden. En dat gaat om een 39-jarige Ljouwerter. Het slachtoffer werd voor behandeling overbracht naar het ziekenhuis. De politie vroeg het zoeken of meestal die camerabeeld nam contact op te nemen. En ook in Belsen wie een stekpartij. De politie had er 12 vertochten onthouden na een stekincident zaterdag onder de borden. Bij de stekkerij rekken een 29-jarige man uit Duivendrecht verwoenen. Hij is overbracht naar het ziekenhuis. De onhouden verdachten binnen een treinvierderjarige man en een 21-jarige vrouw uit de gemeente Waardhoeken. Ze zitten vast en worden jet. De politie sluit meer onhoudings net uit en gaat verder met onderzoek. Ik geef het jongen vregen om hem te melden. En een fietser is juster slim verwoenen rekken na een onreding met een voortganger op de Kromme Leen in Lippenhuizen. De voortganger rekken licht verwoenen. De fietser is naar het ziekenhuis in Grains gebracht. Het incident hier plak op een zandpaad. Er werd een traumahelikopter oproepen en de dijk werd tijdelijk afgesloten. Een auto is juist een beetje op een koppen daar op de N83 bij Appelskeer. Hoe dit gebeuren koer is net bekend. Het is ik nog net duidelijk dat er meestal verwoenen rekken binnen. De dijk had in beide richtingen een schof dicht west voor oorverkeer.
6: Feike, dank u wel. Een beetje terug mij. Het waren mij. Jan Jonkman, een goeie morgen.
9: Ik een goeie morgen, Erit.
6: Hoe zetten we deze na een week uit aan?
9: Nou, we zetten de kalm. We beginnen kalm. Begin vannacht wat een afwisseling van wat wolkenvelden. Ja, de weer weer. En wat opklaringen. We zorgen dat ik bij beromming de temperaturen. Met het opklaringen, de line de temperaturen. Zoals in Bakkenveen zijn 11 graden. En de Pijn, ik zijn 11 hele graden. Hier is er een enkele stoos, maar niks in een meter. Akrem hier zijn 12 hele graden. Is Brechtem zijn 14. Dan bood ik zo'n tretje. Hier in Egmeriepen stik zo'n 12 een hele graad als minimumtemperatuur. Maar zullen we even naar Laaksem en Jesterijn. Die Laaksem zit op zo'n 16 graden en Jesterijn op zo'n 15 graden. Daar hier de bewolking de oerhaan. Nou, we kunnen wel stellen dat we hier aan een wat eerste flank van een hege drukgebied boven Engeland liggen. En dan hebben we hier te krijgen met een droge, rustige dag, met een afwisseling van wat wolkenveld en de zin uit en trot er even bij. Ja, maar de ongeveer die komt wel vanuit het noordwesten waar. En ja, die wind die is goed matig en van de midden tijdelijk even wat steviger. En dan is de temperatuur nu om de 18 graden heen. Later van de midden komt er vanuit het noordwesten boven wat meer bewolking. Er komt een heel zwak warmtefront is kant op. En, maar de bewolking, die, en dat jouwt wat jong en vannacht wat meer bewolking. Het bloed eerst naar wol droog, jong en vannacht is dan ik meer bewolkt. En dan in de wind die valt dan helemaal even voor. Die is zwak, heel goed variabel. Had je al ergens uit een hoekje waar komen met een zon die het zuidwesten om wezen matten. En het is zo'n 12 tot 14 graden en de hoogste temperaturen dat in het westelijke en het noordwestelijke pad van de provincie.
6: Dan gaan we op naar de montage. Hoe komt het dan?
9: Dan ben je heavy 21. Dan hebben we de astronauten, hebben de begint de jest al. Nou, dat hebben we morgen begint het ik al een beetje jestig te filmen. Want we hebben dan te krijgen met een hege drukgebied dat vlak boven is luid. En in dat hege drukgebied, ja, dat geeft wat fut. En dan komt er een heel zwak warmtefront, komt er even dus kant op. We kunnen wel stellen dat de bewolking morgen de oorhoorn heeft. En betekent is het zo'n shock, dat zult er zelfs aan roen naar midden was even een spatje ruin uitvallen kunnen. Een soort millimeters verwacht ik net, maar droog garage kink ik net al aan. Maar de wind die stelt ik net zo wat voor. Die komt dan eerst naar wat uit het zuidwesten waai. En dan later, als dat even ruimt heeft, dan is dat zwakke steuringje wat oorloopt. Dan gaat hij naar het noordwesten toe. En dan hebben we die bewolking, hebben temperatuur. Ja, de zinnen er net bij zo'n zandje, misschien nog 18 graden. Maar op een waterkust, daar is het zeewetter in wat warm. Daar kan de temperatuur zelf nog even een graadje heger wijzen, zo'n 20 graden. In de nachttemperaturen van zo'n 14 tot 15 graden. Het is kalm, het is rustig. En als het wat opklaart, ja, dan kan er ik nog op misten ontstaan. En die kan ik nog wel eens even wat sjokker worden.
6: De dagen daarna, hoe lukt het dan?
9: Nou, als we dan waasje hebben, dan hebben we in de maand dit nog wat mist. En dan hoe daar bij een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er wel een steuringje dus kant op vanuit het westen waai. En daar hebben we in de jong en in de nacht wat te krijgen. En dan kunnen in de jong en in de nacht kinderen dus even weer een enkele bui vallen. Of enkele buien. Ik heb zelf ook wel even een klap tonger in zitten. Hoe daar is nou wel noffelijk, maar een matige zuidwestenwind hebben we dan temperaturen om de 19 graden heen. Of we dan een tongetje zorgen in de maand dit, nou, dat zal dan de Ieren maand niet wijzen. Ik denk dat de zin opkomt dat de meeste buien dan al fut binnen. Dan hoe dat is droog, maar nou, de zin eruit en trop wel even bij. En dan maar een zwakke, een matwestenwind is zo'n zandje graden. Maar zullen we dan naar tongetje en vreed, gaat de wind weer om naar het zuidwesten taai. Het komt weer warmer lucht die kant op. Bloed het droog, geregeld de zin erbij en dan temperaturen van zo'n jontje tot 20 graden. Nou ja, zei Geer Vetsjens, het waar loekt hem zich nog niks aan van de kalender.

0: Jan de Vries en Laat mij dansen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Hoe kunnen landbouw, natuur, wanjen, wetter en energie ook al versterken in een veengrijde gebied bij Akrum? Die vraag is dit centraal onder de fietsbijeenkomst die Dion Houden wordt troch Akrumer Goedland. Het is een groep agrariërs en ondernemers uit Akrum en omkrieten die het hard inzetten voor toekomstbestendig ondernemen en bouwen. En de ambitie is om de meest zoende wenwijk van Friesland te ontwikkelen. Ik praat erover met Carla Boonstra. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Het binnen nogal wat doel die je bij elkaar krijgen wil. Ambitieus, hè? Hoe voel je hem dat krijgt waan?
3: Ja, wij zijn dus een groep, hè, die bij elkaar dit proberen te bereiken. Daardoor wij zelf als Akrum een goed land. Eigenlijk is onze ondertitel ook landgoed voor een nieuwe tijd. En dus we hadden te krijgen daarmee de veenproblematiek. En we hadden al een tal van partijen nooit mij dwaande binnen. Maar het veen, dat klinkt in. Dus de bodem die verzakt. En er is een boel CO2-uitstoot. Dus dan mag dat gewoon gebeuren. Dus wij zijn druk dwaande met zo'n melkveehouders. Die hun percelen onder, of net onder wetten zetten. Maar die wat mijn hegere wetterpeil aan boeren ben. Daar voeren wij een tal van experimenten uit. We monitoren. Maar dat hegere wetterpeil, dat zware trek voor. Dat altijd bouwd wordt. En daar worden straks, is de bedoeling, 300 wenningen komen erbij in het dorp. Maar dat er wel op een orwiese bouwd worden moet.
0: Wat denk je aan het denken? Hoe bedoel je, krijgt een orwiese?
3: Nou ja, als het veen vernat, dan zal ook die fundering, hè, die zal oors worden matten van die hoezen. Dus als het nou heel rigoureuze tinken was van een soestek tinken, kan dan misschien ook nog wat drouwende wenningen. Maar oors, dat moet op een andere manier fundeerd, et cetera, worden. Nou, en wat wij nou onder andere met dwaande ben, hè, in je van die experimenten, is dan ook dat op vernattere groen, dus vochtige groen, ja, daar groeit de torenbout. En de leesdoden in het Nederlands, wij zijn er vroeger altijd bollenpiest, maar die groeit er heel goed. Dus er wordt nou isolatiemateriaal van maken. En planken kist daar van maatje. Nou, daar hebben we nou twee mee bezig om dat experiment, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en daar nemen we eigenlijk de meesken jong onder andere mee heen naar het Lisdorffjeld.
0: Je zegt de meesken, dat zijn dan de meesken die het ooit in de omkring wangen, die ze graag meenemen op in het verhaal?
3: Ja, dus wij proberen eigenlijk de slag te maken met de mienskip. Dus wij zijn zelf als Akrum Goedland een boel dwaande in het boetengebied. Dus met de boeren, die daar natuurlijk een boerloon dan hebben. Maar wel ook de mienskip erbij te

0: blokken van wat gebeurt er nou eigenlijk in het boetengebied. Wij weten ook, hè, dit is best wel heel belangrijk. En het is met name dat die de effecten, hè, die viels pas over wat lettere tijd. Maar om de mensen er nou ook in mee te nemen. Ja, wat nou krijgt u hier, dat is wenningbouw, vastgoed. Maar het had ik maar energie, had het van de waande. Nou, wat ik krijg, dat zijn naaier gewassen. Dus ik, de lisdorren, ja, dat is natuurlijk net eten. Dat is wat isolatiemateriaal. Maar we zijn bijvoorbeeld ook met experimenten met granberries bezig. Want die groeien goed op vochtige grond. Nou ja, maar de meesten in het dorp, ja, om eigenlijk al wat voor te bereiden. Maar het is eigenlijk ook, we willen echt graag dat we wat meer eten van eigen groen.
1: Ja, dus dat is een verbinding. Wat lokale rol ik je dus.
0: En, precies.
1: Wat ik dan nieuwsgierig vind, is dat je hem keer eens hebt van een fietsgeer komst. Hoe zie je dat dan krijgt u?
0: Verschillende projectlocaties dus. Rondom het dorp. Ja, en wij hebben zoiets, we kunnen maar ook in een zaaltje zitten gaan. Maar best een mooi aantal horecagelegenheden in Akrum. Maar het is volle mooi om de meeste mij te nemen. Want daar werd het plak vindt. Nou, om daar het verhaal te dwan. En dus we beginnen bijvoorbeeld ook met een stuw van het Wetterskip Friesland. Ja, en het is heel duidelijk zien van hoe groot het verschil van het is in Wetterpeil. En wat deze boeren nou mee proberen te borken.
1: Ja, het echt even zien en even beleven dus. Dat werkpak wordt best inderdaad. En ken mensen gaan nog op jou van die fietstocht eigenlijk?
0: Ja. Dus ik ga nog maar een heel peer plakken. Maar er zijn nog wat plakken vrij. Dus ik hoop je als ze zich op jou heen, dat ze dat dan ook tot begin van de middag zullen dat nog kennen. En dan sluit de werk. Maar dan starten we van de Younes.
1: Nou.
0: Om, het hier verzongen zongen horen, daar een pols leert wij.
1: Een tip dus van wat in Akrum wennet en dat graag eens even ondervinden wil. Carla Bonstra van Otieren, dank.
0: Oké, graag dingen.

0: Ellie Goulding en Still Falling For You.
1: Friesland van de Moorn.
0: Sportclub Cambuur had het weekend in de Eredivisie, maar in league spelen tegen ADO Den Haag. Daar trokken de Leeuwarders snel 4 punten samen in de eerste zo'n wedstrijd. Bijvoorbeeld Fabian Kwam Cambuur nog op voorsprong zetten hier. Viel de keeper Thijs Jansen de leakmakker in de 24e minuut wel een beetje onkom.
2: Ja, stond al heel erg onder druk met heel veel lange ballen van ADO ook. En ja, het is wel echt heel zonde dat het uit een eerst vrije trap, daarna uit corner, komt die goal. En dat is, ja, dat is wel heel zonde dat we dat weggeven. Maar ja, ik denk uiteindelijk is wel het maximale wat we vandaag hebben.
3: Is het ook een beetje een knullige goal tegen dan?
2: Ja, het is een stilstaande situatie. Dus dat kunnen we gewoon goed verdedigen. Daar trainen we veel op. En ja, daar moeten we even terugkijken wat er misschien.
3: Ja, dat zou ik net zeggen. Wat ging er mis dan inderdaad?
2: Dat heb ik nog niet gezien. Het was heel druk en er stonden heel veel spelers. Maar ja, en dan zie je die bal via naar je toe komen en dan, ja, hij valt binnen helaas.
3: Ja, dan krijg je een goal tegen, 1-1 in minuut 75 met nog een kwartier te gaan. En jij kent het fenomeen haastkwartiertje, denk ik, hè?
2: Ja, die hoorde je wel, ja. Maar ik denk niet dat ze heel veel meer gecreëerd hebben, heel veel, ja, momenten hebben gehad. En ik denk op het laatst kan je hem heel misschien zelf nog stelen met Rafik en Iwan, maar het is prima, denk ik.
3: Hoe was het gevoel in de kleedkamer? Punt gewonnen of twee verloren?
2: Ja, uiteindelijk altijd. Ja, we willen altijd winnen. We hebben een team wat heel jong is en altijd echt wil winnen. En dan is toch altijd wel een beetje het gevoel dat je wat moet winnen. Alleen, ik denk dat we er uiteindelijk wel naar kijken als we een goed punt.
3: Ja, ik zou net zeggen, een concurrent. Vorig jaar met z'n tweeën omhoog gegaan. Zie je als een concurrent. Dan kun je ook zeggen, punt bij de concurrent uit is prima.
2: Ja, en ik denk ook als je naar de wedstrijd uiteindelijk kijkt, het is prima.
3: Ja, je hebt het nog even over die leeftijd. Jij bent 24, bent bijna een van de ouderen. Voelt dat ook zo?
2: Nou, ik heb wel. Ik zit hier bijna het langste bij Cambuur nu. En, dus ja, je voelt wel een soort verantwoordelijkheid en je probeert die gasten soms wat mee te nemen. En, ja. Maar ik denk ook niet dat heel leeftijd heel veel uitmaakt. Want als je Boefier ziet vandaag, dat is, ja, dat is wel echt een leider achterin. En ja, die is 19, 20 jaar. Dus dat maakt niet over uit.
3: Jij zit hier het langste, maar er komen nog een paar jaar bij, toch?
2: Ja, het ziet er heel goed uit.
3: Ga je tekenen?
2: Ja.
3: Hoe lang teken je bij?
2: Dat is tot 2028 met een optie erbij.
3: Waarom wil je zo graag hier blijven?
2: Ja, er is vorig jaar al uitgesproken van heel veel vertrouwen vanuit de club. En ze zien heel veel potentie in mij. En ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Ik keep hier goed. Ik ben, als ik kijk naar 2 jaar geleden, dat ik een veel completere keeper ben geworden. Een betere keeper. En ik ben blij met de kans die Cambuur mij toen gaf. En ik ben blij met de kans, ja, die Cambuur mij nu nog steeds geeft. En al het vertrouwen wat ik krijg van de trainers, alle mensen binnen de club. Dus dat maakt alles wel dat je voor deze club wil spelen.

0: David Christie en Saddle Up.
1: De media van de morgen.
0: Saddle Up voor het mediahoesjoch in dit geval.
2: Zeker. Ja, Paul Hanen, ik alweer 80 intussen, die hoort na meer dan 50 jaar op als de stem van Bert.
0: Ja.
2: Sesamstraat, ja.
0: Nou ja, dat is gewoon Bert hot op, want hij is Bert.
2: Bert hot op, ja. Hij is Bert, ja. En ik de stem van Groverder, die zal ik niet langer inspreken. Dat heeft hij juster bekendmaken. Ja, een aanleiding voor zijn besluit is de deer van Wim T. Schippers. En die is in juni op 83-jarige leeftijd verstoren. Ja, en die spelen Ernie natuurlijk. Nou, Paul Hanen, maak je dit bekend.
3: Na 50 jaar, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
2: Oh, dat klinkt wel een beetje sneu.
0: Ja,
2: hè?
0: Slecht, ja. Bert.
2: Dus, Bert en, ja, er zijn hele generaties binnen grup met Bert en Ernie.
0: De stem die klinkt nog regelmatig bewust door de auto.
2: Ja, nou ja, ik bedoel maar. En de wordt dus zocht naar een nieuwe Ernie. Maar ja, maar nu ik op zoek naar een nieuwe Bert. En ja, hij is iets van, ja, dat moet ik net waan. Dat is gewoon net mijn Ernie meer. En ja.
0: Het wie natuurlijk even een beetje Arun, hè. Want Sesamstraat wordt al, is het seizoen je net bij makken?
2: Nee.
0: Ja.
2: En wat ik zeg, hij is 80. Schippers is op 83-jarige leeftijd verstoren. Ja, er komt wat een eind aan een generatie,
0: ja,
2: op deze manier. Ja, dat wel een beetje zeer.
0: Ja.
2: Maak het een beetje. Nou, als we toch hoe vroeger, hè? Kist u dit nog?

0: Happy Days.
1: Jantje Fjouwer, zondag Jantje Fjouwer, 80 wie die Tashin. Een van de haatrolspelers, of eens de haatrolspeler, wie Fons natuurlijk.
2: De Fons.
1: De Fons. Henry Winkler, die spelen hem. En maar die het in Jantje 96, het die mij spelen in de film Scream. Maar de producent die zijn door mij net op de poster, op de filmposter.
2: Oh.
1: Ja, want Happy Days. Hij wie de grote ster van Happy Days. Het wie altijd een beetje een stoer, fleurig mansje. Dus je zei, ja, als het dan voor op die filmposter van die horrorfilms die is, dan maakt het dat de boel een beetje minder eng.
2: Ja. Ja, best wel leuk.
1: Iemand van de studio komt naar me toe en zegt, we kunnen je niet op de naam, of we kunnen je naam niet op de poster zetten. En herinnert intussen ik al 80-jarige acteur hem. En hij zei van, ik ben nog te bekend als dat personage Fons, de Fons. En hij viel hem wel beledigd. Maar ja, hij zegt, ik ben maar net in al te zwier in protest gingen, want hij mocht wel in de media over de film praten.
2: Oh ja.
1: Nou, dat mocht dan wel.
2: Nou, dat is toch aardig.
1: Ja. Ik het als de Fons dingen. Ja, dat ik geen best weer, ik me verkleid als de Fons om op Scream te praten.
2: Ik hier een vreun, want die serie, dus van mijn tijd is het al je weet.
1: Ja.
2: Ik hier een vreun, die hield het een leren nek, jongen, dat hier, ik wat achter. Die kregen dan van zijn collega's, zijn oudere collega's, de bijnaam de Fons.
1: Ja, tuurlijk.
2: Je flauw idee wat het shirt en met dat wijk aan. Maar,
1: Nou, je dus.
2: Nee, dus wij.
1: Nou.
2: Feike, dank u wel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
6: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
5: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink en CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
7: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een maning aan ons.
5: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En nou is het nu Friesland van de Woon meer over die grote bron dit weekend bij een bowlingcentrum in Leeuwarden. En muziek komt erom van Starships.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig.
0: Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Friesland van de Moor.
16: My Erie,

0: Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Vannacht was er een NL-alert en iedereen werd meteen wakker. Meteen kijken wat er was. En daarna kwam er nog een en we zagen in de lucht allemaal grote rookwolken.
0: Bij een Guttebron is een Louter bowlingcentrum dit weekend in vlam opgegaan. Daar wat aan zijn hoor. En 12-voudig PC-winner Menno van Swieten, die neemt Oskie van Keertsen.
4: Ze ziet me met ons en zegt van, nou, wanneer is het dat een grapje is? Ja. En toen zag ik niks. En toen, ja, toen scheerde ik zelf wel vol.
0: Nee, dat zou wat wijzen. Dat er, als je een Oskie zegt, zo, haha.
5: Ik ben er weer, Takemie. Ja.
0: Door de media.
5: Ja, er zijn een nieuwe afspraken maken over de neutraliteit van de politie. En Duitsland stemt bij verkiezings op Utersten.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets van het Wapenrucht in het Kwad, mij Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, we hebben nu even een prachtige opkomst van de zinnen. Dat die houdt dat we hier een mooie droge dag hebben met een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige noordwestenwind liggen de temperatuur die zo'n de 18 graden heen. Jong, en vannacht vanuit het noordwesten bij een toenemende bewolking komt een warmtefront die kant op. En dan kwalt het verder aan zo'n 12 tot 14 graden, de heetste temperatuur in het westelijke pad. Morgen een soort bewolking en dan van een warmtefront en dan hebben we vooral in de midden kans op een lichtspotje rein als de wind omgeert van het zuidwesten naar het noordwesten. En die wind is dan zwak. Het is morgens een zandje heeg uit 18 graden en de heegste temperaturen op het waard, in het waardgebied. In de nachttemperaturen om de 14 tot 15 graden. Het is rustig, maar een toenemende kans op de tjokke mist. Maar aanstaan meer oer het waar.
0: Het is een populair plak, maar er is niet meer van oer. Het bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwt gaat het om. Het is toch een tiergrote bron in de nacht van sneun op snijn. De volslijn verlenging, zoals de hele dag eerder blust en sloopt. Een soort mensen die kamen even te zien daar. Bijdrage van verslagjouwer Pelle Numan.
7: Er wordt nog wat nijblust en intussen is het sloop mee begonnen. Het bowlingcentrum is instraten ja, en eens is het niet meer over troch de volle bron. Het enige wat er nog zit is dus de grote bult scoort. Tessa Uiterwijk, we staan nu nog bij de bron te zien. Eigenlijk zitten net zo volle meer in bron. En door wenden ze hier in de buurt. Wat vernaamst er vannacht van?
3: Ja, vannacht was er een NL-alert en iedereen werd meteen wakker. Meteen kijken wat er was. En daarna kwam er nog een en we zagen in de lucht allemaal grote rookwolken. En we dachten eerst van ja, waar kalverdijtje? Misschien het zwembad, misschien bowlingcentrum, voetbalclub.
7: Toen waren ze toen echt wekker, toch, Tibor?
8: Ja, ik werd echt van wakker. Maar niet door de sirenes, maar door het NL-alert. Daar werden we wakker van, ja.
7: En wist toen ik Schengen hier van nou, wat is er nog?
3: Ja, toen gingen we allemaal boven naar het balkon, gingen we allemaal naar buiten kijken wat er aan de hand was. En toen zagen we dus die grote wolken, die rookwolken. Ja.
7: En wat dachten ze toen? Van, toen zei ze dus dat bowlingcentrum weer. Wat dachten ze toen?
3: Ja, toen dacht ik, oh, daar gaat de hele jeugd, alle jeugdherinneringen daar. Ja, allemaal kinderfeestjes daar. En dat is nu helemaal weg. Niet meer bowlen, niet meer dat. Ja,
7: ja de is een beetje vaak west?
3: Ja, wel. Ja, vroeger altijd kinderfeestjes en zo. En ook nog wel eens bowlen. Ja.
7: En dan wist je van de morgen betiert ik al even.
3: Ja.
7: Hoe zag het toen uit?
3: Ja, toen waren er echt heel veel rook. Echt heel veel zwarte rook ook. En vuur. En het zag er echt wel heftig uit, ja.
9: Ik werd wakker van de sirenes. En even later van de NL-alert. Ik kwam geregeld in het bowlingcentrum. Zeker toen de kinderen nog jong waren.
7: Martina van der Meij van de Bronwacht. Doet je meer omkamer wie er al toen al spreken van een tierengrote bron?
10: Ja, er is heel snel opgeschaald. Hè. Toen we aankwamen waren er al veel vlammen te zien. Is er opgeschaald naar grote brand, vervolgens naar zeer grote brand. Uiteindelijk ook naar grip. Grip betekent dat hier veel hulpdiensten met elkaar samen moeten werken. En om dat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt er dan opgeschaald naar grip.
7: Ja. Ik zit hier dichtbij in Wenwijk. Wie dat nog een gevaar of iets sprake van het oerslaan van de bron?
10: Nee, er is direct gekeken naar wat voor effecten heeft dit hè, in de omgeving. Nou, rook, dat was sowieso natuurlijk een duidelijk effect wat omwoners hebben kunnen merken en ja, ook hebben kunnen ruiken. We hebben ook gelijk in kaart gebracht of er eventueel ook ja, andere bedrijven gevaar liepen, maar dat was gelukkig niet het geval.
7: En nou is er ook nog wel sprake van reek. Doet je omgaan wie de dijk afsluit? Waarom heen die dijk afsluiten?
10: Ja, de Anne Vondelingweg die is deels afgesloten. Dat kwam door de rookontwikkeling en die ging ook over de weg. Nou, dat beperkt natuurlijk het zicht van de automobilisten. Dus daarom is de weg uit voorzorg afgesloten, zodat er geen ongelukken gebeuren.
7: En je bent al aardig geschoffeld naar ontnijblussen en ontblussen west. Wie er is al direct sprake dat het volslijn een gebouw verlengen is, hoor?
10: Ja, eigenlijk wel. Het bleek al snel dat het pand niet meer te redden was. En dan gaan we echt kijken van, goh, hoe kunnen we de overlast voor de omstanders zoveel mogelijk beperken. Dat betekent in dit geval dat we de brand gecontroleerd hebben uit laten branden, zoals we dat noemen. Dus dat er even ook niet geblust is. Dat kan soms heel gek lijken, hè, omdat er dan niet geblust wordt. Maar dat doen we juist om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. En dan, dan laat je het pand gecontroleerd uitbranden.
7: En de bedrohende naaist, je zei al, die ging gevaar doen. Die kennen bijvoorbeeld morgen gewoon hier.
10: Ja, voor zover we nu weten wel. Hè. De rookoverlast zal misschien vandaag nog wel even duren. Maar er zijn voor nu geen signalen dat bedrijven morgen niet open kunnen. Ja, het kan natuurlijk zijn dat mensen roetdeeltjes rondom de woning vinden of in de tuin vinden. Mensen kunnen die gewoon zelf opruimen. Hè, we hebben hier metingen verricht. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van asbest. Dus de roetdeeltjes die mensen vinden in hun woning, kunnen ze gewoon het liefst met handschoenen, hè, voor de veiligheid, zelf gewoon opruimen. En in de container doen. Er zijn metingen verricht en daaruit blijkt dat er geen schadelijke stof zijn waargenomen. De mensen die hier nu staan, die staan ook op veilige afstand. Maar dat er zoveel mensen zijn, ja, dat zegt natuurlijk alles over hoeveel impact het ook heeft op de omwoners hier. Het is natuurlijk een bekend pand. Veel mensen hebben hier misschien feestjes gevierd. Dus dat heeft altijd impact.
2: De media van
0: Fijke, het Nijse Uitdorenmedia.
5: Ja, politiemeesten die mij net langer religieuze bijeenkomsten organiseren of faciliteren. Dat schroot de Telegraaf en die heeft mijn meesten mijn bron daarop praat. Er binnen afspraken maken tussen politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel om een striktere naleving van de neutraliteit van de politie. Actieve deelname aan Ramadan-vieringen worden daarmee on banlijn. Politiemeesten die vallen onder hun werkzaamheden onder de zogenaamde gedragscode lifestyle neutraliteit. En de toon van politieke voorkeur of het uitdragen van een religie is daarmee in strijd. En er zijn al langer vragen dat die gedragscode handhaven wordt. Nou, de politie zelf islamitische Ramadan bijeenkomsten bijwennen of soms zelfs organiseert. Alle deelnames aan externe religieuze bijeenkomsten worden nou dus on banlijn via dat nieuwe handeling. Kader. Het organiseren, faciliteren of bijwonen van iftars in politieuniform wordt verboden. Een functionele besite voor verbinding met de wiek of miniskip, dat mij nog wel.
1: Ja.
5: Maar dan met uniform kennelijk even nu of zo. Dat weet net hoe ze dat dan krijgt organiseren willen. Ja,
1: ja.
5: De Telegraaf kopt ik grut voorop. Politie moet neutraal zijn. Ja, daar is natuurlijk ik wat voor. Dus is een. Met name in de grote steden. Wen ze dus dat soort iftars, wen ze bij of organiseren die zelf. Nou, dat mij dus net langer. En dan hebben ze in Duitsland ze toch wel wat op uitersten gestemd. De Duitse deelsteed Mecklenburg-Vorpommern, het AfD won, de Rjochse kandidaat, zeg maar zeggen. De partij kreeg 38,2% van de stemmen. En de SPD die eindigen als tweede. En wat heel pijnlijk is dat het CDU van bondskanselier Merz, die helle de kiesdrempel net eens. Die drempel leidt op 4% en CDU helle 4,9%. Voor het CDU is dat de eerste keer in het 81-jarige geschiedenis dat de partij ontbreekt in een deelsteed parlement. En dat is zelfs heel pijnlijk. Een AfD wint dus. Maar er winnen ik verkiezingen in de Duitse deelsteed Berlijn. In de stad Berlijn, de haardstad van Duitsland. En daar het Die Linke het wij won. Dus ja, de partij van listloeker Elif Eralp kreeg 26% van de stem. En dat is dan weer beste uitslag hier voor de uiterst linkse partij in de Duitse haardstad. Dus het gaat een beetje alle kanten op. Ja. Je kan misschien zeggen van in de grote steden wordt links stemt en op het platteland rechts. Ik denk dat een beetje de skierslijn is.
0: De tendens is.
5: Ja. Ja. Dat zorgt hier voor zelfs.
0: Ja. De muziek van Bruno Mars, die kenmerkte misschien wel een beetje, doordat Bruno Mars altijd ontschappen is bij oorartiesten. uit het verliezen. En dat dan weer op naai in een naai joske, op naai uitbrengen. En dan op een heel onverwachte manier. En daardoor dan weer populair blijven. En dat slagen toch heel wat jaren. Nou, het hij een naai noemer. En ik ken het toch een beetje Frank Sinatra heen op die andere manier.
5: Dat is wel een hele grote naam.
0: Ja.
5: Ja. Nou, ik ben benieuwd dus hoe dat het noemen.
0: Hoe en wat? Zo zei ze, luister even goed, als het ik juist. En misschien komt er ook achter welk noemer ik specifiek bedoel van Sinatra. Die denkt dit jaar in Risk It All van Bruno Mars.

0: Did it my way. Dat Jerk dan te missen. Maar goed, misschien leidt dat aan mij.
1: Dit is Friesland van de Hoorn.
0: Heel wat hoorstand. Menno van Swieten. Keertser Menno van Swieten. Die weer dicht bij het dreemde Oskierjuster van de haatklasse. Maar zijn laatste partij eindigde met een verlies in de finale. Een partour van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra. Wie in de eindstriert van de Oudehoutpartij met 400 rijen en 6-2 te sterk voor Van Swieten, Alad Hoekstra en Jelmer Miedema. Zo kwam er mijn twaalfde plak op de Troggelcoalitiepartij. Een einde keertscarrière van twaalfvoudig PC-winner Van Swieten. Dit hier een van zijn beste seizoen eerkeertsen.
2: We hebben een beetje alles doen wat er is. We hebben twee keer net een prijs, twee keer net een kroon. En voor de rest kroon maar vrij formatie. In de Troggelot is je hoort aan de finale en we wonen makkelijk. Dus Derek, succes. Maar volgens mij heb ik hier nog 62 punten of zo. Ja, als trading in het klassement worden met 62 punten, dan denk ik dat het net zo raar is.
3: Ja, dit is die beste seizoen ooit, denk ik wel, hè?
2: Nee, ik woonde in Fjouwen gewoon, voor mijn matraai in Fjouwen 60.
3: Is dat zo, ja?
2: Ja. Dat zit nog echt op.
3: Maar en dan houdt het toch op, Menno, hè? Op het moment dat je dat besluit. Nee, door Hessein. Het is net zwart, het is net wit. Het is gries, er zit twijfel. Er is onderwaging, er is dit, er is dat. En toch hoor ik op. Wie je net samen reden besluit, klaar is.
2: Nee, tuurlijk niet. Je treedt je hier op het hoogste niveau niet. En zo'n 20 jaar van mijn leven besteed. Om alle weken aan het veld te staan. Dus dan jouw je dat net zomaar op, zeg maar. Nee. Maar op een gegeven moment, wat ik zo rekkers toe tjoegen van het feit dat het wijzen moet. En dan steen je er ik achter.
3: Wat had nou de trots van jou, want de factor was verdijnen te zeggen, maar nou moet het wel ophouden?
2: Nee, op zich net Ian. Ik ben gewoon een heel soort facetten waarvan ik denk, boet het keertje, werk ik van genietje wel. En al mee al gewoon.
3: Dan die verhoorde dingen dus eigenlijk, komt er dan gebeld.
2: Ja, en dat is juist wat wij de Van Litten moeten en de Van Wan moeten. Seizoen is dit hier, ben je nooit van zo'n jongen thuis. En elke sneur naar snel, dan is dat impact. En dat is ik weet verdogen, maar dan doe je het of zo. Of net, zeg maar, net een beetje.
3: Ja, dat is het verhuizen van Grijns naar Burgum. Er is een baan die het in de nodige tijd vergt. Is er een wat van studie of zo?
2: Ja, klopt. Ja, dat ik er nog bij. Dat is dan nou kleren. Dus dat valt door ik ervoor. Okay. Nee, misschien dat ik daar nog iets over zit in Dwanwol of Vierderwol. Ja, daar ben we al mogelijk in.
3: Ja. Toch heeft ik wel een beetje trots, Kimmerieleten. Maar als er nou eens even de nood aan de man is in het petoventje, dan kom ik wel.
2: Ja, dan zit ik ze altijd bij steen. Ja, zeker. Ja.
3: Geen horenpetoren.
2: Nee, leven niet.
3: Oké, dat is helemaal. Het is even lekker kids.
2: dat moet ik bepalen wat de vraag daar is. Maar in feite, je wil ons wel helpen. En als dat dan nodig is, zie je er nooit in. Maar in de basis zal ik net overal maar mooi doen. Ik beter het hele seizoen van ken.
3: Toch nog even niet een ding, Menno. Want ik hier krijg even met Jesse oor. Ik zei van, hoe zit het dan mooi dat Oskier? Nou ja, hij zei, het verrast u eigenlijk echt wel wat. Is dat dan niet iets wat je hem daarin een rit van het seizoen zo hebben zijn? Ik denk er gewoon om dat of dat. Wie is voor hun echt een verrassing?
2: Ja, dat weet helemaal. Dat heb ik eigenlijk een beetje bewust gehouden. Want op het moment dat je succes uitspreken, dan gaat er altijd ergens iets wat er nooit achter bij de jongens. En wij zien zijn vrije keersrol. En dat wil ik ze horen. Dus ik heb ze daar geen moment maar in verlegen niet gebracht.
3: Nee, en dan komt op een trainingsjongen bij dat nijs. En dan zit ze die jongen te gapen en denkt, verrek, wat maar van nou? Hoe weer de reactie?
2: Ja, ik kwam met dat bericht en... dat is mijn laatste seizoen weer. Ze ziet me met de onderzijde van, wanneer is het dat een grapje is? Ja. En toen zag ik niks. En toen keerde ik zelf wel vol. Dus toen weer wel duidelijk dat het mijn is weer.
3: Ja.
2: Ja, toen wist niemand zich echt goed een houding te gaan.
3: Nee. Ja, het is wel een moment. Nooit seizoen, wist wel. Dat is alles winst, dat je hem zo goed binnen. Dat het zo klopt in het vertoren. He, vanaf het begin zijn we zo verkeerd als een team. En dat hek steeds in het achterhoofd houden. Dat show je dan echt. Het maakt echt fantastisch best houden.
2: Ja, klopt. Ja, dit is echt. Zijn je keertje wollen. Zijn volle plezier erbij. Zijn drive. Zijn motivatie om te winnen. Maar ik zijn respect naar mijn koor. Ja, dan. Dat heeft ook resulteerd in alles wat we wonen natuurlijk. Maar dan is het fantastisch.
3: Ja. Nou ja, het zit er wel op, Menno. Hij is het besluitnaam, jongen.
2: Ja.
3: Kist een andere bron komen trouwens.
2: Ja, nee. Hij is dit.
3: We zullen die missen. Maar we komen zo eens even waarom.
2: Ja, dat denk ik wel.
4: In de toekomst van de jerrbare pleets. Hoe komt het met Leonne en Gjalt?
5: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces op berouwing onderegentje. En dat is een hele nauwe poort. Om trolley dat nauwe stik, Waar het naar in de route te komen.
4: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
11: Zei jij nou 200 euro?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is haast een minuut oor 7:30. Feike, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert is troch een tige grutte brân justernacht vol slijm verlengd gien. Het wie een populair plak, maar nou is er niet meer van oe. En dat maakt het indruk op een soort mezing. Wiegelies de Santjenjerige Tessa Uiterwijk.
19: Ja, toen dacht ik, oh, daar gaat de hele jeugd, alle jeugdherinneringen daar, ja. Allemaal kinderfeestjes daar. En dat is nu helemaal weg, niet meer bowlen, niet meer dat.
18: Hoe de oorzaak van de brân is op dit stuit nog niet bekend. Bij een stekincident op de Rembrandtstraat in Ljouwert is zaterdag een 47-jarig man uit Ljouwert slim verwonden rekken. Kwartier later kon de politie een verdachte onthouden, een 39-jarige Ljouwerter. Het slachtoffer werd voor behandeling opgebracht naar het ziekenhuis. De politie vroeg het zorgen dat meesten die camerabeelden had om contact op te nemen. En ook in Belsum wie een stekpartij. De politie had daar 12 verdachten onthouden na een stekincident zaterdag onderboren. Bij de stekkerij rekken een 21-jarige man uit Duivendrecht verwonden. Hier is ik opgebracht naar het ziekenhuis. De onhouden vertochten binnen een 43-jarige man en een 21-jarige vrouw uit de gemeente Waardhoeken. Ze zitten vast en worden jet. De politie sluit meer onhoudings net uit en gaat verder met onderzoek naar dit stekincident. En ik geef het Jorgen vregen om haar te melden. Sportclub Jervingen, wie dit weekend oppermachtig in het U-dueltje Sparta. De Vinsters zetten de Rotterdammers Utsjoegens met 4-0 aan de kant. De doelpunten kwamen van Koertens, Trenskou, Rivera en invaller Fargi. Het najaarin wie trainer Robin Veldman dan ik tegen tevreden. Net alleen met de overwinning, maar ik met spul van zijn ploeg.
20: Ik denk een terechte overwinning waarin we weinig echt kansen weggeven. Wel wat momenten dat we teruggedrukt worden rondom onze eigen 16. Maar ik denk dat we daar met alles wat we hebben verdedigen. En ook op dat moment bezig zijn met de nul te houden. Hè. Dus dat stralen we uit. Ja, spelbeeld, plan, intensiteit, beleving, alles was daar.
18: Sportclub Cambuur had dit weekend een punt oorgeholpen onder het wedstrijdje in Dado Den Haag. In een duel dat beide ploegen leest in van de Hudde Wien, kwam de Ljouwerters Krekvotskov op voorsprong door een doelpunt van Fabian Kwam. In de tweede helft wie Ado de sterkere ploeg en kwam het verschijnen op 1-1. Cambuur-trainer Johan Plat koemde nou in wol Libje met het liekspul.
21: Nou, ik kijk gewoon realistisch naar de wedstrijd en dan zijn wij blij met een punt uit bij ADO. En het was een hele lastige wedstrijd met een storm over het veld, met een fysiek sterk team. En wij hebben gewoon niet goed gevoetbald. We hebben wel gestreden, maar we hebben alles gegeven en uiteindelijk pakken we een punt.
18: Ja, dan zijn er altijd mensen hier die zeggen van je besteedde te volle aandacht door een Cambuur of je besteedde te volle aandacht door een SCR Vinger.
2: Ja.
18: Ik kan melden, beide quotes van beide trainers wie in 20 seconden.
2: Nou.
18: Dus ik vind dat Roen Eitocht is.
2: Bij jou het noodrog onder notaris.
18: Precies.
2: Fijke, dank u wel.
3: Kom Thomas je 21-4. De knappe klinken hebben rond van agrarisch geschouw op een jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland die in hier beloft met meer dan 100 standhouders. Jullie winnen van harte welkom van morgensjogen op middags jouwe vieren.
22: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
23: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
26: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
25: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
26: Tjonge jo, ik mij.
27: Friesland van de Moor.
28: Erit Science.
29: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Dadelijk Briekebeck en Stridel is er. Maar eerst is het hier van het Waarburg, maar Jan Jonkman. Goeiemorgen.
30: Erit, ik een goeiemorgen. Nou, we zien van een morgen wat bevolking in het westelijke pad. En in het eerste pad binnen wat opklaring. Ja, dat kun je dan ik futsen aan de temperatuur. Want in het westen, zoals in Laakse, Mieste, Rijn, is Brecht en dan wat. Ja, dan lijn de temperaturen tussen de 14 en de 16 graden. Maar kom je wat meer de provincies, zoals hier in Eekmariep, Akrem, Santolven, een hele graad. En De Point en Bakkeveen, die zitten op 0,5 graden. Nou, we hebben ook correct al even een prachtige opkomst van de zinnen. Dus daar zit ik al wat gatten in de bewolking. En dan hebben we hier het noffelijk waar. Want we liggen aan de noordflank van een hege drukke gebied dat boven Engeland loopt. Het hebben we een mooie, droge, rijstige dag. Maar in alweer van wat wolkenveld. De zinnen er is even wat bij. Ja, en door de aanwaffie van een noordwestelijke wind die matig is. En vanmiddag tijdelijk even krachtig is. Maar wat krachtig is, maar wat steviger is. Hebben we hier temperaturen om de 18 graden. Of dan letter in de middenshow. Dan komt er vanuit het noordwesten waar komt er even een warmtefront die kant op. Dat merken we dan omdat de bewolking wat toeneemt vooral op het einde van de middag. En dat heb je in de jong, in dat ik het gevolg. Dan is het jong is het meest bewolkt en er maar een zwakke variabele wind. Ja, die zal wel het meest wat uit het zuidwestelijke hoeken kwijt komen. Liggen de temperaturen zo om de 12 tot 14 graden heen. Nou ja, dat binnen de heegste temperaturen die liggen in het westelijk kustgebied.
2: En de jest is begonnen, volgens mij, intussen.
30: Ja, Juwet, de astronomische jest, hè?
2: Oh ja, dat is ook een verschil.
30: Ja, we hebben de astronomische jest en de meteorologische jest. Dus de astronomische jest begint op 21 september... en de meteorologische op 1 september. Dus ja, het is nog dubbel jest.
2: En vernemen we dat ook, morgen bij Gleeks?
30: Ja, morgen wel wat. Want morgen hebben we dat zwakke warmtefront wat boven is luidt en dat jouw buurtje soort bewolking. Ja, en die bewolking is zat je ook dat er wel eens even een spotje rond het valk in. Zeker ik dat de wind op een gegeven moment, dat is dat het front van zuidwest naar noordwest even draait, dan hebben we kans op wat lichte rein, wat stoorrein even. Het zal net een soort opmieten, maar droog bloedt het ik net. En dan hebben we in die bewolking mondtemperaturen van zijn zandje heeg uit 18 graden. Maar boppelon en in het waadgebied, ja, het warme zeewetter, dat is altijd nog aanwezig daar, hebben ze zo'n 20 graden op een waadeiland. In de nacht, dan hebben we temperaturen om de 14 tot 15 graden. Het is rijstig. Ja, en dan kinderen maar dat in dat rijstige, vochtige water, dan kinderen we mist ontstingen. En die kinderen plakken, ik was even een shock bij ze.
2: De dagen daarna, hoe komt het dan?
30: Nou, als we dan mandische wazen zoeken, dan beginnen we maar die choker mist. Ik ken het verkeer, maar misschien. Ik was even wat last van hebben. Maar hoe duider hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden komt de steuring dus kant op. Dan is het nog zo'n jongetje graden, maar een matige zuidwestenwind. En die steuring die zwarkert dan vooral in de nachtmiddag en in de nacht voor een tal pittige buien. Dus ook wel eens even een klap tong erin zitten kennen. En daar hebben we tongens in de mand. Ik neem wel eerst maar Want ik denk dat wij ongeveer zo in het eerste pad van de maand dit nog een enkele bui hebben. Maar dat zult dan zult al het meeste is al nog futlutsen. Dan is het daai droog. Het is dan ik juist te merken. En dan heb je meestal mooi waar zijn ze hier altijd. En het is droog. De zinnen er geregeld bij. En met een noordwestenwind, ja, is het zo'n zandje graden. Maar van die zandje graden, daar hebben we dan ik de, net meer last van op vreet en sneeuw. Want dan gaat de wind om naar het zuidwesten. Daar komt warmere lucht dus kant op. Geregeld zinnen. En dan hebben we al wat temperaturen. Die liggen om de njontje tot 20 graden heen. Het is droog en het is noffelijk juist waar. Nou ja, sageer vetsend. De juist het uit een trooik nou was. Maar het is heftige dagen.

0: Het is John Mayer. En The Last Train Home, die is hier.
1: De exacte tijd is...
0: Kwartier voor acht.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Sportclub Heerenveen weer dit weekend oppermachtig in het uitduel met Sparta. De Vinsters die won uitzoegend met mijn lijf 4-0 van de Rotterdammers. De doelpunten die kwam van Koerten, Strensko, Rivera en in ieder geval Farsi. De Oren die trainer Romme Veldman dan ik tieren tevreden met de overwinning, maar ik maak het spul van zijn ploeg.
3: Ik denk een terechte overwinning waarin we weinig echt kansen weggeven. Wel wat momenten dat we teruggedrukt worden rondom onze eigen 16, maar ik denk dat we daar met alles wat we hebben verdedigen en ook op dat moment bezig zijn met de nul te houden. Hè. Dus dat stralen we uit. Maar ook dat we zeker in de eerste helft misschien nog wel meer doelpunten kunnen maken. En ja, daar kun je kritisch naar kijken, maar je gaat goed de rust in, denk ik. En ik denk dat we de countermomenten die we van onze ploeg nog niet zo vaak gezien hebben, die hadden we ook voorbereid, omdat we wisten dat Sparta in een opbouw van 3 ging komen. Dus wij gingen ietsje lager staan om de bal te onderscheppen en vandaar de ruimtes aan te vallen. En daar hebben we denk ik ook al een aantal grote kansen uit kunnen creëren. Dus ja, spelbeeld, plan, intensiteit, beleving, alles was daar volgens mij.
4: Plus, plus, plus, plus. En opluchting daar nou?
3: Blijdschap, opluchting zit hem in. Dat je een mindere periode niet in één keer afrondt met één wedstrijd zoals deze. Je gaat nu een interlandbreak in, waarin we gewoon heel scherp moeten kijken. Want na de interlandbreak is het gewoon PSV. En dat is gewoon een hele moeilijke tegenstander.
4: Oh,
3: ja. Ja, dus we gaan 2 keer vriendschappelijk spelen. Dus dat zijn wedstrijden waarin we doorgaan zonder de internationals. En dat moeten we doordrukken. Dus die vriendschappelijke wedstrijden wil ik ook zien als de beste training. En niet als zomaar een wedstrijdje die... En dat zal de mentaliteit moeten zijn.
4: Maar wij zien natuurlijk ook wel een beetje van al die laatste van jouw wedstrijd. Even los van het resultaat. Misschien net zo heel erg lekker voetbal. Hier zou eigenlijk constant zoiets. En nou weer bij deze wedstrijd zeg je... Ja, maar ja, komt wel goed.
3: Maar in het begin niet. In het begin vond ik ons een paar keer slordig. En dat we een keer met Maas, een keer een bal kregen. En ik van, hé, zo komen we niet onder de druk vandaan. Met een eigen opbouwmoment die dan tussendoor gespeeld wordt. En ik vind, dat geeft hun natuurlijk een beetje vertrouwen. Al vind ik wel dat we dat wel vrij mannelijk verdedigden weer. Maar zowel in onze lage opbouw hebben we tegen andere tegenstanders ook niet zo geen problemen gehad. Daar komen we gewoon goed uit. Het probleem voor mij zat hem veel meer zoals tegen Willem II als ook tegen Telstar. Tegen een laag blok spelen. En nu hebben we niet tegen een laag blok gespeeld. Dus nu konden we veel makkelijker combineren. Verplaatsen van kant naar kant. Waardoor Sagaritis en Maxans ook weer nou ja, hun tandempje konden vormen. Zeg maar. Nou, dat kwam dan ook, dat komt ook gewoon door het type wedstrijd wat het is. En dan ligt dit ons denk ik gewoon goed.
4: Ja, en dat Linde erbij is, slok op een borrel.
3: Dikke plus, hè. Als je kijkt hoe hij dat doet, zeg maar, vanuit een blessure. Dat hij eigenlijk 3 weken eruit ligt. En als je kijkt hoe hij levert, ja, top. Ja.
4: En de trainer dat altijd in geliek, want Meerveld op de bank. En Koeters nog altijd in de basis. Dus een trainer dat altijd in geliek?
3: Nou, kijk, we hebben gewoon ervoor gekozen om een andere 10 neer te zetten met Levy. Ik vind dat Nolan is 2 keer op rij man of the match. En als je ook vandaag ziet hoe hij presteert, scoort een goal. Maar ook rust brengt aan de bal. Ik vond hem in de tweede helft van de eerste helft vond ik hem een paar keer onrustig daarin. En vond ik hem, hey, kom op, je moet wel weer in je kwaliteiten gaan komen. Maar als je kijkt naar wat Levy brengt, zeg maar. En ik zei net bij de NOS, hij heeft een soort vacuüm naar de goal. Zowel met bal als zonder bal. En daar komt ook de goal van Nolan uit. Daar komen een paar dribbles uit. En dat is eigenlijk ook binnen het plan wat we hadden gemaakt voor deze wedstrijd. En in dit geval vonden we de kwaliteiten van Levy daar gewoon goed bij passen. Neemt niks weg wat we van Ringo vinden. Want dat vinden we gewoon een talentvolle speler. Die valt in. En dat is ook wat we willen in onze selectie. Concurrentie en ook verschillende wapens.
0: Trainer Robin Veldman zei dat van sportclub Heerenveen. Fijke, een melding van het verkeer.
5: Ja, dat gaat over de A32. Er wordt tussen Heerenveen en Wolvegeer wordt er om die dijk werken. En dat smiet behoorlijk wat files op. Tussen Wolvegeer en Heerenveen. Dus als je vanuit het zuiden bij het noorden rijdt, 9 kilometer file en een jaloeren extra rijstiert. Door de kant u tussen Heerenveen Centrum en Ter Itzet. Zo'n kilometer file en 4 minuten extra rijstiert.
0: Fijke, dankjewel. Mr. Wollense, Rick Rold.
5: Nee. Oh. Nee, gelukkig net.
0: Nooit een linkje krijgen?
5: Nee.
0: Maar dit is een lekker recept. Klik nou op deze link en dan jij is dit.

0: eerste notaris nog in de house wijken.
1: Goed, maar dan hebben we nog een jasje. Van mij is die bieden koffieapparaat.
0: Oh, dus, die hebben we mee, hè? Nou, Sjako die stuurt een goeiemorgen. Hoezo 20 seconden voor beide ploegen? Dan je dat om Heerenveen en Cambuur. Ik luister net minuten lang naar de trainer van Heerenveen.
1: Ja.
0: In die blokje natuurlijk 20 seconden
1: beide ploegen. Ja, mooi
0: liefdeeld. Dus dat is een beetje uit balans.
1: O jee, maar we hebben toch nog wel de trainer van Cambuur. Die komt zo dadelijk nevens mij.
0: Om het yin en yang in balans te brengen, dan mag dat eigenlijk wel, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nou lukt het maar dan.
2: Nou, ik kijk gewoon realistisch naar de wedstrijd en dan zijn wij blij met een punt uit bij ADO. En het was een hele lastige wedstrijd met een storm over het veld, met een fysiek sterk team. En wij hebben gewoon niet goed gevoetbald. We hebben wel gestreden, niet op een goede manier, want ik vond dat we vaak te laat kwamen. Maar we hebben alles gegeven en uiteindelijk pakken we een punt en gaan we weer terug.
3: Ja, je zegt storm over het veld, dat bedoel je de wind. Wat voor invloed had die vandaag?
2: Ja, wel behoorlijk. Ik heb in de warming-up ook over het veld gelopen. Dat was echt wel behoorlijk heftig. Maar dat neemt niet weg dat we beter moeten voetballen. En er zat heel veel onrust in het team. En dat was een groot contrast met vorige week.
3: Hoe kan het dan, die onrust?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat had ik ook niet verwacht. Dus ik weet het niet. Misschien dat die wind van invloed was of weer uit. Maar dat moet er wel uit.
3: Dan maak je net voor rust de 1-0. Met wat voor gevoel ga je dan de kleedkamer in?
2: Met een heel goed gevoel. Want als je niet goed speelt, maar je staat wel 1-0 voor, dan is dat toch lekker. En dan hoop je dat je dat de tweede helft beter kan doen.
3: En wat zeg je dan in de rust? Zij komen, hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, je verwacht eigenlijk meer van hetzelfde. Alleen heb je wind tegen. En dan komt het erop aan hoe je met de bal bent. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan. We hebben heel veel ballen weggeschoten. We zaten dan ook ver af van het duel. En dan wordt het een lastige middag. Maar we hebben wel gevochten en uiteindelijk pakken we een punt. We zijn 3 wedstrijden ongeslagen. Daar moeten we op verder borduren. We hebben nu 3 weken vrij. Tenminste geen wedstrijd. Dus die tijd kunnen wij heel goed gebruiken om met de jongens die een achterstand hebben, die later zijn gekomen, om alles te verbeteren.
3: Wat gaan jullie doen in deze 3 weken?
2: Het gros van de jongens heeft een klein weekje vrij. Maar we gaan kijken natuurlijk naar de individuen. We hebben sommige jongens die hebben alles gespeeld. Die hebben een hele voorbereiding gehad. Dat is een totaal ander verhaal dan iemand die, zoals Jason, die later bij is gekomen. Zoals Mathieu. Dus daar maken we natuurlijk individueel programma's voor.
3: Nog even over deze wedstrijd. Zij komen dan op 1-1 bijna. En dan denk je, ja, hier moet ik iets rugbaarheid te geven. Misschien iets meer verdedigende zekerheid. Was dat de reden bijvoorbeeld dat je Kooistra inbracht?
2: Nou, zij brachten heel veel mensen voor de bal. En wij dachten om vanuit achteruit vooruit druk te zetten. In plaats van dat we achteruit moesten lopen. En dat zag ik pas aan het einde dat goed ging. Dat heeft te lang geduurd voordat we dat onder controle hadden. Maar dat was het idee.
3: Voelde het een beetje alsof de wedstrijd inderdaad uit je handen glipte dan?
2: Nee, dat niet. Want wij zitten natuurlijk gewoon vol in de wedstrijd. Die staat lange tijd 1-0 voor. We krijgen ook nog, ik denk met Hamas, de kans op 2-0. We hebben daarna nog een moment. Soms is het niet altijd even mooi. En dan moet je strijden. En dan moet je proberen het maximale eruit te halen. En vandaag was dat een puntje.
3: 3 weken vrij nu. Weer lekker terug even naar Volendam.
2: Ik heb nog heel veel dingen te doen thuis. Maar ik zal wel wat dagen in Volendam vertoeven. Absoluut.
0: Ja, dat zei de trainer Johan Plat van de sportclub Cambuur. Dus die een uitwedstrijd in ADO Den Haag hier in dit weekend.
4: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
5: Ja, Christ, dat is gewoon bij een tier van verbinding. Maar de eerlijkse Christverlochting bij Hotel der Loon van Pierre Rieu. En dat is inderdaad de zoon van André. Dat liet aan de nedige spanning in Maastricht. De gemeente die vindt het wel genoeg, maar alle sfeerverlochting op het Onze Lieve Vrouwenplein. En de Wolwezencommissie van de Limburgse Haardstad die het jeder al zijn van er is een overdaad aan lichtjes. De ondernemer die krijgt nou een versierverbod. Het is wat. De Rieu die zei het is 10 jaar verwoorden en hij leidt hem direct naar Bidel. Waar hebben we het eigenlijk over? Ik ga de versiering gewoon ophangen en dan zien we wel verder. Oh ja. Ik ben benieuwd hoe dat er straks met Christ uitjocht daar. Dan, ja, vriend Wieke, hier dat nice, van Camille Eurlings, de oud topman van KLM.
0: Ja,
5: die is net allemaal onder regels houdt. Die aan het opladen, dat mij eens net. En dat wie ik al meerdere keren in Vlintuig omroepen, dat het net mocht. Nou, hij is er zelf ik licht verwoenen rekken. Wat brandwoenen heeft hij opgeruimd, door die powerbank. Maar nou toch blikken dat de KLM het tonnen skiën. Toch deze powerbank gate zat het intussen jet. Want ja, dat vliegtuig dat moet repareerd worden. Dan moet een oor vliegtuig moet ervoor inzet worden. Reizigers die moesten onboekt worden. Dus ja, de insiders die zeggen van de kosten en het annuleren van de vlechten die het oudbrutsen wordt. Het annuleren van orenvlechten en de skeer een vliegtuig. Ja, dan heeft het samen een per ton. Ja. Dus ja, nou zeggen ze van ja, ik zie de regels zien handelen. Die moet hij als wat topman toch kennen. En ja, als dat zo is, ik heb dan die skeer op een verhelje. Dus nou ja, KLM zit er vrij in om te doen wat ze willen.
0: Nou,
5: dus dat wordt nog Keurling zelf, die heeft nog geen teken van lippen, jongen. Nee, om dan net te reageren.
0: Dat verstandig, denk ik.
5: Ja.
0: Ik zorg dat Anneke nog stuurt. Jammer dat de voetbalfans bepalen wat je hem uitsturen. Maar even voor de duidelijkheid, dat is natuurlijk net zo. Nee. Dat die reportage over de wedstrijd van de trainer, dat die al lang inplant. En het is natuurlijk, ik zei, hier ken ik het altijd 50-50 Cambuur JRVN.
5: Nee, maar ik vond het wel mooi om even te melden. Want omdat we nou toevallig hier we dan twee quotes van de trainer van SC JRVN en SC Cambuur. Die beide 20 seconden winnen. En, maar dat, ja, ik vond het wel mooi om te melden. Want ja, we krijgen wel eens het verwijt van, nou, je besteedde of te volle of te meer aandacht. Gewoon een van beide ploegen. En ja, wij beziek je daar natuurlijk toch wel wat een evenwicht in te vinden.
0: Ja, precies.
5: Maar soms is er ook niet in de ploeg ik wat meer te melden als door.
0: Ja. Maar ja, en dat iedere trainer dan wat langer uitwijdt, mag je dat dan ook niet? Nee, natuurlijk niet.
5: Nee, het is niet. Nee.
0: Beschik je de balans te houden, dan komt het terug. Fijke, dank u wel.
6: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsingen?
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
12: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
11: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
13: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
11: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast een infusie van de morgen, Kim Wild en You Came.
14: Op woensdag 23 september strijden de Friese tuurhinders op het Zuid in Warkum om de provincie Friesland Prijs en het kampioenschip tuurhin onder de man als vrouw.
15: Thuiskomen is in een binnenkomen en goddelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen onder telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
16: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keer.
19: Waar kan ik van op werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen des alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
22: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
23: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
16: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
24: Dus in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de Var Elsen hier.
25: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyo-feest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
26: Friesland van de Moor.
27: My Erik zei.

0: Kim Wilde en You Came.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Dat get you today gewoon per definitie oor miljarden. En net niet eens miljarden, inmiddels eigenlijk tientallen miljarden.
0: En als die miljarden dan het binnen van de leden, dan maak je dat geld dat ervan reserveert. Het is net ergens oors van broeken. Het is een tierenkutte bron, hebben we het hoor. Dat leidt het Ljouter Bowlingcentrum, de grote keizer van Slijn in de Eerske. Dat komt echt voorbij.
4: Vannacht was er een NL-alert en iedereen werd meteen wakker. Meteen kijken wat er was. En daarna kwam er nog een en we zagen in de lucht allemaal grote rookwolken.
0: Ja, toch een naam die bij Sotmeesk wel bekend is. De grote keizer daar, het bowlingcentrum in Ljout. Dat dus er net meer is. Ja, de artsen even hoe dat kijkt gebeuren koer. Feike, die het rek werd, maar het nijs uit de orenmedia.
5: Ja, Nederland zet bij de Europese Unie achter de schermen dags weer in op pulsvisserij. En jongeren ondervinden een soort hinder van haar verslaving aan het mobieltje.
0: Oh.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberucht in het kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, we hebben nu even een prachtige opkomst van de zinnen. Dat het inhoudt dat we hier een mooie droge dag hebben met een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige noordwestenwind liggen de temperatuur hier zo'n de 18 graden heen. Jong, en vannacht vanuit het noordwesten bij een toenemende bewolking komt een warmtefront die kant op. En dan kwalt het verder aan zo'n 12 tot 14 graden. De heetste temperatuur in het westelijke pad. Morgen een soort bewolking en dan van een warmtefront. En dan hebben we vooral in de midden kans op een licht spotje rein als de wind omgeert van het zuidwesten naar het noordwesten. En die wind is dan zwak. Het is morgens een zandje heeg uit 18 graden en de heegste temperaturen op het water, in het watergebied. In de nachttemperaturen om de 14 tot 15 graden. Het is rustig, maar een toenemende kans op de tjokke mist. Maar aanstond meer over het water.
0: Hoe kunnen landbouw, natuur, wijn, wetter en energie ook al versterken in een vergrijde gebied bij Akrum? Die vraag die zit centraal onder de fietsbijeenkomst die Dion Houden wordt, troch Akrumer Goedland. Het is een groep agrariërs en ondernemers uit Akrum en omkrieten die hard inzetten voor toekomstbestendig ondernemen en bouwen. En de ambitie is om de meest zoende wijnwijk van Friesland te ontwikkelen. Ik praat erover met Carla Boonstra. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Het binnen nogal wat doel dat je bij elkaar krijgen wilde. Ambitieus, hè? Hoe voel je hem dat krijgt waan?
7: Ja, wij zijn dus een groep, hè, die bij elkaar dit proberen te bereiken. Dat doen wij zelf als Akrum Goedland. Eigenlijk is onze ondertitel ook landgoed voor een nieuwe tijd. En dus we hadden te krijgen daarmee de veenproblematiek. En we hadden al een tal van partijen nog met mij dwaande binnen. Maar het veen, dat klinkt in. Dus de bodem die verzakt. En er is een boel CO2-uitstoot. Dus dan moet wat ongebeuren. Dus wij zijn druk dwaande met zo'n melkveehouders. Die hun percelen onder, of net onder wetten zetten. Maar die wat mijn hegere wetterpijlen ontboeren ben. Daar voeren we eigenlijk tal van experimenten uit. We monitoren. Maar dat hegere wetterpijl, dat zorgt er ook voor. Dat altijd bouwd wordt. En daar willen straks, is de bedoeling, 300 wenningen komen erbij in het dorp. Maar dat er wel op een orenwiese bouwd worden moet.
0: Wat denk je dan denken? Hoe bedoel je, krijgt een orenwiese?
7: Nou ja, als het veen vernat, dan zal ook die fundering, hè, die zal oors worden matten van die hoezen. Dus als het nou heel rigoureuze tinken was van een soestek tinken, kan dan misschien ook nog wat drouwende wenningen. Maar oors, dat moet op een andere manier fundeerd, et cetera, worden. Nou, en wat wij nou onder andere met dwaande ben, hè, in je van die experimenten, is dan ook dat op vernattere groen, dus vochtige groen, ja, daar groeit de torenbout. En de leesdoden in het Nederlands, wij zijn er vroeger altijd bollenpiest, maar die groeit er heel goed. Dus er wordt nou isolatiemateriaal van maken en plankenkist van maatje. Nou, daar ben we nou twee mee bezig om dat experiment, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en daar nemen we eigenlijk de meesten jong onder andere mee heen naar het Lisdorffjeld.
0: Je zegt de meesten, dat zijn dan de meesten die het in de omkring van wijn, die ze graag meenemen, ja, in het verhaal?
7: Ja, Dus wij proberen de slag te meiden met de Mienskip. Dus wij zijn zelf als Akkrum Goedland een boel dwaande in het boetengebied. Dus wij de boeren, die daar natuurlijk een boerloon dan hebben. Maar wil ik de Mienskip erbij te beloeken van wat gebeurt er nou eigenlijk in het boetengebied. Wij weten ook, hè, dit is best wel heel belangrijk. Maar het is met name dat die de effecten, hè, die viel pas over het letteren tijd. Maar om de mensen er nou ook in mee te nemen. Ja, wat nou krijgt u hier, dat is wenningbouw, vastgoed. Maar het had ik maar energie, had het van dwaande. Nou, wat ik krijg, dat zijn naaier gewassen. Dus ik, de lisdorren, ja, dat is natuurlijk net eten. Dat is van het isolatiemateriaal. Maar we zijn bijvoorbeeld ook met experimenten met cranberries bezig. Want die groeien goed op vochtige groen. Maar ja, maar de meesten in het dorp, ja, om eigenlijk al wat voor te bereiden. Maar het is eigenlijk ook, we willen echt graag dat we wat meer eten van eigen groen.
0: Ja, dus dat is het eigenlijk verbinding. Wat lokale rol ik je dus.
7: En, precies.
0: Wat ik dan nieuwsgierig vind is dat je hem keer eens hebt van een fietsgeer komst. Hoe je dat dan krijgt uit?
7: Verschillende projectlocaties dus. Rondom het dorp. Ja, en wij gaan zoiets, we kunnen maar elkaar in een zaaltje zitten gaan. Maar best een mooie aantal horecagelegenheden in Akkrum. Maar het is volle mooier om de meeste mij te nemen. Dan daar werd het plak vindt. Nou, om daar het verhaal te dwan. En dus we beginnen bijvoorbeeld ook met een stuw van het Wetterskip Friesland. Ja, en ik is heel duidelijk zien van hoe groot had het verschil van het is in Wetterpeil. En werd deze boeren nou mij proberen te borken.
0: Ja, het echt even zien en even beleven dus. Dat werkpak wordt best inderdaad. En ken mensen gaan nog op jou van die fietstocht eigenlijk?
7: Ja. Ja, dus ik ga nog maar een heel peer plakken. Maar er ben nog wat plakken vrij. Dus ik hoop je als ze zich op jou heen, dat ze dat dan ook tot begin van de middag zou dat nog kennen. En dan sluit de werk. Maar dan starten we van de Joenis.
0: Nou.
7: Om, ik heb hier even zo'n hoor, daar een pols leert wij.
0: Een tip dus van wat in Akkrum wennet en dat graag eens even ondervinden wil. Carla Bonstra van Otieren, dank.
7: Oké, graag dingen.
1: De media van de morgen.
0: Feike, wat bat er in de rest van Nederland of de boet?
5: Ja, staatssecretaris Silvio Erkens van Fiskerij, die zette zijn op grien voor nieuwe experimenten met de pulsfiskerij. En dat is een vangsttechniek waar met lietse stroomskokjes wordt aan visken. En dat is volle duurzamer, want hoeft net die hele zware kettingen over de baan van de zee te slepen. En daardoor bloedt de baan volle beter verzels. En er is ook minder bivangst. En gewoon maar, ja, dan smis maar zijn net, dan is maar wat komt er bij boppen. En je kerst heel gericht maar je platvisken kerst dan visje. We hebben jij dat bezocht. Alleen nog toen we in de Engelse en Franse viskers, ja, die denken van, ho, wacht even, dit is wel heel vooruitstrevend. En wij kennen die race met Nederland net aan, want Nederland hier al behoorlijk investeert, miljoen, de hele viskersvloot wil haast onpast. En die hebben toen een tegere, ja, dat wordt wel bijzonder trouwens, met radicale milieugroepen, bizen in Europa en agressieve lobbystaten. En toen is dus deze vorm van viskerij, die dus beter is voor het milieu, is verbinden. En dat hadden Nederlandse viskers een heel soort geld kosten. En nou door dus blikken, want ja, die onderzoeken doen nog net helemaal oud rond. In Nederland had ik wel een beetje voor de troepen Utrecht toen. Maar nou door dus blikken dat zelfs het judaïstige verbod op het broeken van de puls in strijd is met de EU-doelstelling om de ecologische en economische duurzaamheid van de viskerij te verbeteren.
0: Oh.
5: Ja, dus de EU had een besluit genomen uit politieke overwagings. Dat dus Tjen hun eigen beleid ingeert. Het is hetzelfde dat de milieuclubs Tjen kernenergie binnen. De meest schone vorm van energie opwekken. Dat doet het wat ontdenken. Dus nou, we hopen dat het deze keer wel slaagt. Dus, maar goed. Dan, telefoongebruik. Ja, de jongeren, die zijn daar toch heel wat over verdeeld. Ze zeggen, ja, het brengt ons aan de ene kant wel dichter bij ons vreun, maar het is het wel een hege tal. 8 op de 10 ondervinden een negatieve invloed van hun smartphone op het dijstig lippen. Mijn brein wil naar mijn telefoon kijken, zelfs als er niets te zien is, zeggen ze. Dus, dat blijkt nu een onderzoek van het Eén Vandaag Jongerenpanel. En ben ik nog wat stichtingen die te mij dienen hebben om dit onderzoek. En ja, ze zitten meestal 6 uren per dag versplakt op het scherm. En de meeste tijd die gaat op on social media. Een soort jongeren die waarakselen dus ik maar de positieve en negatieve kanten van het telefoongebruik. Maar ja, de pluspunt is dus dat contact met die vrienden. Maar ja, al die uren scrollen hebben negatieve invloed op hun leven. En dat zit hem voor de meesten in een concentratie en productiviteit, sliep en het vermogen om te ontspannen.
0: Hmm.
5: Want soms is gewoon even lekker rustig zitten en even een beetje van die oud staren, dat is helemaal net zo verkeerd.
0: Nee.
5: Maar dan is toch weer dat ding voor niet snuffert.
0: En ja, het is ook eigenlijk de hele orde intenties die het hele koor botsen.
5: Ja.
0: Als je als gebruiker van sociale media, dan, nou ja, vroeger ding je dat natuurlijk om hoe je vreun dat wit de kop niet tussen.
5: Ja, ja.
0: Maar je ziet je een beetje hoe je vreun te vinden op die platforms.
5: Ja.
0: En het ben ik boven, hè, soms. Ik van het weekend nog, lees een stuk over Instagram, over die app.
5: Ja.
0: En wat ze dan doen, dat is, ze hebben bijvoorbeeld op een bepaald punt in die app, hebben ze een plusknopje. Dat staat jarenlang op precies hetzelfde plak.
5: Ja.
0: En mensen die gaan automatisch onder dat plusknopje daar als ze iets plitsen doen.
5: Oh.
0: En in eerste tijdens een update, wie dat op de plak van het plusknopje, dat is eerst de Reels-functie, de meest slavende functie.
5: Oh,
0: dus we horen het mooie mensen die klikken prongelijk op dat knopje, omdat ze dat jarenlang niet in hebben.
5: Ja.
0: Ze hebben ze constant bezig de boel aan het verhoren.
5: Ja, dus,
0: om die maar in dat platform te houden.
5: Precies. Ja, het is maar YouTube. Ik zit nog wel eens op YouTube en dan just een filmpje.
0: Ja.
5: Ik maak bijvoorbeeld graag filmpjes hoe campers mij ik dan begin. Maar dan zit je daarnaast. Je natuurlijk, ik ben hele oren campers. Dan denk ik van, die is ik wel mooi. En die wil ik wel even. Ja, en dan zit ze weer een kwartier achter dat scherm.
0: Het is echt verslavend.
5: Ja.
0: En ja, leidt dat nou onder gebroeker of leidt het on de makkers? Nou ja, goed.
5: Beide.
0: Ik weet het net.
5: Ja.
0: Ja, daar hoef ik net door uit.
5: Nee.
0: Dat geldt. Herman Brood komt er aan en Never Be Clever.

0: Brood.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: En Never Be Clever. Nou, de trick confronteerde we het mij Grut Efterstellig onderhoud om bregen en viaducten wat oeral om geld zocht. En daarbij komen de miljoen uit het potje, maar reserveert geld voor de lelieline misschien ook wel weer in beeld. Het idee dat wat juist te bepraten in het Nijsforum van Bureau de Vries bij een discussie tussen DDA, CDA-wethouder Tjebbe van der Meer van Smellingeloon, eerste Kamerlid Hetty Jansen van Pro en tweede Kamerlid Femke Wiersma van de BBB.
4: Smellingeloon is te liets voor wat we willen. Dus we hebben een ruimtelijk ontwikkelperspectief hebben maken. Wat willen we allemaal in de gemeente hebben tot 2040 zelfs, maar toch kijk je tot 2050. Waar is ruimte voor? Wat past er net? En ik onder horen voor de netcongestie. Willen we weer de weggeven industrieterrein uitbreiden, weggeven wenningen bouwen. En ik vanuit het landelijke wetjouwing best wel wat op eigen opwek hebben richting 2050. Als we dat willen, wees hoe dat dan met de landen in de gemeente. En dat is eigenlijk het stuk wat we schreeuwen hebben met elkaar. Waar past wat in de gemeente? En dan ik tot de conclusie kom. Ja, dat past net allemaal. Dus dan hebben we toeke dingen, mama kan wel.
5: Dat klinkt al heel mooi, maar misschien mij die ambities wel een beetje temperen. Want je hebt haar in de achterhollen van, daar komt ik nog een lelielijn. Mij een station bij u. Nou, daar gaat een grote streep nog in, heer.
4: Ja, ik denk dat die ambities nog verder omheen kennen wat Smellingeloon betreft. En we bloeien bij het kabinet en zeker ook bij de coalitiepartijen antreunen op die lelielijn. We hebben de Auron en Simmer, hebben de fracties van D66 en CDA uitnodigen in noordelijk verband. Om ze toe te zoeken van de lelielijn. En wij gaan er volstrekt van u dat die lijn ergens de komende 20, 30 jaar dat er gaan klappen.
5: Het momentum is vol slijmvot. Het momentum is nou, we gaan vierste meer aan onderhoud dienen. Al het geld wat er is en misschien al wel meer als dat, hebben we nou wel nodig om te onderhouden. Wat er zit en wat er leidt. Bregen, tunnels, viaducten. Het is een soortje. De ene naar de oren, je ticht. Of hoe droom ik nou? Hetty Jansen.
6: Nee, je overdrijft niet, maar je verbindt twee dingen aan elkaar die je niet aan elkaar moet verbinden. Ik denk dat het investeren en het geld opzij zetten voor de lelielijn en voor een deel ook zorgen dat Europa daar blijft aangehaakt, dat is gewoon een hele lange termijn visie en die moet je gewoon vasthouden. En het slechtste wat we kunnen doen is als noordelijke overheden elkaar dan loslaten en denken van nou ja, het is helaas pindakaas. Het is de Neder-Saxe lijn geworden, de lelielijn laten we schieten. Nee, samen blijven optrekken en volhouden. Dat andere, dat is veel meer het korte termijn denken, wat echt heel irritant is. Maar er is natuurlijk in het verleden de afgelopen jaren te weinig aan onderhoud gedaan.
5: Ja, daar met extra geld voor komen. Dus alle potjes werd nog wat in zit, wat voor infrastructuur bedoeld, worden leeglussen en geert herinneren.
6: Nee, dat is niet zo. Je kunt best ook potjes opzij zetten. Dat zijn helemaal niet zulke grote potjes namelijk per jaar. En als je die dan 30 jaar lang opzij zet, dan hoeft dat onderhoud en die extra investeringen in onderhoud die helemaal niet in de weg te zitten.
5: Nee? Nou ja, we hadden het met het potje van de lelielijn, dat jong dat geldt voor de Neder-Saxe lijn.
6: Ja, het ging naar de Neder-Saxe lijn.
5: Waar ik al uitpik, dus dat potje is net heilig. Zou je het nog zitten, dat er ooit nog een lelielijn komt?
7: Nou, ik denk wel in deze tijd is er echt zo'n heel groot project wat ik een heel, want dat dit Jood de Dijk gewoon per definitie over miljarden. En net niet eens miljarden, inmiddels eigenlijk al tientallen miljarden. Hey, ik zit er wel zo aan te denken, een aansluit die ik in deze tiertoon lees. Dat wie gewoon net gebeurt. Is het vanuit natuurregelgeving of dan is het wel om het geld? Maar ik denk dat het die gelijk had, dat het wel van de lange adem is. Net loslitten. Ik vind ook, bij Matte Dijk gewoon van geen blauwen. En wat BBB, maar ik niet persoonlijk betreft, ja, misschien moeten we gefaseerd beginnen. Begin met Drachten naar Grijns en dan zien we wel de rest. Dat prioritering kreeg, zo wat mij betreft een begeerbare wijwijze. Je maakt het misschien iets gruts, ek in stikjes opknippen om het wel behapbaar te meidtjen. En ja, inderdaad, het zijn twee verschillende vraagstukken. Wat doen we van de brikbehiet van ek de regio in de toekomst en dan in de verdere toekomst? Ja, de onderhoud van de infrastructuur, ja, dat is natuurlijk gewoon dramatisch.
8: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
9: Ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
10: En op sneur om 8 en 12.
8: Nou in Friesland.
10: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
11: Maar Nijs, dat telt.
8: Sport die libbet.
12: Promotie, dat is ook promotie.
11: En het waar dat erom komt.
13: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
8: En muziek die stoojeren worst.
11: Hier bij Omroep Friesland.
8: Nou in Friesland.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
0: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Dit is Omroep Friesland.
25: 92.2 FM.
3: Het is een minuut door Jelve Njoggenen. Fijker, goeiemorgen.
26: Een goeie morgen. Bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert is gisternacht troch een tige grutte brand vol slijm verlengd in. Het wie een populair plak, maar nu is er niet meer van oer. En dat maakt de indruk op een soort meesken, wiegeliefste Santje-jarige Tessa Uiterwijk.
27: Ja, toen dacht ik, oh, daar gaat de hele jeugd, alle jeugdherinneringen daar, ja. Allemaal kinderfeestjes daar. En dat is nu helemaal weg, niet meer bowlen, niet meer dat.
26: Hoe de oorzaak van de brand is op dit stuit nog niet bekend. Een jonge automobilist is vannacht met zijn auto in de Houwerwijkstervoort bedaren. Hij rekent er een onbekende oorzaak van de dik. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen en wachtte steend op het dak op help. Die kwam in de vorm van de brandwacht, die hem met help van een rimplanken naar de festival bracht. De auto is toch een berger uit het wetter takelen. Sportclub Jervingen wie dit weekend oppermachtig in het U-dueltje Sparta. De Veensters zetten de Rotterdammers uitjoegend met 4-0 aan de kant. De doelpunten kwamen van Koertens, Trenskou, Rivera en invaller Farzi. Nou, erin wie trainer Robin Veldman dan ik tige tevreden. Net alleen nog met de overwinning, maar ik met het spul van zijn ploeg.
28: Ik denk een terechte overwinning waarin we weinig echt kansen weggeven. Wel wat momenten dat we teruggedrukt worden rondom onze eigen 16. Maar ik denk dat we daar met alles wat we hebben verdedigen en ook op dat moment bezig zijn met de nul te houden. Hè. Dus dat stralen we uit. Ja, spelbeeld, plan, intensiteit, beleving, alles was daar.
26: Sportclub Cambuur had dit weekend een punt doorgehaald naar de uitwedstrijdje ADO Den Haag. In een duel dat beide ploegen leerstienen van de Hudde Wien kwam de Ljouwers krek voor het schoft op voorsprong door een doelpunt van Fabian Kwam. In de tweede helft weer ADO de sterkere ploeg en kwam het zien op 1-1. Cambuur-trainer Johan Plat koe naar Aurin wol libje met het liekspel.
29: Nou, ik kijk gewoon realistisch naar de wedstrijd en dan zijn wij blij met een punt uit bij ADO. En het was een hele lastige wedstrijd met een storm over het veld, met een fysiek sterk team. En wij hebben gewoon niet goed gevoetbald. We hebben wel gestreden, maar we hebben alles gegeven en uiteindelijk pakken we een punt.
26: Ja, ik sluit even om met het verkeer. Want op de A32 stiet het beide kanten op verst onder Jervingen. Als je van Steenwijk Noord naar Jervingen wollen, dan is er 10 kilometer stilstaand verkeer. 44 minuten extra rijstiet. En door de kant uit van tussen Jervingen Centrum ter Itzert stiet het 6 kilometer file. 3 minuten extra rijstiet. En ik op de Oosterdijk stiet het verst van tussen Breesandijk en Den Oever. Voor Den Oever dus, als je van Friesland naar Noord-Holland rijdt. 3 kilometer file. 9 minuten extra reistiert.
3: Fijke, dank u wel.
30: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Trommeestje mij in beheining.
32: Maar gewoon CA plus een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
33: Bouw of metaalproject.
34: Staal digitaal.
33: Jouw
2: jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Do hast een hoes oan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dweien oan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
2: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Kom tongens je eens het vier. De knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland die in ieder geval met meer dan 100 standhouders. Jullie zijn van harte welkom van morgens Johan op Mythisch Jouwerfiem.
6: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdeals. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinerts Wergie.
7: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Friesland van de Moor.
9: Erit Science.
3: Dadelijk muziek van Jaap Lauwers en de Losse Binde.
10: Erik, ik heb een goeie morgen. We gaan van een morgen wat bevolking in het westelijke pad. En we in het eerste pad binnen wat opklaring. Ja, dat kun je dan ik futsen aan de temperatuur. Want in het westen, zoals je in Laaksem, Jesterijn, is Brecht en dan wat. Ja, dan lijkt de temperatuur tussen de 14 en de 16 graden. Maar kom je wat meer de provincies, zoals hier in Erik-Mariep, Akrem, Santolf een hele graad. En De Point en Bakkeveen, die zitten op 0,5 graden. Nou, we hier ook al even een prachtige opkomst van de zinnen. Dus daar zit ik al wat in de bewolking en dan hebben jullie het noffelijk waar. Want we liggen aan de noordflank van een hege drukke gebied dat boven Engeland leidt. Het hebben jullie een mooie, droge, rijstige dag. Maar in alweer van wat wolkenvelden, de zinnen er eens even wat bij. Ja, en door de aanwaffing van een noordwestelijke wind die matig is en vanmiddag tijdelijk even krachtig is, maar wat krachtig is, maar wat steviger is, hebben jullie temperaturen om de 18 graden. Of dan later in de middag, dan komt er vanuit het noordwesten, waar komt er even een warmtefront die kant op. Dat merken we dan omdat de bewolking wat toeneemt, vooral op het einde van de middag. En dat hebben we in de jong, is dat ik het gevolg. Dan is het jong is het meest bewolkt en de maar zwakke variabele wind. Ja, die zal wel het meest wat uit het zuidwestelijke hoekenkwaai komen. Liggen de temperaturen zo om de 12 tot 14 graden heen. Nou ja, dat binnen de heegste temperaturen die liggen in het westelijke kustgebied.
3: En de jest is begonnen, hè, volgens mij, intussen.
10: Ja, de astronomische jest, hè?
3: Oh ja, dat is ook een verschil.
10: Ja, we hebben de astronomische jest en de meteorologische jest. Dus de astronomische jest begint op 21 september... en de meteorologische op 1 september. Dus ja, het is nog dubbel jest.
3: En vernemen we dat ook morgen bij Gleeks?
10: Ja, morgen voor wat, Want morgen hebben we dat zwakke warmtefront wat boven is luidt en dat jouw buurtje soort bewolking. Ja, en die bewolking is zat je ook dat er wel eens even een spotje rond het valk in. Zeker ik dat de wind op een gegeven moment, dat is dat voordat het front van zuidwest naar noordwest even draait, dan hebben we kans op wat lichte rijn, wat stoorrijn even. Het zal net een soort op meten, maar droog bloedt het ik net. En dan hebben we in die bewolking mondtemperaturen van zijn zandje heeg uit 18 graden. Maar boppelon en in het watergebied, ja, het warme zeewetter, dat is altijd nog aanwezig daar, hebben ze aan 20 graden op een waadeiland. In de nacht, dan hebben temperaturen om de 14 tot 15 graden. Het is rijstig. Ja, en dan kinderen maar dat in dat rijstige, vochtige water, dan kinderen we mist ontstingen. En die kinderen plakken, ik was even shock bij ze.
3: De dagen daarna, hoe komt het dan?
10: Nou, als we dan maandag wagens joggen, dan beginnen we maar dit joggen mis. Ik ken het verkeer, maar misschien ik was even wat last van hebben. Maar hoe duider hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden komt de steuring dus kant op. Dan is het nog zo'n jongetje graden, maar een matige zuidwestenwind. En die steuring die zwarkert dan vooral in de nachtmiddag en in de nacht voor een tal pittige buien. Dus ook wel eens even een klap tong erin zitten kennen. En daar hebben tongen zitten in de mand. Ik neem al eerst maar En ik denk dat wij ongeveer in het eerste pad van de maand dit nog een enkele bui hebben. Maar dat zult al het meeste is al nog futlutsen. Dan is het daai droeg. Het is dan ik juist te merken. En dan heb je meestal mooi waar zijn, zie je altijd. Het is droeg, de zinnen er geregeld bij. En met een noordwestenwind, ja, is het zo'n 17 graden. Maar van die 17 graden, daar hebben we dan ik de, net meer last van op vreet en sneeuw. Want dan gaat de wind om naar het zuidwesten. Daar komt warmere lucht dus kant op. Geregeld zinnen. En dan hebben we al wat temperaturen. Die liggen om de njontje te 20 graden heen. Het is droeg en het is noffelijk jest waar. Nou ja, sageer vetsend. De jest het uit een trooi nou wel eens. Maar het is heftige dagen.

0: Logisch toch? Of niet? Bij een tiergekleurde de bron is in de nacht van sneeuw op snijden het Louter Bowlingcentrum de Grote Keizer vol snijden verlengingen. Omdat er een soort reek bij de bron vrijkwam, binnen de Verskate NL-alerts verstuurd. De reek Lutz oor de nijslissende Wemwijk kwam in Kaburen hinnen. De bron wacht adviseren uit de reek te blowen, ruten en dwarren dicht te houden en om ventilatie uit te schakelen, vertelt het via de Antina van der Meij.
1: Er is heel snel opgeschaald. Hè. Toen we aankwamen waren er al veel vlammen te zien. Het bleek al snel dat het pand niet meer te redden was. En dan gaan we echt kijken van goh, hoe kunnen we de overlast voor de omstanders zoveel mogelijk beperken. Nou, dat betekent in dit geval dat we de brand gecontroleerd hebben uit laten branden, zoals we dat noemen. Dus dat er even ook niet geblust is. Dat kan soms heel gek lijken, hè, omdat er dan niet geblust wordt. Maar dat doen we juist om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken en dan, dan laat je het pand gecontroleerd uitbranden.
2: En de bedrogende naast, je zei al, die ging gevaar doen, die kennen bijvoorbeeld morgen gewoon hier?
1: Ja, voor zover we nu weten wel. Hè. De rookoverlast zal misschien vandaag nog wel even duren, maar er zijn voor nu geen signalen dat bedrijven morgen niet open kunnen. Ja, het kan natuurlijk zijn dat mensen roetdeeltjes rondom de woning vinden of in de tuin vinden. Mensen kunnen die gewoon zelf opruimen. Hè, we hebben hier metingen verricht. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van asbest. Dus de roetdeeltjes die mensen vinden in hun woning kunnen ze gewoon het liefst met handschoenen, hè, voor de veiligheid, zelf gewoon opruimen en in de container doen.
0: Dat dus hoe de Guttebron daar in Ljout, juster. Oornijs, op de oude houdpartij winnen verskate keertsers die het oorskiet naam van de sport. Ze wieden een bosje blom voor oud-PC-winners Menno van Zwieten en Erwin Zilstra, die beide ophouden. En ik Remmelt Balma, die stief voor het lijst in het perk. En naast zijn laatste wedstrijd waren er wat curieus.
3: En dan, Remmelt Balma, dan bloot het stil. Ik heer geen speaker.
4: Ik rem hem naar boven. En dan ik weet het net.
3: Hoe kwam het onderwijs dat Kirsten Sjen die zei, ho, steenblauwen, dan net hoor.
4: Ja, dat weer mooi. Ja. Rick die zei, blauwen en steen, want ik hou die vast. En toen zei ik van Jan Lars wat zezen hier.
3: Jan Lars die roent hier naar de bestuurder stent het daar?
4: Ja, volgens mij die reed zoek wat zezen, ja, klopt.
3: En dan komt er een omroeper in die zei, ja, wacht even, ja, Remmelt Balma. Nee. Ja. Ze wien die gewoon failliet, man.
4: Nou, zo leek het wel een beetje, ja. Ja. Nou ja, dat is hij, maakt het ook niks.
3: En dan krijg je dan een bos blommen en er hing het een kaartje om, ja. En er zit Dylan op. Dan maakt Dylan Trent wezen, die dit seizoen zijn carrière rek bijna gehad. Ja. Die zal Griff een bos blommen nog krijgen in de rin van deze middag. Maar die krijgt hij nou net, want die heeft al.
4: Ja, of ze mijn gaan. Ja, ze is het maar. Ik ben een mooi bosje blond. Dus kijk, altijd namelijk naar uit elkaar, ze er al heel.
3: Ja, precies. En de hersen gauw aan de familie, Jon Hexion. Dus even veilig stellen.
4: Ja, zo is het. Ja. Zo is
3: heel
4: het.
3: Goed. Dank je wel dat je hier even komen moest. Remmelt Balma. Toch een bos blommen. Heel fijn.
4: Ja, toch wel.
5: Ja. Omroep Friesland.

0: ELO.
1: She said, Ramma Lamma Bamma Lamma, rock and roll is king.
0: En rock and roll is king.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
3: Ja, wie kan het snelst trap lopen?
0: Die ik net.
3: Nee, ik net. Vraagt hij het wel voor op het Fries Dagblad. Ja, zijn fotomaker Jeroen Vochtelo is bezig aan zijn laatste treden. Ja, dat is de Bosberg Tour in Appelskea.
0: Oh ja, ik ken u het ondervinding steeds dat er een flinke trap in zit.
3: Daar bist toch wel eens west.
0: En ik een hele mooie lift.
3: En een mooie, ik een mooie lift, ja. Nou, in elk geval, Vochtelo die het bij de Malje won. En Susanne Edema bij de Fralje. Het Iepen Nederlands kampioenschap traprin in Appelskea 12 lokale winners. En ja, ze moesten dus eerst de trappen naar de Bosberg Tour. En daarna de trappen in de 33 meter hege Utkik Tour zelfs nemen. En het evenement weer vond ik de oortraap van de Bloeiwieken in Appelskea. En die door het dan weer onder mij. In 26 september. Nou, willen we even opdichten wat er al een keer gebeurt. Dan kroont ik nog voorop dat de Fiskus een type punt event in Haas. Harlingen krijgt maandag als eerste plaats in Friesland een mobiel steunpunt van de Belastingdienst. Hier kunnen inwoners terecht voor hulp bij belastingen, toeslagen en betalingen.
0: Fiskus, als in... Fisk. Want Haas en Fisk...
3: Dat ken ik. Ja, Fiskus. Helder. Misschien heeft een derde voor Haas Keersen. We hopen met dit kantoor ook mensen van de eilanden te bereiken. Zitten ze dus. Benies hier nog een liedbrugje, want toen wie de krant denk ik al dicht of zo, dat die, dat bowlingcentrum oudbaand is.
0: Ja.
3: Nou, daar pakte hij uit de kranten behoorlijk muut. Die had een grote foto op de facide. En daaronder, ja, dat is een beetje rare combinatie misschien. Van en dan is just op die foto de puinhoop van het bowlingcentrum in Ljouwen dat oudbaand is. En daaronder zit dan het verhaal, niet elke gemeente zegt ja tegen vuurwerkshows.
0: Ja.
3: Het is daarvoor. Gemeente worstelen met uitvoering nieuwe vuurwerkwet. Dus dat verhaal hier bij Vriendenweek ik inderdaad. He, van die ene gemeente die zei van nou, we doen het net. En de andere gemeente beschikken dat in goede baan te leren. Dan willen de Bennedijverbloemen, die willen van de Rufteberg.
0: Van de Moezen, maar dat wie Vriendenweek.
3: Ja, dat wie Vriendenweek. Maar ze zitten nou inzamelen en recyclen. Dus die ruften die we dan inzamelen en recyclen. Ik hoop wel dat ze goed uitwassen worden. Maar liefst 8% van ons restafval bestaat uit wegwerpluiers. Dus in Friesland stappen de Bennedijverbloemen van Eigen en Wijzer oer op speciale ruftetjeenst. En die broek de ruften dus inzamelt en recycelt en net verbrand. Dus ja, alleen al in Nederland worden per jaar 1 miljard luiers weggegooid. Maar snap je wat dat doet voor het milieu?
0: Dat gaat heel wat erin.
3: Inderdaad. Ja. Dan binnen in de krant ik naar nou weer voor die grote brouwen. Het zal toch niet de bowlingbaan zijn? Ja, dus vol. Er zijn om mij de ondernemers zelf praten. We hadden net een nieuwe arcadehal. Alles was nieuw en nu is alles weg. Trouwens, verder op, dan heeft altijd de rubriek gehoord en gezien. Die hadden ik nog wel aandacht voor. Want de brandwacht heeft bij de grote keizer een bordje deel zet om te waarschuwen dat er een drone in de lucht hing. En die werd broekt om u te zien van... Ja, die waard broekt onder de blussen. Waar zitten die brand hier in ijs? Waar komt die brand bij? Dat kerst natuurlijk uit de luchtwijk is dat heel mooi schen. En er wordt een drone verbroekt. Maar ja, dan moet je meestal alweer een waarschuwen. Zeker om, er hing het een drone in de lucht.
0: Dan zet ik vaak zo'n warmtebeeldcamera op. Hè? Dan krijg je zien waar het warmst is. En misschien dat wel iets hebben we het inderdaad. Ja. Maar net om filmpjes te maken.
3: Net om filmpjes te maken. Nee.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat. Dit is 21st night. 21st day of september. Laten we het erop horen.
4: Ja, ik ben erbij. Maar hij nodig voor. Aasten, noffelijke muziek bij de koffie. Maar de Bee Gees, Stella Lefty. En de antwoord op de vraag, waarom jou wij op koor eigenlijk cadeautjes?
0: Ja, wat is dat van gekke giet?
4: Meeskiet. Waarom doen we dat?
0: Ik was clown voor geld.
4: Ja, er zullen wel wat achter zitten. Nou, zie ik je waarschijnlijk een minuut hier nodig voor.
0: Een skierige vraag. Er zit vast ook weer een skierige antwoord achter.
4: Ja, zeker.
0: Dat is toch vaak zo.
4: Dat is mooi, hè?
0: Ja.
4: Ja, en leuke prijzen. Jij hoort nog kaart voor Flyelfeest voor. Dus,
3: cadeautje.
4: Gewoon maar hakken. Ja, zeker. Ja, cadeautjes. Ja.
0: Geen Pac-Man schokken meer.
4: Nee, niet een week van hier 80.
0: Die ben al even
4: Die is opgehouden.
3: Ja, ik zeg, het klinkerrek al leeg op halen zien. De studio is weer verbouwd.
4: Allie voor June.
3: Ja.
4: Maar er komt er nou wel wat muziek uit de ethisch nog voorbij.
0: Oh, dan nog.
4: Ja.
0: Nou,
3: de radio wel goed, hè, die tiert.
0: Ja, dat bloot.
3: Daarom.
0: Dat bloot voorlopig wel even. Oh, de radio on var nodig voor dit wie vanzelfs Friesland van de Moor van Jood. We zijn er morgen weer. Ontam en dan hoef ik het.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
10: Zoekt een relatie.
11: Perfectionistisch.
10: Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
16: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
17: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
13: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Kom naar EasySit in Berchem. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een onbekende zei een belening daarvan €100.000 aan de Inge met de tip die de zaak van de vermiste Sikko Cuperus oplost. Verder het waard met Jan, het Nijsje te Oren Media met Fijke en de eerste muziek is aan van Boyzone.
8: Voor een nieuwe Jeep, Heimer. Service en auto's is de Van Elsenie.
9: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
10: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Noe Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Boyzone, dat wie Picture of You.
1: Van Tolvo, in Ian Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland, met het editie van Mandy, 20 september. Een onbekende zei een belening van 100.000 euro onder jingen met de tip die de zaak van de vermiste Sikko Kupiris oplost.
3: 100.000 euro, een ton. Dus dat is geweldig, daar waren we heel erg blij met.
0: En Rijkswetter steert wel om tafel met bewenners van de Waterland door de mogelijke afsluiting van natuurgebieden. Maar nou eerst, het Waarbericht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie middag.
4: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, we hebben hier een prachtige, mooie, droge dag. Met een afwisseling van wolken en zinnen en met een matige noordwestenwind liggen de temperaturen zo om de 18 graden. Jong en vannacht vanuit het waardwesten een toenemende bewolking. En dan komt het al naar zo'n 12 graden in het eerste, dat zijn 14 graden in het westen van de provincie. Mooi, dan hebben we een soort bewolking van een warmtefront. Komt op een spotje rein uit de bewolking in de midden. En dan gaat de wind om van het zuiden. Westen naar het matwesten toe. Het is morgen net warmer dan zo'n zandje, heeg uit 18 graden. In de nacht zijn 14 tot 15 graden. Het is rustig en als het opklert, kunnen de kans op mist voorkomen. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Oort in oren.
2: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Naar de publicatie van de laatste aflevering van de podcast Sikko, de verdwenen marechaussee Juster. Kregen Gina Kupiris een wichtig telefoontje. Via meldt een persoon hem of haar met een mededeling dat er een belening is van 100.000 euro voor de gouden tip in deze vermissingszaak. Op 9 juni 2014, terwijl de Pinksterdij, verschillende Sikko Kupiris net op zijn werk. En zo'n tijd is hij vermist. De podcast, die het Omroep Friesland hoe deze mysterieuze verdwijning maken, leverde vol nee informatie op, maar liet net daar een oplossing. De mem van Sikko Kupiris, Gina Kupiris, vertelt wat is de barde na de publicatie van die laatste aflevering.
3: Ik stond er verbaasd van, ik kreeg een telefoontje. En ja, er werd een hele hoge beloning werd er beloofd door iemand.
6: Ja. Ja? En een hege belening, zei ze jou, hoe heeg is die belening?
3: De beloning is 100.000 euro, een ton. Ja. Dus dat is geweldig. Daar waren we heel erg blij met. We waren heel erg verrast. Ik zat gewoon te bibberen op een stoel van wat is dit allemaal? En ja, ik vond dat verbazend.
6: Maar om even duidelijk te maken, 100.000 euro voor de gouden tip.
3: 100.000 euro voor de gouden tip. En er ben uiteraard binnen voorwaarden. Wie wil graag weten waar Sikko is, wat er gebeurd is, als hij er niet meer is, waar in de vriendplaats. Ja. Dat is wel een hele belangrijke voorwaarde.
6: Maar als er hier is die ter antwoord op Jan Kim, dan kan er 100.000 euro uitkeerd worden.
3: Ja, dat klopt. Dan kan er 100.000 euro uitkeerd worden. Ja. Ja, we hopen dat dat gebeurt.
6: Ja. Je hoopt dat dit een troopbraak wijzen kan.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja. Daar zou me heel erg blij om wezen. Want die onzekerheid, die knaagt altijd in je. Ja.
6: Ja. Ja, dat is eigenlijk je leven.
3: Nee, dat is je leven. Dat houdt je constant bezig. Ja. Ja.
6: Wat wij dus alle jaren afvragen voor zelfs, waar loopt die 100.000 euro uit?
3: Dat is een initiatiefnemer en die wil beslist anoniem blijven. Die heeft een soort crowdfunding opricht. En dat is onder de naam van Bloedend Hart, omdat ze heel erg begaan binnen met ons. Zij wil ook heel graag dat er een uitsluitsel komt, dat we weten hoe en wat. Dat er een eind komt aan die onzekerheid. En die hebben dus opgericht dat met een soort crowdfunding. Ja. Ja.
6: Maar diegene wil graag anoniem blijven. We weten dus net wat het is. Hoe weet jou dan dat dit betrouwbaar is? En dat er echt 100.000 euro uitkeerd wordt op het moment dat die gouden tip er is?
3: Ik heb uiteraard contact opzocht met de familieregisseur. Ik heb contact opgenomen met Margriet Brandsma. De familieregisseur die is er toen heel erg achteraan gaan om de betrouwbaarheid te checken via de diverse kunde.
6: Ja. En het is betrouwbaar?
3: Dat is zeker, heel erg zeker betrouwbaar.
6: Ja.
3: Dat is heel erg in orde van, ja.
6: Zou je dan nou een oproep dwang kennen?
3: Ja, meld je hem alsjeblieft. Laat horen wat er gebeurd is en dat wij uit die onzekerheid binnen.
6: Ja.
3: Ja.
6: Ja, en als er iemand is die weet wat er gebeurd is, wat Sikko nou is, levend of dier, in elk geval die duidelijkheid, dat is het allerbelangrijkste.
3: Al zeker. We hebben steeds op hamer dat we alles doen voor duidelijkheid. We doen het niet voor de lol. We doen het niet omdat we het leuk vinden om in de media te komen, beslist niet. Maar we doen het om duidelijkheid te krijgen. Dat is één ding dat zeker is.
0: Laat weten wat er mijn Sikko Couperus Bart is, die ik in contact kan nemen. Mijn info@margrietbrandsma.nl. En wij zorgen er dan voor dat die tips bij de goede instanties komen. Als onder betingsen voldoen is, kan de belening van 100.000 euro uitkeerd worden.
2: Noi Friesland,
1: Media Oershof.
0: Fijke Wouter, een goede meetje.
7: Ja, een goede meetje.
0: Wat kwam ze in?
7: Nou, een heid en dochter, die her Aron Wieke, een heel kwaad profijt van hun nieuwe boot. Binnen de oren, wie het ding zonk.
0: Oh, dat is vrij vlot.
7: Dat is weer vrij vlot. Een motorbootje van 14 meter. Ja, juist een beetje rustig, een motorsteuring in de probleemrekken. En op de basaltblokken van de Eerstvadersdiek slijn. En dat gebeurde dus tussen Lelystad Haven en Almere. Ja, KNRM had nog bezocht een bootje fut te slepen. Maar dan maken de nij zoveel wetter dat die 12 varenden, een heid en zijn dochter, die moesten aan boord naam worden. En het bootje is daarna zonken en moet nog borgen worden terug Rietswettersteert. Zijn er wel voorkomen kent dat het ik echt in de vaargeul ten onder gier.
0: Ja.
7: Dat nog wel. Maar ja, de het ergens gewoon aan lek zitten. De motor voelt uit, ze binnen op een kantslijn. En ja, nou had ik gedacht, zo'n basaltblok of weet ik volle is er toch zo volle skeels die dat die boot lekker rek is. Maar net lang van genietje kent dus.
0: Nee, hoor.
7: Nee, het is wel heel kwaad. Ja. Dan had een man in België, die had een ISL-straf oplijn kregen, want hij hier zijn levenslange rietverbod negeert. En hij roept in de lamp nadat hij naar een onherkenbare politieauto, zo'n politieauto in Burger, toeteren ja. Hier. En van die beweging van, nou, shit eens even op. Die politiemeesten die lusten net het genoeg op naar, naar de gedachten van deze man. Dus hij begon te toeteren en alles. En die wilde gebaren dus, die maken die ik nog. Toen ging die politiemeesten zoiets van, ja, deze man maar we even controleren. Nou, ik kwam erachter dat hij een levenslang rietverbod hier. En hij weer de streep ik nog van de verbindende kant inrieden.
0: Oh.
7: Dus, nou, gewoon maar, ja, had mij dat toekomst zo, ik zou me even heel rustig horen.
0: Ja.
7: Zonder riebewies riet. En ik zou aan alle regels voldaan, denk ik. Maar in elk geval, de man die hier dus ik al een behoorlijk strafblad. Ik hoor verkeersoetredings. Jetter, dat rietverbod had hij dus al, ik negeert. Nou, de advocaat van de man, die zei ik van, het is bijzonder idioot wat hij dien heeft. Maar hij vreeg daarna wel om een straf onder betingst. Keppelen ontvalje van een verkeerscursus.
0: Huh?
7: Ja.
0: Hij had ook hier die bewijs.
7: Nou ja, precies.
0: Wat maakt hij dan aan je cursus?
7: Nou ja, ja, het is, ja die advocaat zei, ja die man, hij wist net dat hij een rietverbod hier. Nou, en hij zou de auto broekt hè, om badskippen te dwaan en ik voor zijn benen. Nou, de rechter is daar net in mij gingen, want hij zei, ja die feiten die zijn veersen te slim. En hij had dus een celstraf gekregen en een jeelboete van 6400 euro. En een nij rietverbod oplijn kregen.
0: Maar hier is al een
7: dat hij al hier, ja precies.
0: Ja, nou ja.
7: Nou ja, hij maakt je in België man. Meer meisje, maar ze meisje er zelf het, iedere keer weer naar.
0: Het klinkt wel hartstikke zien.
7: Ja, precies. Dan is de jedere Engelse international voetballer, hebben we het dan over, Andrews Townsend. Die voetballert nu in Thailand, in de hoogste klasse daar. En hij wie een beetje aan het opwarmen. Hij is 34 jaar oud nu. En wie wat aan het opwarmen en stapte even boeten de oefenzone. Want ja, er kwam een bal aan, die moest hij even een paasje aan. Maar hij hier dus net in de gaten dat er een terreinmeiwerker mij een wals op hem ouderiert.
0: Nee.
7: Ja, echt. Dus die is gewoon om hem heen rieden. Dat ons die middel daar. Toen stoppen die man. Ja, in plaats van dat hij me achteruit zet. Ik weet niet of dat ken, maar zijn wals. Maar,
0: ik hoop het wel.
7: Nou ja, nee, maar die man die sprong van de machine, die bestuurder. En die bezocht om dat ding op te tillen. Maar ja, Een wals, dat is net voor niks. Dat is een vrij zwier ding. Ja, toch wist Townsend, die wist uit hemzelf eronder wij te komen. Had ik eens niks eronder gehouden. Ja, hij mocht in de slotfase invallen. Dus had ik nog spelen gekend. En hij maakte er ook nog een grap over. Blijkbaar viel een uitwedstrijd tegen Stoke uiteindelijk nog wel mee. En hij verwees naar de reputatie van Stoke City. Dat wie had hij kennelijk een dregertje instander voor ploegen die het een besiete brachten. Dus nou, bijzonder. Als die beelden zien, dat is echt heel, heel nieuw. Maar nog meer nieuwere beelden trouwens. Want mensen die het in een jachthaven van het, de jachthaven van het Canadese Halifax, die dachten, nou, we gaan even te varen. Nou, die betochten hun wel even. Want die troffen daar een reuzenhaai aan. Die kan wel 10 meter lang worden. Dat weet niet wat die mensen, hoe die daarop reageren.
8: Yeah. Oh my god, is it a whale?
9: Guys, that's a whale.
10: Is that a dolphin?
11: It looks like a shark.
12: Wait, that is a whale.
13: It's a shark.
14: That's a shark.
15: It's a shark.
16: It's a shark.
17: It's a
18: shark.
17: I know.
18: Whatever it is, it's amazing.
7: Ja, whatever it is, it's amazing. Nou, een haai, een walvis, een dolfijn. Alles is voorbij gaan. Ja. Gelukkig wie er ik een echte zaakkundige. En die weet zeker dat het een reuzenhaai wie die in die haven omzwom. Het is de grootste vis. Nee, de walvishaai. Op een vrouw, het kan wel 10 meter lang worden. Is net heel gevaarlijk. Het is geen tosken. Want ja, ze eten vooral plankton. Dus, maar goed, als zo'n beest omzwemt, just, helemaal tussen die bootjes. Ik zou me wel even het vakje betekenen voor ja. Er op een bootje of in het water sprong.
0: Ook zo zeker net in het water springen.
7: Zeker net in het water, nee, absoluut net.
0: Dan is de kans dat u zo'n soort van plankton net zo heel grut, maar...
7: Nee, het gaat om liets plankton, maar dan is die kans...
0: Oh, dat vallen wij wel af.
7: Dan vallen wij wel af.
0: Oké, fijne wonen, dank u wel.
7: Gradien.
0: Het is op dit tijd 18 minuten oertolven dadelijk in Nou in Friesland. En ik vetter steeds vol mij eilanders om tafel over mogelijke afsluitings van natuurgebieden.

0: Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse. Rick Verstappen wil mij de bewenners van de Waadeilanden om tafel, nadat er een soort opscorenstrie over het mogelijke afsluiten van natuurgebieden daar. Dat liet de organisatie Joet weten. Rick Verstappen werkt op een nieuw natuurbeheerplan voor de Natura 2000 natuurgebieden op het Waad en de Noordzeekustzone. Na de aankomsten op uitnodiging met groepen belangenvertegenwoordigers op de Waadeilanden kwam de boete dat het tijdelijk of heel dol afsluiten van gebieden als optie op tafel lijkt. En dat gaat leiden tot de protestactie Vrije Vogels Vrije Mensen, die het nu al meer dan 50.000 handtekeningen ophellen had. Onder telefoon is woordvoerder Jamie Tol van Rijkswaterstaat. Een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, waarom organiseer je deze gearkomsten?
1: Wij werken vanuit Rijkswaterstaat momenteel aan het actualiseren van de Natura 2000 beheerplannen voor de Waddenzee en voor de Noordzeekustzone. En dat doen we omdat we uit verschillende metingen en onderzoek te weten zijn gekomen dat de natuur in die gebieden achteruit gaat. En die nieuwe beheerplannen die moeten die achteruitgang tegen gaan houden.
0: En hoe zorgen die geerkomsten eraan stuurt?
1: Ja, en we werken achter de schermen nog aan het perfectioneren van de opzet en de inhoud van die bijeenkomsten. Maar het is vooral onze bedoeling om gesprekken aan te gaan met de mensen daar op de eilanden en op de vaste Waddenkust. Ik wil trouwens nog wel eventjes aangeven dat er op dit moment nog geen enkel besluit genomen is over mogelijke maatregelen. We zitten in een fase waarin we onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om die verslechtering van de natuur waar ik net over sprak, om die te stoppen. En wat daar dan weer de gevolgen van zijn. En daarom zijn die gesprekken die we nu willen gaan voeren zo belangrijk. Omdat de inbreng van de mensen waar we dus mee gaan praten ons kan helpen om het juiste beeld te schetsen tussen die mogelijke maatregelen en wat de gevolgen daarvan voor de mensen zijn op bijvoorbeeld sociaal en economisch vlak.
0: Ja, dat maar wel even een duidelijke onderscheid in mij. Er is net een besluit om dat natuurgebied nou te sluiten. Het leidt als optie op tafel.
1: Klopt, ja.
0: En dan die gekomsten, lees je hem zaken goed of is rond de vermeeskom hardmierend? Ja, maar het een dialoog worden. Hoe maak ik dat voor, Michel?
1: Inderdaad, ja. Het is de bedoeling dat we echt gesprekken gaan voeren met mensen. En dat we gewoon ook ophalen wat er bij mensen over dit onderwerp leeft en speelt. Zodat we dat dus uiteindelijk kunnen meenemen in die conceptplannen.
0: Ja, wat hoop je hem te bereiken? Wat voor informatie hoop je hem op te hellen?
1: Ja, eigenlijk hopen we duidelijk te krijgen wat maatregelen voor de mensen betekent. Hè. Voor bijvoorbeeld voor ondernemers die in gebieden actief zijn. Maar ook voor bijvoorbeeld wandelaars. Voor een ieder willen we eigenlijk horen. Als wij iets moeten gaan doen in gebieden, wat betekent dat dan voor jullie? En wat we uiteindelijk met deze bijeenkomsten hopen te bereiken, is dat we daarmee voldoende tegemoetkomen aan de wens van de omgeving. Om er samen te werken aan het behoud van de natuur. Maar wel met het oog voor de mens, zeg maar. In plaats van daarin tegenover elkaar te staan.
0: Ja, dus de lood niet in der jaren. Die zo'n eventueel invloed gaf ik er nog op de definitieve plan.
1: Uiteindelijk nemen we mee inderdaad, ja, in de plannen of in de beschrijving daaromheen. Maar die komen uiteindelijk te liggen bij de mensen die daar besluit over moeten nemen.
0: Ja, maar het ligt me wel een enorme spanningsveld. Want die kant, die eilanders willen wat natuurlijk. Je wil die natuurbescherming. Ja, soms zit er een spanningsveld in. Dan maak je wel een keuze met die misschien net zo populair is.
1: Klopt, ja. Nou, en daar zijn die gesprekken dus ook vooral voor bedoeld, om juist dat spanningsveld zo goed mogelijk in beeld te brengen. Want uiteindelijk zijn wij vanuit Rijkswaterstaat degene die de gesprekken voert en ook de plannen schrijft. Maar we zijn niet degene die de besluiten nemen. Want daarvoor hebben we de bevoegde gezagen. Dan heb ik het over de ministers van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. En daarnaast nog de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Die gezamenlijk vormen de bevoegde gezagen. En die besluiten dus wat er uiteindelijk gaat gebeuren in die beheerplan.
0: Ja, ben er al datums gepland voor die gekomst? Dan mag het nog komen.
1: Nee, we verwachten dat we daar volgende week of over 2 weken uiterlijk mee kunnen komen. Maar goed, we vonden dit in ieder geval nu belangrijk om hierover naar buiten te komen en aan te kondigen dat we die gesprekken gaan voeren. We hopen daar volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven waar en wanneer die gesprekken plaatsvinden en ook hoe we ze gaan inkleden.
0: Prima. Jamie Tol van de Rijkswaterstaat, dank u wel voor de tijdlachting.
1: Dankjewel, Jacob.
0: Hij wie dus van Ries Wettersteert. En Ries Wettersteert zal dus in plan importeren mij de bewenners van de Waardheiland. Het is Hastel Wien, dadelijk het regionale nijntje in Noord-Friesland.
2: In de toekomst van de Jerbare Pleert, hoe komt het met Leonne en geld?
3: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces of berouwing onderingetje. En dat is een hele nauwe poort. Om trolley dat nauwe stik weer naar in de route te komen.
2: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.
4: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwin. Het regionale nijs mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. De fietser die juste middies 4 verwoenen rekken na een onreding met een voortganger in Lippenhuizen is een treinzantigjarige vrouw uit de gemeente Opstelhorn. Dat de politie bekendmaken. Het ongeluk baarde op de Borren in het dorp. De voortganger rekken licht verwoenen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekendmaken. De politie had 2 fietsers van de N381 bij Jester Wardehelle. Het duo woer via de provinciale dijk van Appelskeer naar Drachten fietsen. Ze gedroegen haar een agressief naar automobilisten ta en bedriegen meisjes die haar een waskoren net door de drokke 100 kilometer dijk te fietsen. Gewoon automobilisten wisten maar krekt een ongeluk voor te komen. Uiteindelijk waren de politie erbij hellen. De 2 jongeren woen der ek eerst net naar Lustrië en ze hebben een proces verbaal kregen. Een jonge automobilist is vannacht met zijn auto in de Houlerwijkse vaart bedaren. Hij rekte toch nog onbekende oorzaak van de dijk. De bestuurder koest zelfs uit de auto klimmen en wachtte steend op het dak op help. Dat kwam in de vorm van de brandwacht, die hem met help van een rimplank naar de verste wal bracht. De auto is toch een berger uit het wet te takelen. En de gemeente Rier van West-Stellingwerf maakt het jong bekend waar de nieuwe burgemeester wordt. De Rier bepraat eerst heeft de slettend warende kandidaten en kiest daarna iernamen. En die onbeveling die geeft daarna naar de minister van Inlandse Zaken. De nieuwe burgemeester moet op 10 december installeren worden. En waarnemend burgemeester Stineke van der Graaf neemt dan oorskier.
0: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waarde mij Jan Jonkman, oer 2 minuten.
12: Thuis komen is in het binnenkomen. En voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
13: Kom Tommy en Mick. Ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne. Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beëinding.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
18: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
20: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou, dan nog. Wonenaanwater.nl.
21: Daar komt Thomas je 21ste vier. De knappe klinkerbaron van Agrarisch Geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland die hier ontploft met meer dan 100 standhouders. Jouw winnaar van harte welkom van morgens Jochen op middags Jouwer 5.
22: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Wergie.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er wat else in.
24: Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: Het keerseizoen 2026 zit erop. Tjisse Steenstra, waard winnaar van het klassement.
1: Better, dit wordt hem net. Zoen je haar sezen. Het slaan al hier, het roen als een trommel.
0: Het Waarbrug, nou Jan Jonkman, een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik een goeie middag.
0: Ja, ik heb de rest van de morgen van mij kregen, maar van de moment die het zegt, het er aardig en vrolijk uit mag zijn.
2: Het is hartstikke vrolijk, want we zijn toch ik, bij een prachtige opkomst van de Sinners. Maar die leuke Sinners, als je in die hege bewolkingskinder, die jongen. Het weer vanmorgen nog nauw temperaturen, die lijn zit tussen de 12 en de 14 graden. Maar ja, de letter in de maand, daar kwamen er al mooie blauwe loften en de Sinners erbij. Je roemde temperaturen op. Ja, ze roemen om in de provincie. En hier, Marie Plaaksem, De Point, Bakkeveen, Isbrechtem. Zijn 18 graden en dan wat en Kwijms, goed, 18 graden. Maar als de Sinners even fut is achter de bewolking, dan gaat de temperatuur even een graad naar beneden. Dan is het zandje in graden. Maar dat is altijd nog noffelijk. Ja. En vanmiddag heb ik noffelijk, nou ja, wat zo was nooit simmer, juist waar. Hebben alweer van mooie blauwe loften, de zinnen erbij. En maar dan kon een hege drukgebied wat boven Engeland leidt, bloed het dan ik nog een keer droeg. Mooi voor de rispingen, voor de bieten, de mais en de jippels. De wien uit het maatwesthoeken, waar ja, die doet het boppen dat ik nog eens wat rijste. Gewoon is matig en vanmiddag misschien even wat voelder. En daardoor is de temperaturen van de middag zo om de 18 graden heen. Het zeewetter is nog wel warm, maar zo even naar de boppenlucht. Die is op 3 kilometer, die maar krijgt 1 graad in de plus. Maar het zeewetter die warmt de zaak op en de zinnen die helpt er ik nog wat bij. Jong, al wat meer bewolking vanuit het noordwesten, uit het natwesten waar het bloed wat droeg. Letter vannacht al een tan in met de bewolking, maar het bloed dan jong dat te horen is niet is altijd zo'n 15 graden. Letter in de nacht is het rijstig en hebben minimum temperaturen die liggen zo tussen de 12 en de 14 graden. De heetste temperaturen in het westelijke pad van de provincie.
0: Ja, wat meer bewolking, zei Sto. Krijgen we in de morgen wat van mij? Want de waarkundige rest is zelfs begonnen al.
2: Die begint dat ja, de 23, dat is die ene die zit op 21 en de andere zit op 23. Nee, ik weet het ook al niet meer. Het is het, ja, het veroordert al een keer. Vroeger werd het altijd duidelijker, maar die tijd is west. Ja, hier die veroordert een soort. Maar morgen dan, ik weet wel dat we morgen een soort bewolking hebben van een zwak warmtefront. Ja, de bewolking die gaat de oorhoorn en soms vooral zijn in de midden kennen uit de bewolking, ken die bewolking zat shockwijze dat er uit een trof wel eens even een spatje ruin uitvallen kent. En zo wat stelt het net voor, maar ja, dat kan we merken dat er wat ruin valt, dat de wind omgeert van het zuidwesten naar het noordwesten. Nou ja, en de temperatuur in die bewonderde bewolking, die leidt ik net heger dan zo'n zandje heeg uit 18 graden. Wilt het op een waardeiland, dan wordt zo'n 20 graden door de keer, want ja, het zeewetter is nog wat warmer. In de nacht hebben we zo'n 14 tot 15 graden, het is het rijstig, en het kan alles wat opklaren, en dan kan er op plakken, ik dan wordt even chokken mist ontstaan, vooral meer de provincie.
0: En dan, de dagen daarna, wat voor beeld zijn van?
2: Nou, waar je dat zil heeft waarschijnlijk wel maar wat mist beginnen, maar de zinnen die wiet er voor hier maar die baant dat gauw fut. Dan hebben we eerst ook daar een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de middag dan komt er weer een steuring uw kant op. En dan hebben we in de eind van de middag zet het nou liggen al enkele buien. En die zetten in de jong en in de nacht ik terug. Kinder, ik wil wel eens even een tal millimeters vallen. En die buien die activeert dan ik nog. En dan kan er zelf ik nog eens even een klap tong erbij zetten. De wind die komt ook daar uit het zuidwesten waaien, is het nog zo'n jontje graden, maar als die buien in de nacht komen, dan gaat de wind om naar het zuidwesten toe en naar het noordwesten toe. En dat vernemen we toch wel. Maar misschien in de maand is nog een bui, maar dan is het als zo goed als droog, hoe daar een afwisseling van wolken, zinnen. Maar ja, mijn krachtige noordwestenwind is zo'n zandje graden. Ach, ik zou zeggen, prima juist er merken waar. En vreed, ja, dan gaat de wind naar om naar het zuiden toe en dan komt er warmere lucht die kant op, hebben we geregeld de zinnen erbij. Ja, en dan al jongetje, 20 graden. Het bloed ik nog droeg. Prachtig, juist waar, kan ik wel stellen. Nou ja, zag eer vetchend, al is het juist. Het viel betekenen, dan moet het heftig gewoon.

Melissa Pander en het nummer Farbij. Hij is weer het voor begin van de laatste keertepartij van 2016. Zijn toch al duidelijk Tjesse Steenstra zo klassementswinner worden. Bedankt voor een soort prijzen te winnen in de vrije informatie. Eindig hij Bob Owen. Hoe dat Takamir uitpakt is nog maar de vraag. Menne van Schieten houdt hem mee op. Daarvoor komt Hessel Postma dan in het plak. En wordt Steenstra weer opslagen. De dier sloeg erop en stier echter in het perk. Maar dit weer wie het haast alles goud tot het blonk. Steenstra won 24 eerste prijzen, 1 tweede prijs en 1 derde prijs. En dat brengt hem op een totaal van 5 cent.

0: alles op zijn plak. We konden al van elkaar hebben. We lezen en schreeuwen elkaar. Beter dit wordt hem net. Zoen je haast deze. Het slaan al jaar. Het roen als een tram.
1: Ja. Eén ding wilt tussen de hek wel eens even naar Sean zeggen. Dat is een verrotter. Dat moest bezig zijn. Ja. Dat moest die stempel drukken op een wedstrijd. Ja. En de hashtag het riocht af. Dat is de beste. Nou bist de opslager.
0: Ja.
1: Had het nou net rint in het perk. Dan moest er een uitvegen. Zeg maar.
0: Ja,
1: maar dat ging bij Menno heel soepel. Want ja. dat ging geen punt. Dan had hij die opslag horen en dan werd net doorlult. Dat is wel iets wat boven je in patroon hing. Dat had misschien wel een punt werd. Maar dan moest jou dat horen, mannetje. U erom riep, Rick Minnes maar de kans hebben.
0: Ja, ja. Nou, we hebben het er natuurlijk hebben er al eens even door gehoord. Maar ja, nou ja, ik leer dat het wel lange dagen binnen. Je bent nummer 1 en 2. Je ziet het eerste blokje. Dan kun je zeggen van... Om iedereen wat scherp te houden. Ik ben even het perk. Op die manier. Je kent alle kanten nu. Ik ben maar dit betoer.
1: Ja. Dat ken je me absoluut. Ja. Nou ja, ik kan er oren op praten. Maar Tjesse, dit is... Dan heeft hij zelf eigenlijk in een richtje keertjes keertst. Ja, daar is die een grote namen in. En de jij nou bij. Realiseert hij dat wel?
0: Nee, ik zal het nog net zo. Nee, je bent gewoon drok op keertst. Nee, je wil gewoon elke wedstrijd graag winnen. En dat komt misschien later. Ja, daar ben ik nou misschien wat te nuchter voor.
1: Ja. Nou jongen, 24 punten. Ondertussen meer dan 100 keer kening. De brekst alle records die er te brekken binnen.
0: Ja, bijzonder dan. Ja, nou, uiteindelijk in die zin. Ja, het wordt wat zin zijn. En natuurlijk steen er wel eens besteel. Maar het is nog net zo dat je denkt van goh, nou wat geweldig al. Nee, dat denk ik dat pas later komt.
2: Tot hier Tjesse Steenstra. Voor Erwin Sielstra, weer de oorhoudpartij, de laagste is zijn carrière. De PC-kening van 2022 had al hier een lijst van blessures en kwam ik dit seizoen bij een soort wedstrijd net in actie.
3: Het is inderdaad de lies en het kouder, wat inderdaad al hier natuurlijk net heel optimaal is. Maar dat ben inderdaad wel de grootste redenen inderdaad. En dat is wederom dit seizoen weer het geval, ja.
1: Het kwam maar net goed, hè?
3: Nee, en dat is uiteindelijk de grootste overweging geweest. Je weet ik dat het uiteindelijk net weer 100 punten wordt. Dus dat werkt het net heel motiverend dat je eigenlijk weet wat je kon. En dat je ik weer zeker weet dat ik net weer komen gaat.
1: En dat maakt het de beslissing om er mee op te houden dan toch wat makkelijker?
3: Dat maakt de beslissing zeker een heel stuk makkelijker. En het is, wat ik al eerder al jongen, het is ook net een beslissing die je van hier op oren de hooi ziet. Het heeft voor mij wel eerder een overweging geweest, omdat het, ik denk of jou of vier ontklonnen ben, mooi dat is kouder. En Flint hier, Emery gewoon werd uitkwam, dat er een lichte slijtage in zit. En dan zei je dat het misschien net erg was, maar dan moet je proberen het weer op te trainen. En dat de hele winter dien, eigenlijk de eerste training naar boeten en je viel, dat het toch wel net 100 punten is.
1: Ja, nou wie is er nou echt nog kampioen ongelukkige blessures veroorzaken?
3: Ja, het is inderdaad net het eerste hier dat je weer mooie blessures en kwakkeling binnen. En ik denk dat ik de oorronde van jou of vier al net een seizoen volledig mooi dien of aanmaken heb. Dus dat maakt de keuze om te stoppen dan wel een heel stuk makkelijker. Ja.
1: Nou heb ik dat ik krijg aan Remmel vregen. Want wat nou is het gebeurd? Is dat, wat denk je dan? Val je dan in een zwart gat? Want de herstval imperium. Maar het is zo'n hele simmer. Is al jarenlang voor die bepaald. En opeens is dat voort. Hoe denk je dat op te vangen?
3: Ja, dat is lastig. Dat zijn we ondervinden. Maar ik denk dat je een 24 hier al zulke jaren hebt van de jeugd. Je weet eigenlijk ik net beter. Dus ik ben benieuwd wat van het hier is. Nee. Nou ja, in eerste instantie maar zien om die lease weer over te krijgen. En dan kunnen we daarna hopelijk ook eens een voetbalseizoen al allemaal uitzien. Dat is dan ook wel weer eens fijn. Maar van het hier van het zomer zullen we zien wat goed gaat.
1: Ik ben benieuwd. Zo'n carrière, hij staat niet goed meiden. Ik denk het hoogtepunt moeten we pleertsen op de PC van 2020. Hè? De Wurderskening, dat weer die dag.
3: Ja, dat is zonder twijfel het grootste hoogtepunt uit de carrière. Ja, dat is het moment dat je vroeger naar Utsjur die natuurlijk ik net voor iedereen waarlijn is. Ja, dus dat is wel zeker het grootste hoogtepunt. Ja.
2: Erwin Sielstra van Jester Littens. Hij kiest er dus juist als zijn laatste keer

0: I'm a love van NST zijn voor de leerhavers. Jongeren 20 september, dat is morgen over de week. Ziet ze in Avas Live in Amsterdam. Wordt er voor eerst geen nieuwe Batavus meer van de Bonrollet? Bloed het merk Libyen. Zij is er biegelijks de Batavus Brommerclub. Voor jou ook hier in het hier. Dit is een mooie tocht, mijn leefhebbers uit het hele land. Dit weekend zie je de 100ste tocht op het programma. En verslagjouwer Nienke Tuinstra zegt bij de start in Ter Kapelle.
1: Voordat we vertrekken, ik heet jullie van harte welkom bij de 100ste jubileumrit van de Batavus Brandweersclub. Ik hoop dat we een hele mooie dag hebben vandaag met elkaar. De rit is mooi. We willen wel een paar regeltjes even aanspreken. De langzame brommers voorin en niet inhalen graag. Dus de langzame brommers blijven mooi voorin rijden. We hebben geen haast en we willen graag een veilige rit met z'n allen doen. Dus ik zou zeggen, we gaan er direct voor. Iedereen een mooie rit toegewenst en tot de volgende stop.
2: Lute Postma, als ik zes Batavus, dan denk ik om fietsen, maar jou net, denk ik.
3: Nee, ik denk als eerste aan brommers. En dat is omdat ik van de Batavus bromfiets ben. Hè. En wij dus Joert een mooie rit organiseren, door heel Friesland heen.
2: Ja, en dit is net je eerste rit, hè?
3: Dit is net de eerste rit, want we bestaan het nog 24 hier en dit is Joert de 100ste rit.
2: Dit wordt een hele rit, maar die rit, wat voor zelfs op de Batavus, zullen we even boeten zijn, want er staan ze al hier al te pronkjen, nevens mij. Hoeveel binder?
3: Ik scoort nog maar bij de 50 hoor.
2: En dat is de club? Je bestaat ook een man is 50 of vrouw?
3: Nee, dit is de hele kern, zeg maar. De 50 die dat is praktisch overal wel verschijnt. Als er net de 4 voort ben. Hè. En we hebben ongeveer 350 leden.
2: Oh, dat mag.
3: In Nederland, en, ja. En dan komen om en bij elke rit om en bij de 50 mensen.
2: Ik zie je van alles tegen, ja? Maar welke nou van jou?
3: Die van mij staat op één naar haar honger.
2: En is dat ik de op één naar mooiste?
3: Nee, dat wil ik net zeggen. Daar ben ik vers van mijn woorden bij. Maar het is wel niet van de exclusiefste, omdat het een exportmodel is. Die in Nederland nooit ritten net.
2: Oké, want ik zie je volle meer, een heel soort geon, dat binnen wel echt Nederlands?
3: Dit is alleke Nederlands. Dat is alleke in Jereveen op Batavus wel eens maken.
2: Maar we hebben het nog even over, hè? Jereveen Batavus?
3: Nou ja, we kennen het er even nog, hè? Maar net het jip graven.
2: Nee, maar wat...
3: Het is wat gevoelig.
2: Ja?
3: Ja.
2: Jo, ben een Batavusman in...
3: Ja, hart en nieren. En ja, Batavus vers, dat geeft mij trouwens de nieren in. Ja. Ik heb er meer dan 30 jaar werken. Ik heb naast mijn man, die heeft er meer dan 50 jaar werken. Dus...
4: Ja. Sabat 50.
2: Sabat 50 jaar, ja. Nou, ik verneem het al. Jo, zijn al, daar hebben we net al lang op ingaan. Ik verneem het al. Hey, joh, de kaai van jou...
3: Van de Brommer.
2: Van de Brommer. Ja, ik wil haast motorfietsen, maar dat mag niet, hè?
3: Nee, het is een bloedenbrommerke.
2: En hoe klinkt deze?
3: Nou, ik zal het eens zien dat er een renner wil.
2: Ja, dat hoop ik wel voor jou, ja.
5: Hey,

0: je dat het mooiste loert wat er is?
1: Ja, dit is het waterpark. Dat is geweldig. En de reuk, hè?
0: Ja.
1: De olie die er door de benzine zit, dat is al lekker.
0: Maar je hoeft heel bij, net al je om bij een tankstation?
1: Nee, nee, we drinken ongeveer 31. Oh. Dus we hebben ongeveer 3 liter de man nodig en dan hebben wij de ronde bedingen.
0: Jouw mooie voorop?
1: Nee, ik zet Joert de eerste helft in de bezemwijn. Want ja, dat moet er ook wezen, want stel je voor dat er wat uitvalt, want het is 50 hier, of we hadden er al wat bij door. En dan hebben we reservebronnen gestreden, dus als er één uitvalt, dan kunnen we verder.
0: Een grote willen.
1: Dank u wel.
2: Het is bonus. En de Guinness zoek steeds een bijdrage bij dat van verslaghouder Nienke Tuustra.
3: Azen bij Omroep Friesland.
2: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot, dus een goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag. De Griene Waarden, dat is een band uit de Waarden.
2: Hoe verzinnen ze het?
4: Hoe verzinnen ze het? Nee, maar die hebben ik ken wel sinds een nieuwe single uitbracht, maar hij is net nij. Het is een cover van Wat er al wie. Alleen als ze hebben een Friesk sausje oorheen smieten, zeg maar.
2: Oké. Okay.
4: Dus daar hebben we het van een medie oor. We hebben het door tongzoenen. Ja, dat weer je iets heel normaal, maar dat is kindje in het wurg, de jeugd die vindt dat vies.
2: Oh?
4: Ja, die doet dat net zo volle meer.
2: Oh?
4: Ja, dus daar hebben we het over. En we hebben het over de wiekertje in het pesten. Die is Joert uit aanzetten. En we hebben hier in Leeuwen de antipestkliniek. En daar hebben we het dus even over in de uitsturing. Hoe belangrijk Sandai is. En daar zie ik een leuke plaat bij. Maar ja, pesten en een leuke plaat, dat matcht net helemaal. Dus
2: nee, net
4: ik denk,
2: helemaal.
4: Misschien kunnen we een plaat van, dat je leerversen van mekaar. Respect van mekaar. En little core in de waarde. Of iets in die trend.
2: Ja, respect het van Rita Franklin.
4: Nou, bijvoorbeeld. Hele goeie in.
2: Oké.
4: Okay. Nou, tink een link maar even mooi.
2: 0520 Fjouwen, Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen. Of via de Omroep app die Diana een soort willen vermitten.
4: Dank u wel.
2: Dit weer het programma Nou in Friesland met editie van Mandy Jin. 20 september 2026. Voor nu nog een loffelijke middag verder. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.12 FM.
3: Alles wat er spielt.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Hoorre.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook...
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Verra wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat die doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
17: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, Pasen, Chanukka, Diwali of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Purimfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O. was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: Woehoe! Hinaat! Small Willem! Ring!

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: De tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
5: Waar kan ik veel werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een mobiel, leegdrompelig belastingkantoor in Haars. Dus je hoort hier, en dat het in Haars zit, is geen toeval. Je staat dadelijk alles hoor, in Oedewijs.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enema.

0: Halver.
1: Wie dat heet van deze band? Treiman, Zuid-Amerika. Ja, dit is Hard Shell Ray en dat noemen we Tonight.
2: Van Fjouwer ons wijs.
1: Ons wijs.
2: Mij Erik Enema.
1: Het is nog zo'n minuut nog jou, een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze man die in 20 september 2026... de tijd dat een onbekende een belening daar zaait van 100.000 euro... om die jongen die het met de tip de zaak van de vermiste Sikko Cuperus oplossen kan.
3: 100.000 euro, een ton. Dus dat is geweldig, daar waren we heel erg blij met.
1: Dat is wel eens uit dat het om tafel wil met de bewoners van de Waadeilanden over een eventuele afsluiting van de natuurgebieden derde.
4: En wat we uiteindelijk met deze bijeenkomsten hopen te bereiken, is dat we daarmee voldoende tegemoetkomen aan de wens van de omgeving.
1: En het is gedaan dat het keertseizoen 2026 erop zit. En duidelijk is dat Tjisse Steenstra maar in 64 punten het ierklassement woen het.
5: Better dit werd hem net, zoen je haar zezen. Het slaat al her, het roept als een tramway.
1: Tjisse Steenstra, hij weer dus een wies maar dat hege klassement. En het is er daar, bibber er maar onderwijs, want van Fjouwer en Sijzen, maar muziek nijs en achtergrond, dadelijk onder oren, de acceptatie van homo's onder jongeren is schrikbaar het oudommen. Zullen we dat zouden hebben? Maar eerst, het waren in het kwart Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja Erik, ik een hele goede middje. Nou wat hier, we hoort een mooie, noffelijke, droge dag. Weer een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en met een matige noordwestenwind lijnt de temperatuur altijd naar 119 graden heen. Jong en vannacht komt er vanuit het noordwesten wel wat meer bewolking. Het kolt dan al naar zo'n 12 tot 14 graden. De heetste temperaturen in het westelijke pad. Morgen het de bewolking de oorhand van een warmtefront, zouden we dat dan nemen. Maar uit een trochkans op een spatje rein valt uit de bewolking bij. Zeker als de wind omgeert van het zuidwesten naar het noordwesten. Het is morgen heel goed, zo'n zandje tot 18 graden. Ja, dan mis je de zinnen wel even. In de nacht zo'n 14 tot 15 graden. Het is rustig, maar wel mooi een toenemende kans op mist. Aanstaan meer hoe het waar.
1: Haas krijgt als eerste gemeente in Friesland een mobiel stiepenpunt, een steunpunt van de belasting. Hier wennen kennen je te lonen, maar help met taslagen en maar betellingen. Nou, voor morgen vierde iepring daar in Haas. Wieke Goudswaard is manager sociaal domein bij de gemeente Haas. En aan de telefoon, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
1: Ja, dat de belasting keersen het voor Haas, is eigenlijk geen afval, hè?
7: Nee, dat is net helemaal afval. Ik denk dat het erbij liefst twee redenen heeft. Haas, wij nemen zelf een pilotgemeente. Dus wij zijn slucht op nieuwe dingen. Waarbij wij graag proberen willen om ons dienstverlening zo goed mogelijk te maken. En ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voor uw inwoners klik in steen. En daarbij zezen wij al heel gauw. Dat wil ik graag proberen. We zijn net benauwd. Maar daarbij komt ik dat wij als layout wat leger scoren. Op een letter dat het gaat om nou, hoe geletterd ben mensen. Hoe makkelijk is ze zich redden. Hoe digitaal vaardig is iedereen. En wij binnen, ik zie wat leger als het keert om inkomens.
1: Ja. Ja. Niet waar de reden is, misschien wel de belangrijkste reden dat de belasting keert het verhaast als gemeente om maar zo'n stiepe punt te beginnen. Er zit wel achterstaan als het keert om betellingen, hè, de belasting.
7: Dat klopt. Ja, en wij willen graag dat mensen, dat begrijpen wie ik wil. Hè. Ik wil heel iets meer dat mensen angstig binnen om taslagen en dergelijke ontevreden. Maar als je de oorspraak maakt je op een taslag. Dus je kinderen hebben daar het jeugd op. Kinderen dat ik het verschil wijs tussen fatsoenlijk rondkomen kinderen of in de schuldenproblematiek terugkomen.
1: Ja, dus zitten een soort mensen in Haas in de schuldenproblematiek?
7: Nou, boven gemiddeld scoren we daar helaas wel wat heger op, ja.
1: Ja, ja. Nou, hey, dat is een stiepe punt. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat kennen mensen daar van de Haas dwang?
7: Nou, het ziet er heel praktisch uit als een buske. Dus een heel gezellig, leuk lied buske, waarbij je zo echt treien medewerkers van de belasting treft. En dat buske zit er, ik pak de liet maar even spreken, op het multifunctioneel centrum het vierkant. En dat is eigenlijk voor elke hazer en de omkrieken wel bekend. Dus joh, kan ik echt terugkomen, maar je vragen, meestal kan je mooi en zelfs helpen bij het invullen van gegevens. Maar het kan ik het moment wijzen dat je zei, ik ga nog even verder naar het gebiedsteam om te zien wat er kan gebeuren, bijvoorbeeld in de vroegsignalering. Of in de schuldhulpverlening, of neem maar op. Of misschien heb ik eigenlijk wel behoefte aan een budgetcoach. Dus we kunnen op heel veel verschillende manieren maar meestal marchen. En waarbij we dus eigenlijk graag willen dat de stress die mensen vielen kennen, dat eigenlijk vervangen wordt toch. Ik ben goed geholpen. En ik geef maar vertrouwen aan ik daarin.
1: Ja, het is een beetje de stress waarnemen die het misschien vanuit het gemeentekantoor uitgeeft naar mij te horen drompel. Is dat iets waarvan dat je hem hoopt dat het zou wezen, maar dat type punt?
7: Ja, absoluut. We zorgen nou ik dat mensen zeggen, ik wil wel een toeslag omvegen of ik heb een vraag over belasting. Maar ja, die belastingtelefoon, iedereen laat het mij uit. Maar de eerste keer begreep ik het net helemaal. En de tweede keer ik net. Dus ik vreeg het net een derde keer. Of een boerman die zei, nou denk erom je, want ik heb van die en die het. En vast het wist was er alles bij waarom betel ik. En waar wij graag naar willen is dat mensen zeggen van oké, just van de buurman je het. We mag naar het kantoor gaan, want ze kunnen die helpen en de herst wat doen. Man.
1: Ja, daar komen dus mensen inderdaad mij de boodschip tas vol. Bij bonsjes en formulieren en toestanden.
7: Dat komt voor.
1: Ja,
7: ja. Ja, dat komt volle meer voor als wat we denken. En dat betekent dat mensen zich schamen. Die denken nou, ik ben vast de enige die het net begreep.
1: Ja.
7: Nou, Erik, daar vast ik wel zo'n formulier in. Dan mag soms echt twakje zien. En als dan al wat die scam te herst van het lukt net, dan komt er alleen nog net uit. En in die netwerk herst net iemand die helpen kan, of de dwars dat net te vegen. Dan is die weerstand echt enorm om daar wat mooi te dwan. En dat is jammer, want ja, het is natuurlijk net leuk om je belasting te betellen, maar een belastingsschuld is nog vervelender. En soms kun je geld van de belasting krijgen.
1: Weet je, Maron, dat het eigenlijk voor een heel soort mensen vissend ingewikkeld worden is, hè?
7: Absoluut, dat jaalt het ik om. Wij hebben pas eigenlijk, Jurjerk, ik een mooi verhaal van die directeur van de Belastingdienst. Die zei, ja, waar ben daar oors op je denken? Dat dienstverlening en alles decentraal en alles op één punt, dat mag helemaal net. En in het sociaal domein zeggen wij dat toch volle lange. Mooi het de verste postbode die voort is, of de Samelkwijn, dan hebben we het heel ouderwets. Maar verste gezichten, verste steunpunten van mensen ben ontzettend wichtig. En dat verdwijnt. Alles is steeds meer dan soms zelfs op een chatbot-achtig niveau. En dat is helemaal net goed voor mensen. Nee. Mensen maken gewoon in je shen en die kunnen ze helpen.
1: En belangrijk om te weten is, ik denk ik dat bij de belastingdienst dat dagium het jongspunt nou is, dat het wantrouwen voor het is. Want vroeger dien je het verkeerd en anders waard je er wel van verdacht.
7: Ja, en dat is ik echt wel een verschil. En dat is wel een wake-up call. En daar het de Belastingdienst maar een lange adem voor hebben om dat goed te matchen. En wij willen daar graag bij helpen, want wij denken het is in ons voordeel van ons allen, van de gemeentes, van de belasting. Maar ik voor de inwenners dat wel COVID te vinden. En dat mensen kunnen denken van ik kan helpen worden. In plaats van ze komen achter me want ik een fout matchie.
1: Ja. Nou, dat busje zie je dus nou Sunt Joert bij het multifunctioneel centrum in Haas. Hoe lang bloot het testen?
7: In ieder geval een ier. En dan geven we zien. Dan hopen we natuurlijk dat het storm loopt. Hoe succesvol dat is. Maar het is in ieder geval een ier. En het is heel goed gecombineerd. Dus mooi spreken. Dus mensen kunnen echt naar binnen rennen. De kisten kokken koffie krijgen. En er zitten mensen van het gebiedsteam. Iedereen zit van die kleren.
1: Oké. Okay. Nou, we zullen zien hoe dat al herinnert. Wieke Gauwswaard van het sociaal team. Sociaal domein bij de gemeente Haas. Dank u wel voor je verhaal. Fijne dag verder.
7: Hartstikke bedankt.
1: Oké. Okay. Hoi.

0: Santana, we hebben 80. Dit is weer van de is van de band Machine achternaam bij Santana. Dus, en hier is Huldaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Een schrikbare ontwikkeling. Heel zorgwekkende cijfers. De reacties binnen heftig, binnen cijfers ik. De homo-acceptatie, vooral onder jongens in het voortgezet onderwijs, is in Fjouwer hier tien, ze wordt halvière. Zo bizar, hier de acceptatie van de LGBTQ-gemeenschap onder tieners fors aannomen. De vraag is zelfs, hoe ken dat? En wat valt er om te doen? Ik lees die vraag ik voor aan Niels van Maurik, hij is van het COC Friesland. En nou, aan de telefoon, Niels, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: De eerste hebben kliks van deze cijfers.
2: Ja, dat is wel zezen. Het is echt schrikbarend hoe het gaat. En ja, het is gewoon, het is echt een zorgwekkende ontwikkeling.
0: Ja, het tempo, daar schrik ik vooral van. Is het wel een trend die ze lezen, zeker onder jongeren, onder tieners, shows, toch?
2: Ja, dat klopt ik. Het is een trend die hebben we al jaren gezien en die wordt nu weer bevestigd door Trimbos. De UvA, de Universiteit van Amsterdam, had er ook onderzoek naar dingen en die show hetzelfde. Het is een beeld wat net veroordeeld en het wordt alleen nog maar erger.
0: Ja, de soep passen wordt dan wel zijn in de hutterwordende maatschappij, de polarisatie, de verhuftering. Is dat een verklaring, een deel van de verklaring?
2: Ja, wat ik hier. Ik wil eens een keer klimaat ben, eigenlijk. Is dat is dat had mij de verhulling te maken, maar we hadden hier gewoon artikel 1 van de Groenwet. En blijkbaar zijn er een soort mensen, en steeds meer mensen in Nederland, die zich net horen willen aan artikel 1 van de Grondwet.
0: Nou, vertel even wat artikel 1 van de Grondwet in relatie naar dit onderwerp is dan.
2: Ja, artikel 1 is dat iedereen is gelijk. En mensen net discrimineren op basis van hun ras, hun geloof, hun politieke overtuiging. En ik net op basis van handicap of hun seksuele gerichtheid. En dat is wat hier wel gebeurt. En ik denk dus dat politiek en onderwijs onderslag moeten bij maatschappelijke organisaties om te zorgen dat mensen beter opvoed worden in artikel 1. Hmm. Wat dat betekent hier in Nederland?
0: Een lesje statierichting is van het verkeerd wijzen. Dus een taak, vooral voor het onderwijs?
2: Ja, net alleen nog voor het onderwijs. Ja, dat is te makkelijk om alles bij het onderwijs deel te lezen. Maar ik vind wel, zolang het nog zaken wijzen dat docenten, ik zei ze van in het christelijk onderwijs, ja, dan meest wel homo wijzen, maar meest het net praktiseren. Ja, ik denk, ja, dan meest wel, maar mijn koor wel denken, dat is iets net mijn eerst best, maar meest het net uitvoeren, Jerry.
0: Ja,
2: dus het is.
0: Ja, maar het is een zin nou, ja.
2: Ja, sorry. Het is zowel onderwijs, maar ik als politiek en mijn koor. We moeten mijn koor dwan. Dus ik aan ouders, maar ik voor social media bedrijven. Ik zij gaan verantwoordelijk.
0: Je zorgt, en dat juist wel heel iets vaker, een zekere alkeer van wat ze dan vaak woke nemen. De Rijnbogenvlagen, het Gebrapad. Er ontstaat toch wel een zekere wrevel. Zeker onder jongeren. En dat we misschien voelen toch de man, zoals Andrew Tate, die dit de manosfeer oproept en zegt, ja, de man wat sterk en de baas wijzen, zeg ik nog maar zeggen. En de vrouw heeft een hele orenrol. Der, in dat denkbeeld passen homo's ik net.
2: Nee, dat conservatisme, want daar haast het dan eigenlijk zo hoor. Dat wordt wel, dat wordt steeds meer. En just dat ik in niet onderziek, dat sommige mensen die meer conservatief binnen, die haar minder acceptatie naar dit onderwerp, daar naar mensen zoals u. Tegelijk, just wel, dat ik uit het onderziek bleek dat die jongeren zeiden, maar soms 20%, ja, maar ik vind het net erg als een vrouw van mij LHBTI'er is. Dus publiekelijk had het er ik maar te maken, zit het vier bij die vandaan, Is het abstract of is het gewoon een van die vrouwen, een van die broers, zuskes, omkes, neem maar op.
0: Ja.
2: Dus we moeten ik gewoon meer in verbinding met elkaar. Er moet een veilige omgeving creëerd worden waarin die jongeren hier het gesprek over gaan kennen.
0: Het wordt 9 oktober een drege dag voor een heel soort mensen dan.
2: Ja, ik hoop een inspirerende dag.
0: Ja, even uitlezen, misschien 9 oktober is de eerstvolgende Peerse Vreed. Ja. Waarin het dus omtinken vregen wordt, voor die acceptatie. Nou ja, hier ja. Dat lees je goed. Ik in alle kranten dat een heel soort jongeren zeggen die erachter kwamen binnen, dat ze homo binnen. Dat ze zeggen, ja, ik hou me maar stil.
2: Ja, nou, dat is toch verschrikkelijk. Dat we anno 2026 weer omgaan naar de 50e jaren uit de 20e eeuw. Dat moeten we toch net met elkaar willen. Dus ja, ik doe wel een oproep aan iedereen. Zorg voor die veilige omgeving, voor die jongeren, zodat ze gewoon daar veilig goed praten kunnen met elkaar. En zorg ervoor dat ze ik gewoon veilig, nou ja, uit de kost kan.
0: Kunnen komen. Ja. Nou, we zullen het aanwachten, Matt. Maar de trend is in elk geval net iets wat je bleed van binnen. Als je inderdaad opkomt voor de ruchten van de homo's.
2: Nee, dat is zeker weer.
0: Niels van Maurik van het COC Friesland. Dank u wel voor de reactie.
2: Tegen dan.
0: Oké. De Shannon Spyro. Leuke zangeres. Maakt het mooie vestjes. Dit is A Great Expectation. En dadelijk het ijs in Friesland. Maar Jacob Stelwaren.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
19: Het is nu 4:30 van deze tijd van het laatste nijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
20: Een goeiemiddag. Bij in ieder geval Fretioen onder Boeingerstetten in Gouw had de politie verdolf in de middels in beslag naam en vier mensen onhouden. Het gaat om een 31-jarige man, een 33-jarige man en 12-jarige man die uit de gemeente Zuid-West-Friesland. Die val waar die in verband met een rindonderzoek naar de handel in verdovende middelen, zal het de politie goed weten. De man die binnen tussen weer vrij liet, maar bloeien er wel vertochten in het onderzoek. De bestuurder van het ongeluk op de N381 bij Appelske is juist een beetje onhouden. Dat meldt de politie vanmiddag. De 22-jarige man uit Hoofddorp is oppakt voor het rijden onder invloed van verdovende middels en voor misleidiging. Er ging de man nog een celstraf van 1200 dagen niet op hem steen. Hij is meegenomen naar het bureau en zit vast. De man bedaarde juist een beetje met zijn auto op een kop, krijgt een jonkende dik. De hal van het Nederlandse gemeentehuis krijgt een nieuw glazen dak en nieuwe glazen gevels. Een bouwbedrijf en een installatiebedrijf Leeuwarden zullen daarbij gearworken. Tijdens de werkzaamheden bloedt het gemeentehuis open voor bezoekers, maar binnen de vol minder balies beschikbaar. En de fietser die juist een beetje slim verwonnen rekken en onderding met een voetganger in Lippenhuizen is een 23-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland. Dat had de politie bekendmaken. Het ongeluk barst op de borden in het dorp. De voetganger rekken licht verwonnen. Hoe de oorzaak van het ongeluk is, niet bekendmaken.
21: Dank u wel, Jacob het Friesgedijs. Het is nooit lezen op de site en de app van Omroep Friesland. En aanstaande om 4 hoor ik in het Friesgedijs op televisie in Friesland Joerts.
22: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
23: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
22: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
23: Sjonge jo, ik mij.
24: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
25: Onderwijs. Mij Erik Enema.
21: Hij stiet weer op de baan, zat je dan een seizoen vroeger. De nieuwe podcast van Omroep Friesland. Hij is vanmiddag opgenomen, 2 gasten erbij, volgens mij. Anton Faber vertelt aan alles wat er onder waterkamer is. Maar eerst eens even het wapenjocht Jan Jongman, een hele goeie meetje.
0: Ja, Erik, ik een hele goeie meetje.
21: Nou, wat een fantastische nice medaille, hoor, hè?
0: Ja, prachtig jongen. Je een station zitten, de jest hier voor de door. Maar ja, als je een boeten je krijgt zuiver van de midden, krijg je zuiver het muitensgevoel naar mijn temperatuur hier in Eek. Maar ik weet maximaal 19 graden. Dat ding de Point, ik bakken Veen, Heerenveen. En Laaksem zit op 18 en heel kwam en die brengt hem op zijn 18. Nou, dat bent toch een noffelijke temperatuur. Ja, je kan wel op een kalender zien. En de jest die zit op het punt van te beginnen. Maar als je nog hoort het veldje, jongen. De groeiden binnen zijn green, dan zie je een meid. De bjem zit nog volop in het blad en binnen green. Ja, dan denk je van de jest is nou wel je fut. Nou ja, dat liep het de komende dagen niks aan te wijzen. Want we hier hoort ik nog noffelijke temperaturen. Maar in afwisseling van wolken en zinnen, mooie blauwe loften. En nog temperaturen die lijn dan krijgen om 18 jongetje in graden. En jongen om een oor of zo, is ik altijd nog zo'n zegtje zandje in graden. Weer de wind van midden nog wel even wat matig. En soms dus even nog wat meer. Ja, die jouwt hem nog starig over Del. En het klaart het aansnikt dan wel even wat op. Dan heb ik nog een prachtige sinds Delgong. Letterlijk, dat zullen we al denken, krek als het al de zinnen krek onder is. Dan komt er vanuit het noordwesten waar je al wat bewolking is kant op. Ja, en dat is de voorste begrenzing van een warmtefront, dat we dat dan mooi nemen. Dat jouwt van morgen een soort bewolking. Vannacht ik al. Het kind daar al nog oorkwaliteit tot zo'n 12 tot 14 graden. De wind valt voort, ja. En de keer wat deze voorkomen. De boppenlucht is wel koud. En dat het dan goed uitstraalt, even nog, voordat de bewolking komt. Die boppenlucht is op 3 kilometer. In 1 graad krijgt hij een plus, ja. Dan condenseert al dat vocht wat er is. Dat condenseert. En dan heb je al wat kans op wat deze. En dan keer we de komende tijd. Ik moet wel eens even rekening mee horen.
21: Dat is dan maar het geval dat het verkeer zal ik wat rekken horen, maar dat denk ik, hè?
0: Ja, ik denk dat het momenten nog wel mooi valt, maar als je, want dan is de bewolking neemt, dan gaan we het daar. En dan komt er weer een tekensjuris in het te lezen, maar dan hebben we mooi wat te krijgen, maar dat zwakke warmtefront. Ja, we hebben zo wat bewolking, het is wat grauw en grijs. En de bewolking kan betekenen, zat shock bij worden dat er uit een trol nog eens even een spotje ruin uitvallen kan. Want er komt even wat een steuringje in dat frontje. En dat zullen we dan ik altijd in de midden van zuidwest naar noordwest gaat, dan kunnen er wat lichte ruin en wat stoorruin vallen. Een soort zit net voorstellen, maar je houdt er net droog bij.
21: Nee.
0: En dan, je hebt mogelijk de temperatuur om de zandje tot 18 graden. Op een waterland liggen de temperaturen nog krek even een graadje heger. Ik zou het misschien naar 20 graden willen kennen. Ja, het zeewetter is altijd nog warm. In de nacht dan hebben we eerst ook nog wat bewolking, 14, 15 graden. Letter klaart het op, het wordt rijstig, de wind valt. Nou, en dan kunnen er op een soort plakken wel eens even een chokke mist ontstaan.
21: Oké. Okay. Nou, morgen dus krijgen we de zinnen kwalijk. De zin, hoe ik het waar zie?
0: Nou, waar zie je dan? Met de misten, die moet eerst even oprommen worden door de zinnen. En de wind zal er ook wel even wat bij helpen. Dan hoe daar hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En er komt dan een matige tot krachtige zuidwestenwind te staan. Hebben we temperaturen om de 19 graden heen. In het tweede pad van de midden, dan komt er al een steuring dus kant weer op. Die glipt dan krek tussen per hege drukgebieden terug. En dan hebben we in de nacht van wijnsje op tongetje hebben we even een tal buien te pakken. En dat kan ik nog wel eens even een pittige buien wijzen. Zo, omdat de boppenlucht dan ik naar goed ook wil, dat ik nog eens even een klap tong erin zitten kennen. Maar als we dan een tongetje te mooi zullen, dan binnen buien al gauw gevuld. Hoe daar droeg, de zinnen er geregeld bij. Maar ja, de wind is omgang naar het noordwesten daar. En hier we wijzen naar zo'n jongetje graden. Is op tongetje naar zo'n zandje graden. Maar hier een voordeel erbij, het is droeg. Maar die warmte die komt wel weer om. Ja. Als we naar vreed zullen, dan gaat de wind al om naar het zuidwesten daar. Komt warmer lucht, is kant op de zinnen. Er geregeld bij, is als zo'n 18 jongetje graden, het bloed droeg. En sneuwen zullen we wel eens even de 20 graden op het teller weer krijgen kennen. Dan spreek je echt over een nieuwzimmer. Nou ja, sageervetchend, gelukkig zit op een nieuwzimmer nog geen btw-verheging.
21: Dat scheelt wel. Ja, Jongman, dank u wel.
0: Het beste, jongen.
21: Het beste.
1: Dan houdt er zijn meneer wat? Wat moest ik met

0: precies ernst en orde neuluisterend voor Jaap Lauwers verzelfs. Maar de Waardwaai.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: We winnen altijd op televisie, maar aanstaande op 4 wordt het echte beweging. Dan hebben we het Fryske Nijs in Friesland gehoord. Het Waardburg met Jan Jonkman. En ja, dan blikken we toch alvast even vooruit naar het tietstip van ongeveer Jelwe Achten.
3: Stipt op de seconde Jelwe Achten.
0: De kist het horloge op gelijk zetten. Ja. Dat is het tiet van de podcast. Ja. Nou, we zorgen naar de beide betellen voetbalclubs in Friesland aan Roene Wiekijn. Ja, Heerenveen doet het hartstikke best, hè, op het ogenblik.
3: Ja, dat wie ik wil even nedig. Want Heerenveen zie je wel echt in een mindere fase. Ik dat je op het punt komt van, nou, het begint al wat lietse trekjes van een mini-crisis te vertonen. Maar de hele ronde sneuwen echt, ja, heel goed maar oorrekenen. Want Heerenveen spelen echt een hele goede wedstrijd. Het is in Sparta. 4-0 woen ze op het kasteel. Toch een lastige uitwedstrijd. Maar Heerenveen ja, voetballen ik vooral heel goed. En ja, we hebben dus een dikke overwinning. Daarmee geeft het mij een hoop fleur.

0: Dat ging om miljoenen, maar Jereveen wou hem net kwijt. Want, zo zei technisch manager Johan Hansma, wij denken dat, als hij nog een jaar bij u speelt, dat hij nog meer waard wordt als de bedragen die circuleerden, 4 miljoen, die hij nul waard is. Nou ja, dat liet die Arne Sneuvel een beetje zien, want hij stierf erin. Het minveld lieken ja, als een hoes te steen. Betuurt wel de Ingen Breer is de oorzien deer, want ja. Ringo Meerveld zit er terug op de bank. Toch ook een smaakmaker, een speler waarvoor je naar het stadion komen. Maar die liek het nou even geduld hebben te matten. En in de sportcast waarin René van der Weijten gast wie hij is de trainer van HAC Hardenberg, tweede divisie, als speler van Jereveen en Cambuur. Met hem hielden we dat ek over dat minveld van Jereveen en vanzelfs bij u Jereveen watch Roelof de Vries.
1: Ja, nou even stiekem hier van die sportcast.
2: Het middenveld zit bij Jereveen wel goed. Of je nou proper of Meerveld er dan niet bij zetten. Zo'n Meerveld wie de laatste week een wolf wat, ja, wat stroperig. Hij is misschien technisch wel de beste voetballer van Jereveen.
0: Vertienwoordig het misschien ook wel kapitaal.
3: Ja. Ik vind het wel jammer, want ik heb ook een genietje op het voetballen. Maar die solo-verlinie hier en zo, ja, dat is wel de voetballiefhaver in mij zit hem wel lauwer op het veld. Ja. Ik vind hem echt geweldig, maar ja.
0: Het moet zo storen, nee. Het
4: middenveld je ziet gewoon een duidelijk verschil, denk ik, op middenveld met Smans. Dat is iemand die echt in die box komt, in die 16. En Meerveld is toch iemand die vanuit onder de bal gaat spelen. En die eerste goal, dat is gewoon een voorbeeld van fantastisch opbouwen, voetballen, weten waar je komt te spelen. En je speelt over de druk heen. Hè? Hij draait open, hij vindt Smans. Je hebt nu aan de contrakant Kortens die hem afmaakt. Hè? Dus je wil eigenlijk, denk ik, als trainer ben je altijd op zoek naar een spelverdeler, een box-to-box speler, maar ook iemand die rondom de spits gaat spelen. En ja, ik denk dat het ook voor Vente fijner is dat hij iemand in de buurt heeft. Want als hij allemaal spelers heeft die in de bal spelen, ja, dan krijgt hij in een grotere ruimte moet hij spelen tegen vaak twee verdedigers. Wanneer je iemand hebt die vaak diep gaat en continu eroverheen, ja, dan gaan die centrale verdedigers toch wat doen. En dan krijgt hij denk ik ook wat meer ruimte voor hemzelf. Dus
0: dit is eigenlijk een goed voordeel aan Vente?
4: Dat denk ik wel, want de tegenstander die moet nu ook op meerdere dingen gaan letten. Hè? En ik hoop dat Vente dan daarom ook wat meer uit de verf komt. Maar dit middenveld stond wel heel aardig. En wat Roelof zegt, het is één wedstrijd. Maar er zat echt wel van alles in, hoor.
1: Ja, Ray van der Weij, hij smiet mij vaak tegen
0: box to box. Ja, ik zie dat het een trainer is, hè? Ja, contrakant. Contra-kant. En over de druk heen spelen.
1: Ja,
0: en,
1: ja belangrijk, hè? Over de druk
0: ja,
1: heen spelen.
0: Zeker, ja, zeker. Die Jereveen is goed. Ja. Ja.
1: Het volhoofd dus van het middenveld van Sport op Jereveen. Ja. 2 weken vrij nodig. Want over oktober, dan is de eerstvolgende wedstrijd. Dat hield ik voor Cambuur. En Cambuur heeft misschien nog wel meer baat bij even vakantie.
0: Ja, en dat net al innig. Want de spelers kijken die ik even een paar dagen vakantie. Maar de trainer Johan Plat, die roept ik al weken van ja, eens ben we nou maar een soort tweede tarjering ondergong. Want al die nieuwe spelers, net al hier, maar een grutpad van Kampers in de laatste weken van augustus. Doet Cambuur al die oefenwedstrijden nog spelen. Hier doet de competitie op begon weer. Dus eens, zo zei Plat, begint nou een nieuwe tariering waarin we die nieuwe spelers eigenlijk al in de kunde komen litten matten. Maar uw spul wie ze. Die matten we weer fit krijgen. Want er zitten ook spelers bij die het van oren clubs komen. Die het lang net spelen hebben. Mathieu Maartens is bijvoorbeeld die Belgische middenvelder. Die het bij Leuven bij Hellaha. Die had zijn laatste wedstrijd in maai spelen. Nou ja, die...
1: Dat is
0: Jelle Lien. Ja, Jelle Lien. Hij wordt heel iets fitter. Maar Vliene Wieke koerde het een oren vol horen. Alweer een beetje langer. Ja, voor dat soort spelers is dit een goede periode. Want ze kunnen en echt gerucht trainen op hoe kan je spelen wel. En ze hebben iets met die het om fit te worden. Ze spelen een oefenwedstrijd. Dus dan kiezen ze echt wat meer... Ja, inhoud.
1: Dan kom ik oefenwedstrijden voor Cambuur.
0: Ja, kan Michel in ieder geval één oefenwedstrijd spelen. Jereveen ook 2. Alleen nog het binnen alweer besletten oefenwedstrijden. Want het is voor clubs lastig om oefenwedstrijden te organiseren. Je werd fans bij mij, want dat budget voor de veiligers zeg maar wat. Ja. Dus ze beziek je al die oefenwedstrijden geheim te houden. Op geheime momenten, op geheime locaties. Zodat het maar net uitlekt en ze gewoon in alle rest die wedstrijden spelen kennen. Maar ja, voor Cambuur komt in die zin deze in te lang skoft op een goed moment.
1: Een mooie restperiode.
0: Ja, een restperiode. En dus werk je om het inpassen van die Orenhuis-spelers. Ja.
1: Nog even naar die wedstrijd van Sport op Cambuur. Sneun in Den Haag, zijn ADO. Ian er hier misschien meer in zit, maar... Mijn koedrik van Malibië?
0: Ja, achteraf wien ze bij Cambuur wel blijft mij een punt. Ook omdat het spul net zo goed wie. Dat wie verliezen weekendje in NEC echt heel goed. Alleen dat wie sneur gewoon minder goed in de waarde. Ik begreep ook van collega Willem Vermeld voordat het behoorlijk waaide in Den Haag. Oh. En dat nogal wat invloed hier.
1: Tegen zee, hè?
0: Ja, dat scheelt toch wel. Ja, daar heb je voor de televisie een keer wit van. Maar dat die echt behoorlijk wat impact. Dus dat maakt goed voetbal echt wel lastig.

0: Daardoor zeg je, ik wil wat 12 verschillende helden. De ene helden, die kan moet maar de wie mij voetballen. De layout is wat makkelijker. En de tweede helden, wie zit je in de wie niet. Ja, toen kwam ADO wat meer. Scoorde ADO ook.
1: Ja.
0: Dus het wie ook gewoon een lastige wedstrijd. Ja, had je dan net verliezen, dan mag je je zegeningen tellen. En dan moet je dat punt meenemen in de bus.
1: Ja.
0: En concluderen dat Cambuur drie wedstrijd op Brieg al net verlenen had.
1: Want dus, zij is het natuurlijk ik.
0: Ja, zij is het ik. Ja. Het is de staat wie heel moeizaam. Min, kunnen we precies bij vlagen. Maar je hele grote nederlagen. Maar je zorgt wel echt een line die de goede kant op gaat. Je zorgt een ontwikkeling bij Cambuur. En ja, dat is wel iets wat de Barger hoop je houdt. En Derro zei René van der Weijek, ik denk dat Cambuur hem hoornhaven het. Want je zorgt echt die ontwikkeling. Je zorgt echt dat ze beter voetbal ingaan. Dat ze ook de punten pakken.
1: Ja.
0: Dus die zorgt dat wel heel hoopvol in. Dus dat is wel een mooi bordskip voor de Cambuur-fan.
1: Ja, en die is zo die hoop ik.
0: Wat zei ze dan?
1: Deals door die hoop?
0: Ik snap het wel. En ik zit daarbij ook. En daar gaan we het ik in de sportcast toe horen. Het komt ook wel omdat de concurrentie tegen valt. Zo'n ADO is Vlini eigenlijk oppermachtig kampioen worden. Ja. Ja, dan denk ik die steen wat... Cambuur ontwikkelt hem wat vlugger. Let ik het zas is. Willem II en ADO, die steen er onderhoorn. Ja, die binnen echt wel negatieve uitzitters. Maar als het just Telstar weer Cambuur in spelen...
1: Ja.
0: Vond ik een hele matige ploeg. Nou ja, Roelof, collega wie bij Sparta hier vindt... die zei, dit Sparta, dat slacht echt nergens op. Die bakt er helemaal niks van. Pek Zwolle zit echt in een hele minne fase.
1: Ja.
0: Dat is de eerste tegenstander van Cambuur trouwens. Dus dat wordt wel nieuwsgierig. Maar ik hou echt wel wat hoop. Kreeg een vak Cambuur. Omdat de concurrentie echt een heel soort stek vallen lid. Dus ja, die beide componenten, dat Cambuur het wat beter doet en de concurrentie, nou ja, net heel denderend is, maar ik het wel dat ik denk, nou, ik jou ze best een reële kans om in die Eredivisie te blijven.
1: Handhaven, want dan is het uiteindelijk al.
0: Absoluut, absoluut.
1: Jeroen, jou wachten is de sportcast van Omroep Friesland.
0: Stip,
1: zet hem van tevoren maar verst om.
0: Ja.
1: Hormonen, ja. Hey, Ander, dankjewel.
0: Graag hier.
1: Dit is de sportcast. Alles op de sportkaars voor zelfs. Dit is Bruce Hornsby. Hij heeft een band bij hem, The Range. Dit is je dikke hit, The Way It Is, hier in Oederhuis.

0: Friesland.
1: Twa nu op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt. Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
15: Brottemeesken kwam je oud. Of wat er nog oer is van de Grote Keizer, de bowlingbaan. In die autootjes de momentiet volslijn oudbaan. Er is er volle net meer van oer trouwens. Maar een heel speciale herinneringen. Om die bowlingbaan en de feestjes die ze daar vier te hebben. Hoe dat er nou maar is en hoe dat op vierde gaat, dat is dadelijk. Hier in onderwijs.
16: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
18: Mai Erik Enema.

0: De producer Trevor Horn, de bassist, volgens mij. Sowieso de producer van dit festival natuurlijk. Video killed the radio star. Hier is hier aan het begin van het verhoren van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Nou, samen met Novies. Dit is de ware oeren van Onderwijs. Het is een man die in 20 september dat Haas een busje krijgt. Dat je het langer kennen, maar allerhande vragen over de belastingen.
2: En waarbij we dus eigenlijk graag willen dat de stress die mensen bevielen kennen, dat eigenlijk vervangen wordt toch, ik ben goed geholpen.
0: Tegen daar dat melden dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren in Friesland bot aannomen is te arronderen.
3: Ja, nou, dat is toch verschrikkelijk. Dat we anno 2026, we hebben rondgegaan naar de 50e jaren uit de 20e eeuw.
0: En we willen de dag naar de Tiergutte Bron in het Ljouter Bowlingcentrum, de Grote Keizer, een gebouw dat een protte Ljouters nog wel ontinken zou hebben.
4: Ja, toen dacht ik, oh, daar gaat de hele jeugd, alle jeugdherinneringen daar, ja, allemaal kinderfeestjes daar. En dat is nu helemaal weg, niet meer bowlen, niet meer dat, ja.
0: Ja, ze hebben het haast, dus nog goed les staan voor zaken. Als het niet om die brand daar in de Grote Keizer, waar we met de politie praten, ik praat haast, als ik maar de wethouder, die het juster mond betiet, ik een NL-alert kregen. Maar eerst het waar in het kwad met Jan Jonkman. Jan, een hele goeie middag.
5: Ja, Erik, ik een hele goede middag. Nou, wat hier, we hebben een mooie, noffelijke, droge dag. Weer een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en met een matige noordwestenwind. Lijn de temperaturen altijd naar 119 graden heen. Jong en vannacht komt er vanuit het noordwesten wat meer bewolking. Het kolt dan al naar zo'n 12 tot 14 graden. De heetste temperaturen in het westelijke pad. Morgen heeft de bewolking de oorhand van een warmtefront, zouden we dat dan nemen. Maar uit een trochkans op een spotje rein valt uit de bewolking bij. Zeker als de wind omgeert van het zuidwesten naar het noordwesten. Het is morgen heel goed, zo'n zandje tot 18 graden. Ja, dan mis je de zinnen wel even. In de nacht zo'n 14 tot 15 graden. Het is rustig, maar wel mooi een toenemende kans op mist. Aanstaan meer over het waar.
0: Ja, het transportbureau van het gebouw van Bowling en Poolcentrum De Grote Keizer in Ljouwert. Dat pand dat is ongeveer van Mark Ringen, is van het Wieker in Oudbaan. Just een moment betiet, ontstier die brand. Nou, ze staan nog om weer de skeer opmaken. En ik onderzocht hoe die brand nou krijg ontsteen koe. Slag jou ook Gekel in, staat hier wie hoort even op het plak. Dat het bowlingcentrum, ja, stier, want er is niks meer van oren, Gekel. Fijn is de best. Wat is je daar, hè?
6: Ja, het weer treurig ongezocht. Het weer echt bijna niks meer van oren. Een paar morgen naai bestongen nog wat. Verder wie het eigenlijk alle keer in as. Het weer al geswalt. De lijn nog een verloren bowlingbal. Oh. Voor oren die net opbrand is. Maar verder eigenlijk wie alles gewoon.
0: Ja, dus ik instwaart nu ook, hè?
6: Ja, klopt. Ja, de brandwacht heeft er dus er bewust voor kiezen om het echt uit te branden.
0: Ja, controleert u brand, want lid nemen ze dat leuk, hè?
6: Ja.
0: Er kwam een soort volk ophouden. Mensen konden toch gegeven. Shen, hij is maar mensen kan praten.
6: Ja, de wie echt de ene naar de oren kwam onfietsen, onrieden en die kwam met Shen. Mensen die vinden het gewoon ontiegelijk jammer. En er was een man die vertelde me dat hij het hier zijn doenskallen eerder hier begon. Zijn eerste twee jaar van zijn doenskallen eerder daar, zijn carrière is daar starten.
0: Ja.
6: En hij vond het hartstikke jammer om dit dan te sharen. Hij zou er komen dan al een herinnering naar boven. En ja, sneu om dat dan om te sharen dat alles fut is.
0: Dus mensen gaan weer de bennenfeestjes maken, bedrils, feestjes, uitjes en zo wat heen. Ik mag de eigenaar praten kennen?
6: Nee, helaas. De eigenaar die hebben net berichten kennen. Ze hebben wel op Facebook een berichtje dien en daar stier vooral in dat ze het ontiegelijk spietig vinden wat er gebeurd is. En dat eens.
0: Ja, nou, persoonlijk ongemak hem dan gelukkig net vaar die, want wie even naar jou lukt die brand ontstier. Is er intussen al wat meer duidelijk over hoe dat gebeuren kan?
6: Er is nog net een soort duidelijk. Nee, de politie die zit nog volop in het onderzoek. Ik spuits maar José van Gijssel. Zij is wetvierder van politie Noord-Nederland.
7: Nee, de politie doet nog volop onderzoek naar de brand. Vanochtend is de forensische opsporing geweest. Die heeft sporenonderzoek verricht in het pand, voor zover dat mogelijk was. Daarnaast doen we natuurlijk ook tactisch onderzoek. Dat wil zeggen dat we kijken of er camerabeelden zijn die we veilig kunnen stellen en kunnen analyseren. En daarnaast gaan we ook in gesprek met mensen die mogelijk iets gezien hebben vlak voor de brand.
6: Ja, want ik was als zelf vanochtend aanwezig en ik zag ook dat er speurhonden waren. Waar worden zulke honden voor ingezet?
7: We doen natuurlijk in de breedste zin van het woord onderzoek naar de sporen. Daar zetten we allerlei materiaal en middelen voor in.
6: Kun je al iets zeggen over het onderzoek?
7: Het onderzoek bestaat eigenlijk voor een deel uit sporenonderzoek en dus tactisch onderzoek. Dus dat wil zeggen dat mijn collega's van de forensische opsporing in het pand kijken of er nog sporen zijn die, waarmee we kunnen achterhalen wat de oorzaak van de brand is geweest. En daarnaast kijken we natuurlijk ook in de omgeving of er beschikbare camerabeelden zijn die we kunnen analyseren. En gaan we in gesprek met mensen die mogelijk iets gezien hebben vlak voor of tijdens de brand.
6: Kun je enige inschatting maken over hoe lang het zal duren voordat er iets duidelijk wordt?
7: Nou, die onderzoeken die nemen altijd veel tijd in beslag. Dat heeft ook te maken met het feit dat we het gewoon zorgvuldig willen doen. Maar ook met het feit dat het gaat om een brand waarbij natuurlijk heel veel sporen ook zijn vernield. Dus het kost echt tijd om dat allemaal zorgvuldig op een rijtje te zetten. Om hopelijk iets te kunnen zeggen over wat hier is gebeurd.
6: En kun je spreken van brandstichting of is dat nog te vroeg?
7: Nee, eigenlijk staan alle scenario's nog open. En we hopen echt met het onderzoek dat daar duidelijkheid over komt. Of het gaat om brandstichting of dat het toch een andere oorzaak is geweest.
6: Je zei dat er ook wordt gesproken met mensen die iets gezien hebben. Zijn jullie dan ook nog specifiek op zoek naar getuigen?
7: Ja, uiteraard als er mensen zijn die toch iets gezien hebben vlak voor de brand of tijdens de brand, waarvan ze nu denken, dat is toch wel verdacht, mogelijk heeft het er iets mee te maken, dan willen wij zeker in contact komen met deze mensen. Daarvoor kunnen ze bellen met ons telefoonnummer 0900 8844, maar ze kunnen ook een tipformulier invullen op onze website.
0: En dat zei Josef van Gijssel dus van de politie Noord-Nederland. Brandstichting is een van de scenario's in dit verhaal. Ja, het partycentrum De Grote Keizer, wie al hier een begrip van een heel soort Ljouwers, en ik meest in dit dorp eromheen of zelfs. Voor de gemeente zult ik een gemis wijzen. Van de omwenners, die hebben juist al dat er een protte herinneringen lezen in het gebouw. Bennefeestjes, personeels, uitjes. Moet dat volgens wethouder Abel Reitsma van de gemeente Ljouwers. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben het juist een mooi tikken. Ik als inwender van Kamingaboeren.
8: Ja, dat klopt ja. Ja, nee, ik woon in de omgeving. Dus het NL-alert, dat ging op de telefoon. En dan schrik je. Je schrikt wakker. Je denkt dan meteen, ja, wat zit er allemaal aan het Kalverdijkje?
0: Ja.
8: Wat kan het zijn? Nou, er zitten natuurlijk ook veel sportclubs, zwembaden. Dus ja, ik ging meteen online even kijken waar de meldingen heen gingen. En toen was het al snel duidelijk De Grote Keizer. Ja, dat is verschrikkelijk verdrietig.
0: Ja, maar ging je er dan ook heen als wethouder?
8: Nee, ik ben er niet heen gegaan, omdat ik ook denk dat de hulpdiensten dan vooral even hun werk moeten doen. We hebben natuurlijk wel piket verdeeld, hè, en ik had geen veiligheidspiket. Dus je gedachten gaan er naartoe. Nou, er volgt al zeer korte tijd nog een tweede NL-alert.
0: Ja.
8: Nou, dan weet je ook wel dat het serieus is. Er wordt snel opgeschaald naar een gripsituatie. Groot uitslaande brand. Dus ja, dan wordt het... je ergste gedachten worden werkelijkheid, dan weet je wel dat er niet meer iets te redden valt.
0: Nee, nou, dat dikte eraan zat te wezen. Heel even zoen, ja. Want ja, je komt er langzaam uit werkmatten, dus je hebt wel even een kijkje om, of net?
8: Ja, gisterochtend even er langs gefietst. En dan zie je wat vuur doet. Dat heeft geen emotie en geen mededogen. En dan merk je gewoon al snel dat in een paar uur zo'n pand, wat al jaren zo'n rol vervult en wat iconisch is eigenlijk, waar veel mensen hun herinneringen hebben. Ja, heel snel niks meer is dan een hoopje wat er nog over is. Ja. En dat is wel... Dat is wel pijnlijk.
0: Ja, te zien van de gutterbranden, Aruna Tiet in Ljouwert, Kees Zezen.
8: Ja.
0: De positieve kant is dat ik een persoonlijk ongeluk in West heb. Dat we even naar Fjouwen, dat die branden. Nee. Dus de weer net hier meer, gelukkig maar. Maar toch is de impact grut. Hè? Wat docht dat, mijn meisje, zo'n gutterbrand?
8: Nou, je ziet met name door zo'n NL-alert en een enorme rookontwikkeling dat je gaat communiceren met de wijde omgeving. Dus in dit geval Kamergaburen, maar in die tweede ronde ook de omliggende dorpen. Dat heeft het een impact. Gewoon al alleen al op je communicatie, maar ook de manier waarop je het aanpakt. En dan daarna, hè, als iedereen wakker wordt, zeg maar, dan volgt de emotionele pijn en schade. Jullie noemden net al mooi, hè, de personeelsuitjes, de familiebijeenkomsten, ja. De kinderfeestjes. Ik heb zelf jonge kinderen, we zijn er vaak geweest. Ja, iedereen heeft daar eigenlijk warme herinneringen aan. En als je het dan zo troosteloos ziet, dan is die schrik gigantisch en de impact ook.
0: Ja.
8: En natuurlijk gaat je gedachte, of in ieder geval in mijn geval, de gedachte als eerst naar de eigenaar, de ondernemer, die daar al jarenlang zijn ziel en zaligheid in stopt. De afgelopen jaren daar ook weer veel in heeft geïnvesteerd. Ja, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Ja. Nou goed, het is verder een zaak van de politie. Het gaat om het onderzoek naar de oorzaak. En de verzekering zal er verder... ik nog onderzoek het aan en deed ik nog wat van Fine Matten. Ja. Abel Reitsma, ja. De wethouder van jou. Dank u wel voor de eerste reactie op de Tisserbron. Ja, Geke, nog eventjes Martijn, dat besluit. De politie dochters onderzoek, wie hadden dat? Ze kreeg van José van Gijssel. Ja, het zal er al opromen worden, Matten. En is er al wat meer duidelijk wat er voor in het plak komen zal? Of komt er een nieuwe bowlingbaan?
6: Nee, eigenlijk helemaal nog niks. Nee, het is eerst zaak, denk ik, dat de politie een onderzoek doet en dat er hopelijk uitkomt hoe de brand ontstaan is. En dan zal het eerst opromje wijzen.
0: Ja.
6: Ik denk dat dat een flinke klus...
0: Dat wordt een hele opromklus nog, inderdaad. Ja. Dan blijft dat voor u volgende. Ik alleen stabiel. Dank u wel voor dien verhaal.

0: Stella Lefty. Leuk versje dat. Boston, hier is hier in onderwijs.
1: Onderwijs?
0: Ja, dat zei ik. Een hutdraafrace dat mensen na elke ronde ophouden kennen. Het is een bijzonder concept dat Justerine Dokkum goed 10.000 euro ophellen heeft. Speciaal bedoeld voor mensen met dementie. 650 deelnemers draven of roen. Rondjes van 6-7 kilometer. Bij een maximum van 12 rondes. Dus maximaal 80 kilometer. En na elke ronde kunnen mensen dan bepalen wat ze ophouden zoen of wat ze nog even terugzetten zoen. Het evenement heet daarom ik los LOS Dokkum. En LOS staat voor Last One Standing. Verslagjouwer Annemarije Reitsma van RTV NOF die praten er bij Bernd Volbert van de organisatie.
2: Nou, hier in Dokkum organiseren we het Lost Dokkum. Een evenement, een uniek evenement. 12 rondes hutrennen, 6,7 kilometer of wandelen, 3,9 kilometer. Elk uur weer opnieuw beginnen. Deelnemers moeten binnen het uur binnenwezen en dan een keer ze weer. Zien hoe lang ze het volhouden.
3: Dat is wel pittig.
2: Ja, nou, het is een opkomende sport. Hè. Er zijn steeds meer mensen die het doggen. Het wereldrecord zit volgens mij op 140 rondjes. Dat hebben we hier net. Maar 12 rondjes voor de gemiddelde hutrenner is al een hele afstand. Hè. Want dan is het al richting de 80 kilometer. Dus ik ben benieuwd waar er aan het einde van de dag nog stinnen.
3: Ja, want wat voor deelnemers stien je krijgt onder startlijn? Ben dat ik ultrarunners of ben dat ik wel gewone hutrenners?
2: Een combinatie van beide. Ik zeg volgens mij mensen die dit vaker DNH, maar ik zeg ook mensen die marathons rennen, hele marathons rennen en die echt wel goed getraind ben op het hutrennen. Maar het wint vooral wel fanatieke hutrenners, ja.
3: Het kan natuurlijk ook wel gevaarlijk wijzen om 80 kilometer te rennen als je dat net altijd doggen.
2: Zeker, ja. We gaan op onze website en ook wel in onze infojon hebben we wel trainingsschema's delzet. Want ook is het net zomaar doen. Je moet echt vertrainen. Of het gevaarlijk is, dat vreeg ik me al. Maar goed, het is niet zonder enig risico op blessures natuurlijk. Ja, we hopen dat de meesten goede keuze meisje, verstandige keuzemeisje op het moment dat ze uit willen stappen. Maar dat gaan wij net helemaal in de hand. Op het moment dat de EHBO van uw site ook is net terug, want het is net vertrouwd, dan mag ze echt uitstappen. Maar laten we hopen dat de Safië net komt en meestal zelf verstandige keuzemeisje.
4: Ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vier weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einduren. Dus die gaat lieke lang terug, doordat iedereen op joen had en echt nog eentje oerbleun is.
3: Dus eigenlijk is het gewoon een soort training?
4: Eigenlijk is het een soort training. Het is voor mij echt wel een hele goede generale repetitie. Even dingetjes uitproberen, wat goed werkt het. En dan inderdaad zien of ik dat hoef jou of ik ook in de praktijk breng ik in.
3: Ja. En vind je het dan ook nog spannend?
4: Jawel, is altijd wel spannend. Ja, maar vooral heel leuk. Ik vind het altijd heel leuk om mee al die hutrenners te wijzen. Dus dat vooral.
3: En zit er ook een bepaalde tactiek in? Want het is natuurlijk, nee, je maakt wel snel, want dan ga je wat langer rust hier. Maar ik ben net te snel.
4: Nou, mijn tactiek is om stikjes hut erin, auto wisselen en wandel je in de ronde. Dan kijk je tijdens de wandel je in de ronde, kijk ik gewoon even wat eten en drinken. En dan hoort dat net alle jaar in die paar minuutjes rust tussen tro.
3: Dus, maar dan uiteindelijk ga je dan nog wat hier het oor hier bij de tent? Of?
4: Ja, ik verwacht je dat ik zo krijg onder de 50 minuten elk rondje binnen ben. Dus dan, en ik hoop dat ik net 12 uur nog steeds hier fit steek in.
3: Ja, eerste rondje krijgt Han, hoe gaat het?
5: Ja, het is wel vrij knap. Dat je even een beetje inkomen. Je ritme een beetje vinden. Dat zou wel.
3: Ja, en nou hoe 4 minuten wel los? Fjouwer, ben je hem er alweer klaar voor?
5: Ja, zeker, zeker.
3: En wat is de verwachting? Hoeveel rondjes zie je hem erin?
5: Ik hoop dat ik een seizoen haal, hoop ik. Dat stelt je in.
3: Ja, want ben je hem langer al lange afstand erin?
5: Nee, ik zelf niet echt. Ik ben sinds 12 maanden ben ik begonnen te oefenen. En twee keer had ik 29 kilometer dingen. En dan mag ik zien hoeveel we komen hier.
0: Het is de eerste keer trouwens dat Los Dokkum organiseren waard. Het uitgangspunt is om alle jaren een goed doel om deze race daarin Dokkum te keppelen. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Exact, Jelvis Saars. Een mooi moment om eens even te zien wat het nijs van deze man die krijgt wie, hè? Jacob Stelwagen weet dat. Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Nee, de publicatie van de laatste aflevering van de podcast Sicko, de verdwenen marechaussee Juster, kreeg hem Gina Couperus een wichtig telefoontje. Via vier meldde een persoon hem of haar, mij de mededeling, dat er een belening is van €100.000 voor de gouden tip in deze vermissingszaak. De persoon wil anoniem blijven, maar had een crowdfundingsactie opzetten. Dus onderzoek door blikken dat het een betrouwbaar initiatief is en mem Gina is blied en hoopvol.
15: De beloning is €100.000, een ton. Ja. Dus dat is geweldig. Daar waren we heel erg blij met. We waren heel erg verrast. Ik zat gewoon te bibberen op een stoel van wat is dit allemaal? En ja, ik vond dat verbazend.
14: Wat is wat er met Sicko Bad is en werd er nou eens, kan contact opnemen met info@margrietbrandsma.nl. Wij zorgen ervoor dat die tips dan bij de goede instanties komen. En als het de gouden tip blijkt te wijzen, kan die €100.000 uitkeerd worden. Er is net verloren van het gebouw van bowling- en poolcentrum de Grote Keizer in Ljouwert. Het baande van het weekend al. Staan gewoon dus de skeer opmaken en onderzocht de brand steekhoor. Dit is de wustheerder van de politie.
16: Met het feit dat het gaat om een brand waarbij natuurlijk heel veel sporen ook zijn vernield. Dus het kost echt tijd om dat allemaal zorgvuldig op een rijtje te zetten. Om hopelijk iets te kunnen zeggen over wat hier is gebeurd.
14: Rietzetter steert wel mij de bewenners van de Waardeiland om tafel. Nee, dat er een soort opskorrelstiel het mogelijk aansluitend van natuurgebieden daar. Dat liet de organisatie Joert weten. Rietzetter steert werkt door een nieuw natuurbeheerplan voor de Natura 2000 natuurgebieden op het Waard en de Noordzee kustzone, omdat de natuur daar achteruit gaat. Wetvierder Jamie Tol van Rietzetter steert leidt uit waar die geerkomsten van binnen.
17: En wat we uiteindelijk met deze bijeenkomsten hopen te bereiken is dat we daarmee voldoende tegemoetkomen aan de wens van de omgeving om er samen te werken aan het behoud van de natuur. Maar wel met het oog voor de mens, zeg maar. In plaats van daarin tegenover elkaar te staan.
14: En zwiert veel bier van de laatste keertpartij van 2026. Dat duidelijk. Tjesse Steenstra, zo klasse mens vinden we. Bram trok een soort prijzen te winnen in de vrije formatie. Eindigde hij Bob on. Steenstra won 24 eerste prijzen, 21 prijzen en 31 prijzen. En dat brengt hem op een totaal van 64 punten.
7: Ja, je wint het meeste mooie team. Mooie eigen vrije formatie.
18: Ja.
7: Ja, het eerste, je moest maar heel erg ziek maken. Was je draaien. En nou, het tweede hier valt alles op zijn plak. We konden aanvalker hebben. We lezen en schreeuwen elkaar. Beter dit wordt hem net. Zoen je gaat zeggen. Het slagen al hier. Het roen als een trein.
14: Hoe kan een landbouw, natuur, weeën, wetters, eten en energiemakkoor versterken in een veengrijdegebied bij Akrum? Die vraag staat centraal onder de fietsbijeenkomst die juni houden we terug Akrumer Goedland. Dat is een groep agrariërs en ondernemers uit Akrum en omkrieten die tenminste zet voor toekomstbestendig ondernemen en bouwen. Bij Akrum komen 300 nieuwe huizen. De ambitie van de groep is om daar de meest zoene en dwarsome wenwijk van Friesland te ontwikkelen, zegt Carla Boonstra.
19: Nou, en wat wij nou onder andere met dwaande ben, he, in een van die experimenten is dan ook dat op vernattere groen, dus vochtige groen, ja, daar groeit de torenbout. En de leesdodden in het Nederlands, wij zijn er vroeger altijd bol op piest, maar die groeit er heel goed. Dus er wordt nou isolatiemateriaal van maken en plankenkist van maatje.
14: Dat is het fenomeen. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Fries en in het Nederlands.
13: Ja, en wat zou je dus doen voor een toren bouwt?
14: Een toren bouwt.
13: Een toren bouwt, hoor.
14: Ja.
13: Dat ken je natuurlijk altijd. Het Friese reis, inderdaad, ik nog naar te zien op televisie. Elk jaloeren in Friesland, Joert Verzels.
20: Op woensdag 23 september strijden de Friese tuughinders op het Zuid in Warkum om de provincie Friesland prijs en een kampioenschip tuughin onder de man als vrouw.
21: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker had?
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
24: Waar kan ik van over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen des alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
21: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
27: Bouw of metaalproject?
28: Staal Digitaal.
27: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
29: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
27: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
30: Kom Thomas J. Eisentwester 4, de knappe klinkerbron van agrarisch geschouw op Jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in open lucht met meer dan 100 standhouders. Jovina van Hessen welkom van Moorsnjogen op Mythisch Jouwer 4.
31: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
32: Onderwijs.
33: Mai Erik Enema.
13: De wet op dit uit het werken om de Oudehou, de skeve toer van Ljouwert en de klokken van de Oudehou, die ben haskleer. De laatste gaan we het lijn om de wiezerplaten. Dat verhaal hier is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst zelfs het waarbejocht. Ja, Jan Jongman, een hele goede middje.
34: Hier hoorde ik naar noffelijke temperaturen. Maar een afwisseling van wolken en zinnen, mooie blauwe loften. En naar temperaturen die lijn dan om de 18 jongetje graden. En jongen om een uur of zo, is ik altijd naar zijn zegtje zandje graden. Weer de wind vanmiddag nog wel even wat matig. Soms dus even nog wat meer. Ja, die jouwt hem nou starig onverdel. En het klert het aansnikt nog wel even wat op. Dan heb ik nog een prachtige sinds Delgong. Letterlijk is dat ze wel wat denken krijg. Dat het al de zinne krek onder is, dan komt er vanuit het noordwesten waar je al wat bewolking is kant op. Ja, en dat is de voorste begrenzing van een warmtefront, dat we dat dan mooi nemen. Dat jouwt van morgen een soort bewolking. Vannacht ik al. Het kind daar al nog oorkwaliteit. Dat zijn 12 tot 14 graden. De wind valt voort, ja. En de keer wat diesel voorkomen. De boppenlucht is wel koud. En dat het dan goed uitstraalt. Even nog voordat de bewolking komt. Die boppenlucht is op 3 kilometer. 1 graad krijgt die in de plus, ja. Dan condenseert al dat vocht wat er is. Dat condenseert. En dan heb je al wat kans op wat diesel. En dan keer we de komende tijd. Ik moet wel eens even rekening mee horen.
13: Dat is dan maar als ik het geval dat het verkeer zal ik wat rekken horen, maar dat denk ik, hè?
34: Ja, ik denk dat het momenten op een mooi valt, maar als je, want dan is de bewolking neemt, dan gauw wat daar. En dan komt er wel een tekensjurisch in het te lezen, maar dan hebben we mooi wat te krijgen, maar dat zwakke warmtefront. Ja, bij een soort bewolking, het is wat grauw en gries. En de bewolking kan meteen, zat shock bij worden dat er uit een trol, nog eens even een spotje ruin uitvallen kan. Want er komt even wat een steuringje in dat frontje. En dat zullen we dan ook altijd in de midden van zuidwest naar noordwest gaat, dan kunnen er wat lichte ruin en wat stoorruin vallen. Een soort zit net voorstellen, maar je houdt er net droog bij.
13: Nee.
34: En dan, nee, je hebt mogelijk de temperatuur om de zandje tot 18 graden. Op een waterland liggen de temperaturen nog krek even een graadje heger. Ik zou het misschien nog 20 graden willen kennen. Ja, het zeewetter is altijd nog warm. In de nacht dan hebben we eerst nog wat bewolking, 14, 15 graden. Letter klert het op, het wordt rijstig, de wind valt. Nou, en dan kunnen er op een soort plakken wel eens even het chokke mist ontstaan.
13: Oké. Okay. Nou, morgen dus krijgen we de zinnen kwalijk. De zin, hoe ik het waar zie?
34: Nou, waar zie dan? Met de misten, die moet eerst even oprommen worden door de zinnen. En de wind zal er ook wel even wat bij helpen. Dan hoe daar hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En er komt dan een matige tot krachtige zuidwestenwind te staan. Hebben we een temperatuur om de 19 graden heen. In het tweede pad van de midden, dan komt er al een steuring dus kant weer op. Die glipt dan krek tussen per hege drukgebieden terug. En dan hebben we in de nacht van wijnsje op tongensje hebben we even een tal buien te pakken. En dat kan ik nog wel eens even een pittige buien wijzen. Zo, omdat de boppenlucht dan ik naar goed ook wil, zo dat ik nog eens even een klap tonger hier zitten kennen. Maar als we dan een tongetje te mooi zullen, dan ben ik buien al gauw vervuurd. Hoe dat droeg, de zinnen er geregeld bij. Maar ja, de wind is omgegaan naar het noordwesten daar. En hier we wijzen naar zo'n 19 graden. Op tongetje naar zo'n 19 graden. Maar hier een voordeel erbij, het is droeg. Maar die warmte die komt wel weer om. Ja. Als we naar vreed zullen, dan gaat de wind al om naar het zuidwesten daar. Komt warmer lucht is kant op de zinnen. Er geregeld bij, is als zo'n 18, 19 graden het bloed droeg. En sneuend zullen we wel eens even de 20 graden op het teller bij krijgen kennen. Dan spreek je echt over een neusimmer. Nou ja, sageervetchend, gelukkig zit op een neusimmer nog geen btw-verheging.
33: Het slotstuk van Onderwijs.
13: Ja, ik zeg op de site van de NOS een mooi verhaal. Een verhaal door bisten. Zeker jonge bisten die doen het al die goed voor zichzelf. Ze hebben een familie ontroeien op een mar in Canada. En zeggen in een berenwelp in het wetter. Een zwarte berenwelp. Duurlijk in Neet. Koe haast net meer zwemmen. Koe kwalenboppenwetter halen. Nou, de familie heeft het uitputte dier onboord genomen. Het welp hier het wakker koud. En zijn wat seizoen, ik hoor wat opwarmen in de zin. Maar eigenlijk wil ik net de bedoeling. Dus we zetten bellen, Mayan Helptjes. En die zijn. Nee, je moet dat beerke loslitten. Dus hem bij op boord treunen. Dat klinkt wel heel gemeen. Dat wie het misschien ook wel heeft. Maar hij werd in het wetter plons. Toen is hij naar de kant zwom. En toen. Ja, zeggen ze die wel op het de bosk inrin. De mem is net schoon. Maar de Helptjes die zijn. Je moet net om dat beerke komen. Want ja, had er een geur van mensen op zit, dan kan ze haar net meer in haar eentje oorlibje. Nou ja, hoe het nou ouderen is, maar dat zwarte berenwelpje, of maar de bem van de welp, dat is net duidelijk. Je moet even voorzichtig zijn met beren, want dan heb je van Simmerik een beetje lezen kennen, dat er hier en daar mensen omvallen worden er op beren. Ben ik het de beesten, die zwarte beren. Ik kom ze zelf hier op Nijstedt net zo heel vaak zien. Maar goed, het verhaal van de zwarte berenwelp. Ik dacht, daar zit misschien wel een vest in. If you go out in the woods tonight. Teddy Bears Picnic mag ik even nog denken. Maar misschien heeft ze wel een leukere oren-suggestie. Die verdraai ik online van de samenleving van onderwijs. Door die suggestie maar even hierheen. Naar 06-20-4-9-9-9-9-9-9. Of de app van Onder Friesland. De leukste, ja, die draaien we gewoon online van dit programma.

0: Volvo dus helemaal niks te matchen. Deze Volvo steeg neemt maar een sabelmakker die er ooit te wennen en werken. Meneer Wolf, wie dat? Ja, dat is de zaken Hielkema. Maar je Wolf steeg.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: De klokken van de orde houden binnen hartst kleer. Klokmaker Klaas Postuma luidt de lijsten hoorn om de wiezersplaten. In zijn atelier in Akkerum heeft de Kreklin machine dochters de wiezers en de cijfers vergulden. En verslag jou Ronnie Porte, die weer erbij.
3: Nou, hier hebben we een grote wiezer van de orde houden. Dat is, ja, de plaat zit er heel strak uit, maar hier zit wel een mooie decoratieve lijn in.
4: Ja.
3: En die... Die zie ik nou even in de mix die omzetten. Want de hoed van die ondergrond, dit is nog het oude goud. Dit zit er dus zo'n jongetje in Johannes Santegel op. Dat is nog redelijk intact. En die laag broek ik gewoon als ondergrond. Dus hier komt de mix die ons voorheen. En dat heb ik hier ook klaarsteen. Dus.
4: En dat is mix die on.

0: Ja, maar dat is een kwestie van timing, hè? Dat het net te wiert en net te droog is, de verf die eronder zit.
1: Klopt. Ja, maar het, ja, het is gewoon een kwestie van gevoel. Er viel stond de verf mijn vinger van, is het nou de tijd? En dan weer eens te plakken. Het is heel erg afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omjouwingstemperatuur. Wat er van invloed op is.
0: Maar daar heeft men traint eer van kregen.
1: Ja, zoiets. Ja, het is gewoon omvielen en handelen op het juiste moment.
2: Wat gebeurt er nou correct?
1: Nou, de veldjes die ik broek van goud plakken, dat is goud op transferpapier. Ja, dat goud is momenteel hartstikke duur, dus dat probeer je extra effectief mogelijk te plakken. Dat alle goud echt in de ziffering komt. Veldje voor veldje. Elk veldje goud is 8 bij 8 centimeter. Ja. En dat probeer je dan zo effectief mogelijk in die ziffering te plakken.
0: Dat is wel een vrij specialistisch klusje.
1: Ja.
0: Ben er een soort mensen die dit nog doen?
1: Ik heb zelf geen idee. Ik doe het verheid. Hij is al de 80 passeerd. Die had heel veel werk onder handen gehad. En zijn handen zijn nu toch vrij stief. En ik heb een soort geduld. Ik heb hele poezelige handjes. Dus het handigt mij. En het past goed bij mijn karakter, kennelijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want je hebt zelf een atelier. En
1: ik heb zelf een atelier in Grijns. In de binnenstad van Grijns. In de Hardingenstraat. En daar maak ik mijn eigen werk. Schilderijen, olieverven en acryl.
0: Ik maak een soort geduld.
1: En soms broek ik daar. Ik was een heel iets beetje goud.
0: Wat vind je van zo'n klus als deze?
1: Ja, Heid en ik hebben een soort klussen te jaren dien. Samenwerken met Heid is ontzettend leuk. Ik heb er van jongs af aan een ontzettend soort leerd. Technisch. En zo is dit mij dus eigenlijk ook terug oefening. Heb ik mij deze
2: techniek
1: ongeleerd.
3: Ja, Heid en dochter Postuma dus. Ontwerk maar de wiezenplaten van de Ordehouw hier in Ljouwen. Het verguldigen trouwens van de cifers en de wiezers is de laatste fase van het herstel. Ik kwam er de vernijde wiezenplaten weer op de Ordehouw pleetst. Ik heb me zelf verheugd. Tom Petty zit klaar met zijn Heartbreakers en dit is I Won't Back.

0: Ja, het leven verhaal van het berenwelpje daar in Canada. Familie die ontroeien, ontvaren op een maar daar. En zegenen in een welp daar. We moeten het kopje op het wetter houden. Nou, die is om boord klommen. Ja, die mochten ze niet houden natuurlijk. Jarlik Hessenberg, hoe boord treun. Beerke, het kansjoen om naar de wal te zwemmen. Is in de bosken daarna verdoen. Boeboe, hè, ze die beer neemt. En ik dacht, daar zit een plaat in. En gelukkig vind je met mij mee eens. We hebben weer dan suggesties binnenkrijgen. De hele gekke suggesties is trouwens ik wel. Een daarvan in die categorie is misschien wel van Sjoerd van het Veen. Midi Erik, ik dacht dommer noemen van Saberen. Ja, daar zit het beer in. Dat ben ik verslaan maar eens. Lieve zangers die zeiden van de beer is los van normaal. Groetens uit Oud-Waard. Dank u wel. Groetens waarom in Oud-Waard. Even Boukje Westra die zeiden Teddybeer van Kinderen voor Kinderen. Het noemt Teddybeer Let Me Be Your Teddybeer van Elvis Presley. Die komt hier binnen via een suggestie van Wiebe Siegersma. Even zien, wat kregen we er nog meer binnen? Anneke, die zei het Teddybeer van Gerard de Vries. Wel een oudje, 1976. Njontje zei, zo, dat ik dat een beetje van die leeftijd aan, maar ik vind dat al dat hier bestaat vreselijk oud. Even zien, wat kregen we nog meer binnen? Nog een keer Gerard de Vries trouwens. Agen van der Wouden, zei Teddybeer. Tot ziens, mijn Teddybeer van Sandy. Jelle uit Markham. Ik kwam je net even direct bekend. Oh, wacht even, Sandy. Ik ben verliefd op John Travolta. Dezelfde Sandy. Nou ja, dat is hoe ze allemaal kennen. Don Rosenbaum. Swimming into Deep Water. Die kwam trouwens een peker binnen. Ingrid ten Haven, die site. Dat, en Ida komt ik maar het voorstel. Henk zie ik het meer in de richting van Nico Haak. Als ze me missen, ben ik vissen. Teun Woudwijk, die had een origineel niet in. Die site van QB in the Blizzard. Dancing Bear. En Anneke, die site van Laat de Beer Los. De jeugd van tegenwoordig. Nou, dan krijgen we nog gekeken. Ian Bin op de valreep. Lieve Bellabeer van Ron Brandsteder. Zijt Johan. Dank u wel, Alier. Voor al die suggesties die we binnenkrijgen. Ik vind het elke keer weer een vermaak om te zien. Met Jim in je creativiteit, Michael.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Maar de wist hoe het drukt. We kennen maar Ian draaien. Dat is een versje dat wel heel vaak binnenkwam. Even zien. Waar kwam er onder oren, Mike? Germ die zei dat. Mariet Zwart zei dat. Maaike Kuper zei dat. Frederik Kalsbeek komt maar een suggestie. Ruud-Jan Leek. Extra komt maar die suggestie. Dus ja, wat zal ik dan nog oorstwan als deze draaien?

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom er Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.12 FM.
2: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaan.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. O. kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sanne Verschoor. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Ja, dag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met met gouden klanken in de polka Koldene Stoende in de uitvoering van blaaskapelle Cesca. Wij starten door met een mars, een vrolijke mars, waarmee we ook direct in de juiste vrolijke stemming belanden. Het wordt een uitvoering van de Hohenaschauer muzikanten met de titel Vroh gestimmt.

was wel even grappig om over de Hohenaschauer muzikanten te vertellen dat deze kapel, die werd eigenlijk jaren geleden door een verjaardag van een buurvrouw samengebracht. Hè. Dus alle zes wonen ze in de buurt van het kasteel Hohenaschau, dat sinds de 12e eeuw in Aschau in Chiemgau in Duitsland op zo'n 1500 meter hoogte glorieus staat te schitteren. Nou, geen wonder dat de muzikanten hun muziek ook zo schitterend vertolken. Hè? Net zoals blaaskapelle Guido Hen und seine goldene blaasmuziek, die ons mooie uurtjes willen brengen, zoals ze vertolken in hun polka Schöne Stunden.

De muzikanten van de Moravische blaaskapel Srebrenjanka zijn opgegroeid in de buurstadjes Buchlovice en Srebrenice. Nou, we waren een keer met de reisgezelschap waren we in Hotel Srebrenica en toen kwam deze blaaskapel. Die kwamen een onvergetelijke muzikale avond bezorgen onder leiding van hun oprichter en kapelmeester, toen nog Wojciech Horki. En wij hebben echt met hart en ziel meegezongen met al deze Moravische polka's en walsen. En daar beleefden deze muzikanten weer volop plezier aan. Nou, wij gaan in Blaasmuziek in Herz natuurlijk ook veel plezier beleven aan hun polka Otradiste po Trenčín.

Nou, aan het eind van ons programma hoort u ons altijd zeggen van... nu zeggen we in het Tsjechisch gedag na Schledeno. Nou, de muzikanten van de Zuid-Moraafse blaaskapel Lazaranka... die komen oorspronkelijk uit de omgeving van het plaatsje Kobili... midden tussen de wijngaarden... waar ze maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Zo horen we in hun toch wat weemoedige klanken van de wals na Schledeno.

De titel van de volgende polka is Kulawa en de betekenis daarvan is mank. En mank is dan weer de naam van een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk in het district Melk. In feite ligt dit gebied helemaal niet zo ver van de Slovaakse hoofdstad Bratislava, waar trompetist Vlado Kumpan zijn conservatoriumopleiding volgde. En van deze Vlado Kumpan, und zijn de muzikanten, gaan we luisteren naar de Kulawa polka.

Nou, Dirk, die waarschuwde mij, want er staat nu zeg maar een onverschillige polka op het programma. Hoort is mir alles ganz egal. Nou ja, ik heb dat zo verwoord. Hè. We zijn maar één keer op de wereld. En dan moeten we doen waar we zin in hebben. Zo luidt de strekking van het lied van Ernst Mosch und seine Orgnau Ekelende Musikanten. Niet moeilijk doen en vooral doorgaan dus in de polka. Hoort is mir ganz alles egal.

De titel van de Písnická Pime Vinecko, dat betekent letterlijk wijn drinken. En in het lied, dat een enigszins religieus karakter heeft, wordt wijn gedronken ter ere van Maria. We gaan luisteren naar de Moravische blaaskapel Gloria, Pime Vinecko.

prachtig mooi rustmoment in Blaasmuziek in Herzen. De volgende solo voor trompet wordt uitgevoerd door Vlado Kumpan. Het is een nummer van zijn solo-cd Trompetenparade, die hij in het jaar 2000 uitbracht. De Tsjechische titel van de solo is Capinella.

We hebben nu net een van de kleinere instrumenten in de blaasorkesten gehoord, de trompet. Nou, en op verzoek van Corné stappen we even over naar de Oberkleinermuziek. En daar bespelen ze natuurlijk ook een keur aan instrumenten, accordeon, trompet, klarinet, noem maar op. Maar we gaan even luisteren naar de Posaunenwalzer.

Oorspronkelijk komen de muzikanten en zangers en zangeressen van blaaskapel Skoroniatsi uit de omgeving van Skoronice u Kyiv. En als ik u vertel dat daar jaarlijks een meerdaags folklorefestival plaatsvindt, nou dan is het niet zo moeilijk te begrijpen dat deze muzikanten hun muziek met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Uit het hart gespeeld is dan ook hun vertolking van de wals Ats nas cesti zwedo.

Nee, we kennen deze titel ook, hè? En we kennen deze wals ook, bedoel ik eigenlijk. En ja, onder de titel Wens wij herten vragen. En dan komt er alweer een bekende polka die we vroeger zelf bij de Oldehovenkapel hebben gespeeld. We komen wel op de titel, hoor, maar de Robert Pyers Orignaal Burgenlandkapelle, die vertolkt hem onder de titel Herrenpolka.

En dan vervolgen we met een mooie polka over het plaatsje Ratiskovice. Dat ligt in midden van de wijngaarden in Zuid-Moravië. Blech und Brassbanda vertolkt deze polka van componist František Kotacek, die dit plaatsje als titel draagt, de Ratiskovská polka.

aan een meisje met mooie ogen, nou dan geef je graag rode rozen. De Tsjechische componist Karel Vácek componeerde de wals Panenko Modra Oka. En Franz Josef Ulmer bewerkte dit voor de Duitsstalige titel Rozen zo rood. Nou, maar we gaan luisteren in Blaasmuziek in Metzen naar de Tsjechische uitvoering van Blaaskapel Strahovanka, Panenko Modra Oka.

Nou, dan vervolgen we met nog een heel feestelijk lied. Wij kennen hem onder de titel Hoit Feiern Weer die ganze Nacht. En Dirk en ik die zongen daar altijd graag bij deze polka bij de Oldehovenkapel. Trouwens, deze polka heeft dezelfde componist als de polka die we zojuist hebben beluisterd. Deze wordt vertolkt door Ernst Mosch und seine Orchnau Ekelener Musikanten. Het is dit keer instrumentaal. En dan is de titel ineens veranderd in Trumpf Ass Polka. En daarna, dan volgt het nieuws. En daarna zijn we graag weer terug bij u in de huiskamer. Met, of in de auto, waar u ook maar bent. Dan zijn we graag weer terug met Blaasmuziek in Herzen. Nog een fijn uurtje, dus blijf luisteren.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen, met een afwisseling van Ekelende blaasmuziek en Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren begonnen met een aanstekelijke polka van de muziekkapelle Mietenwald. En de titel was Blaasmuziek Verkneuken. Het was echt te horen dat deze muzikanten er allemaal heel veel plezier aan beleefden. Net zoals in de romantische wals die we hierna, dus zo nu, gaan beluisteren van Ernst Mors und seine Orgnau Ekelende Muzikanten. Het wordt romantisch hoor, het is een romantische wals van de bovenste plank. Ich hab die Sterne gefragt nach Liebe, Glück und Leid.

Ja, ein guter Stern. Nou, we blijven ook nog even in de sterrenhemel, maar dan overdag. Want ja, het is wat buiig weer met af en toe zon. En dan kijken we ook wel eens naar boven. En als we dan geluk hebben, dan zien we een regenboog. Nou, voor veel mensen blijft dit nog steeds een mooi natuurverschijnsel. Het is ook mooi om naar te luisteren in de Regenbogenpolka.

De klanken van een polka van Michael Kloosterman und seine Musikanten blikken we terug naar vervlogen tijden. De titel is So wie einst.

0: Nou, en dan vervolgen we met een mooie mars. Getiteld Onze Dirigent van de Bauernkapelle Mindersdorf. Nou, Onze Dirigent, ja, dat doet me toch ergens aan denken. Ik had een collega vroeger, hè, bij Koopmans Meelfabrieken. En hij hoorde dan ook wel eens de Oldehovenkapel. En dan, daar zong ik natuurlijk bij samen met Dirk. En dan zei hij van, die Tsjechische volksmuziek, dat zijn gewoon smartlappen, maar dan in het Tsjechisch.
1: Nou ja,
0: en daar denk je dan over na.
1: Ja,
0: dan
1: zeker.
0: Heeft hij helemaal gelijk.
1: Dat was toch een kenner? Want dat is echt zo. Het is heel veel smartlappen in het Tsjechisch. Nou, en dan, wij zitten er helemaal in natuurlijk, vanaf de Oldehovenkapel. En nu met het smartlappenkoor in Hurregriep. Nou, wie heeft er vast wel van gehoord? En we zingen voornamelijk, het zijn niet allemaal smartlappen natuurlijk, het zijn levensliederen noemen we dat tegenwoordig. En op 11 oktober, dan geeft dit prachtige koor, dat geeft dus een concert in het Maskerdien. En het begint om, de zaal is open om 14:00 en we beginnen om 14:30. En dat wordt weer een prachtige middag. En door de welwillende medewerking van Lont is de entree gratis. En u krijgt koffie en thee en wat lekkers. Nou, wat wil je nou nog meer in deze dure tijd? Dus ik zou zeggen, allemaal op dat Maskerdien op zondagmiddag 11 oktober. We zien u graag.

En na deze pittige mars gaan we door met een toch wel wat romantische wals. Tegenwoordig gebracht door het blaasorkest van Michael Kloosterman en zijn muzikanten. En als wij als Smartlappenkoor op 11 oktober net zo mooi onze liederen ten gehore brengen als dit blaasorkest, dan wordt het sprookje bewaarheid in Das Böhmische Märchen.

En nu staat een best wel pittige polka voor u klaar, getiteld in het Tsjechisch de Broček polka. En Broček, ja, dat betekent de kever, hè, het kevertje. En dan denk ik toch echt wel dat ze daarmee het diertje bedoelen en niet de auto. We gaan genieten van de Broček polka.

Nou, als we vandaag de dag naar het nieuws luisteren, dan slaat de schrik ons soms om het hart, hè? Maar dat het leven ook zijn mooie kanten heeft, dat weten de muzikanten van Blaasorkest Alpenbas Tirol ook treffend te vertolken in de polka Freunde, das Leben ist schön. MUZIEK

Nou, het is september, hè, en dan is het de tijd voor de wijnfeesten. Nou, in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld kennen we de 85 kilometer lange Weinstraße. En tegen het einde van de zomer hangen hier de trossen vol rijpe druiven aan de takken. En in deze streek worden natuurlijk de wijnfestivals gevierd, hè, door de plaatselijke bevolking. En enkele van die lokale wijnboeren die hebben de poorten wijd openstaan. En hier is het mogelijk om alvast een glaasje jonge wijn te proeven. Vergezeld van een vers gebakken taart. Maar, kleine tip, wees alert, want niemand weet precies hoeveel alcohol in de nieuwe wijn zit. Dat vertolkt blaaskapelle Jörg Bolin und das Meerische Feuer in de polka Fröhliche Weinlese.

Nou ja, Annelies vertelde u net van wees wel voorzichtig met die nieuwe wijn. Want niemand weet hoeveel alcohol er is. Nou, dat is een hele goede waarschuwing. Want ook de Slovenen, die twijfelden er wel eens aan van zullen we nog één nemen of niet? Want als je te veel hebt, dan heb je kans dat je gaat dansen. En dan is dat niet zo erg natuurlijk. Maar zij laten dat even muzikaal horen in Wintertanz.

En ook de muzikanten van het blaasorkest Milans Beumische Blaasmuziek houden wel van een feestje. Dit is een blaaskapel uit Praag met een kleine bezetting. Het is niet vreemd dat deze muzikanten weten dat je in de Tsjechische hoofdstad Praag moet wezen voor sfeer en gezelligheid. En dat laten ze horen hoor, in de polka, die Lustiger Prager polka.

Van Blaaskapel Moravanka is de volgende opname. Het is een polka voor iedereen en dat is te horen in hun vertolking van Davelska.

En dan vervolgen we met een melodieuze polka van de componist Ladislav Kubeš. En deze wordt dan nu gespeeld door het blaasorkest Ernst Mosch und sein Orchester Nou Ekelender Musikanten. Het is een polka met de titel Ein Strauß Melodien. En dat is in blaasmuziek im Herzen natuurlijk fijn dat we het over de melodieën hebben in plaats van bloemen, want in tegenstelling tot een boeket bloemen zal een boeket melodieën nooit verwelken. In Ein Strauß Melodien.

aan de componist van deze mooie polka en Strauss-melodieën, Ladislav Kubiš. Die heeft bijvoorbeeld ook de wals Mooi Tjeska Vlast gecomponeerd. Hè, waar we met als Oldhoofdkapel ook altijd veel succes mee oosten. Maar ook de Borkowitska polka die we nu gaan beluisteren in de vertolking van zijn blaaskapel Verzelka. Dat is de Borkowitska polka.

Tja, een blik op de klok leert ons dat het alweer tijd is om langzaamaan af te gaan sluiten. En dus hopen wij dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer, zeg ik daar dan maar gauw eventjes achteraan. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag. Naschledanou!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met een laag inkomen iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd. Ze verwachten daar advies op en de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat is traumatisch voor slachtoffers, dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
3: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: naar de publicatie van de laatste aflevering van de podcast Sicko, de verdwenen marechaussee Juster. Kregen hem Gina Cuperis een wichtig telefoontje. Via meldt een persoon hem of haar met een mededeling dat er een belening is van 100.000 euro voor de gouden tip in deze vermissingszaak. Op 9 juni 2014, terwijl de Pinksterdij, verschijnt Sicko Cuperis net op zijn werk. En zo'n tijd is hij vermist. De podcast, die het Omroep Friesland hoe deze mysterieuze verdwijning maken, leverde vol nieuwe informatie op, maar liet net daar een oplossing. De mem van Sicko Cuperis, Gina Cuperis, vertelt wat juist de barde net de publicatie van die laatste aflevering.
1: Ik stond er verbaasd van, ik kreeg een telefoontje. En ja, er werd een hele hoge beloning werd er beloofd door iemand.
2: Ja. Ja? En een hege belening, zei ze jou. Hoe heeg is die belening?
1: De beloning is 100.000 euro, een ton. Ja. Dus dat is geweldig. Daar waren we heel erg blij met. We waren heel erg verrast. Ik zat gewoon te bibberen op een stoel van wat is dit allemaal? En ja, ja, ik vond dat verbazend.
2: Maar om even duidelijk te maken, 100.000 euro voor de gouden tip.
1: 100.000 euro voor de gouden tip. En dat ben uiteraard ben de voorwaarden. Wie wil graag weten waar Sicko is, wat er gebeurd is. Als hij er niet meer is, waar in de vriendplaats. Ja. Dat is wel een hele belangrijke voorwaarde.
2: Maar als er iemand is die ter antwoord op Jan kan, dan kan er 100.000 euro uitkeerd worden.
1: Ja, dat klopt. Dan kan er 100.000 euro uitkeerd worden. Ja. Ja, we hopen dat dat gebeurt.
2: Ja. Je hopen dat dit een troopbraak wijzen kan.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Daar zou ik heel erg blij om wezen. Want die onzekerheid, die knaagt altijd in je. Ja.
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk je leven.
1: Nee, dat is je leven. Dat houdt je constant bezig. Ja.
2: Wat wij dus alle jaren afvragen voor zelfs, waar loopt die 100.000 euro uit?
1: Dat is een initiatiefnemer. En die wil beslist anoniem blijven. Die heeft een soort crowdfunding opricht. En dat is onder de naam van Bloedend Hart, omdat ze heel erg begaan binnen met ons. Zij wil ook heel graag dat er een uitsluitsel komt. Dat we weten hoe en wat. Dat er een eind komt aan die onzekerheid. En die hebben dus opgericht dat met een soort crowdfunding. Ja. Ja.
2: Maar diegene wil graag anoniem blijven. We weten dus net wat het is. Hoe weten jullie dan dat dit betrouwbaar is en dat er echt 100.000 euro uitkeerd wordt op het moment dat die gouden tip er is?
1: Ik heb uiteraard contact opgezocht met de familieregisseur. Ik heb contact opgenomen met Margriet Brandsma. De familieregisseur die is er toen heel erg achteraan gaan om nou ja, de betrouwbaarheid te checken via de diverse.
2: Ja.
1: Kunde.
2: Ja. En het is betrouwbaar.
1: Dat is zeker, heel erg zeker betrouwbaar.
2: Ja.
1: Dat is heel erg in orde van. Ja.
2: Zou je dan nou een oproep dwang kennen?
1: Meld je hem alsjeblieft. Laat horen wat er gebeurd is en dat wij u die onzekerheid binnen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en als er iemand is die weet wat er gebeurd is, wat Sicko nou is, levend of dier, in elk geval die duidelijkheid, dat is het allerbelangrijkste.
1: Al zeker. We hebben hier steeds op hamer dat we alles doen voor duidelijkheid. We doen het niet voor de lol. We doen het niet omdat we het leuk vinden om in de media te komen, beslist niet. Maar we doen het om duidelijkheid te krijgen. Dat is één ding dat zeker is.
0: Laat wit wat er mijn Sicko Cuperis Bart is, die ik in contact opnemen met info@margrietbrandsma.nl. En wij zorgen er dan voor dat die tips bij de goede instanties komen. Als onder betingsen voldien is, kan de belening van 100.000 euro uitkeert.
3: Alles wat je op dein is, haven, jongens, dus kunt zien en halven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Onder vrienden.
3: Ja, het Landsoortbureau van het gebouw van Bowling en Poolcentrum De Grote Keizer in Ljouwert. Het pand dat is ongeveer van Mark is van het Wieck aan de Oudbaan. Just een moment, die ontstier die brand. Nou, ze staan nog om weer de skeer opmaken. En ik onderzocht hoe die brand nou krijg ontsteen koer. Verslag jou ook alleen staat hier. Wie hoort even op het plak dat het bowlingcentrum ja, stier, want er is niks meer van oren gekeken. Fijn is de best. Wat is je daar? Hè?
4: Ja, het wie treurig ongezocht. Het wie echt bijna niks meer van oren. Een paar moorden naaien bestongen nog wat. Verder wie het eigenlijk alle keer in as. Is het wel geswalt. De looi nog een verloren bowlingbal voor oren. Die net opbrand is. Maar verder eigenlijk wie alles gewoon.
3: Ja, het is ook instwarten ook, hè?
4: Ja, klopt. Ja, de brandwacht heeft er dus er bewust voor kiezen om het echt uit te branden.
3: Ja, controleert u brand, want lid nemen ze dat leuk, hè?
4: Ja.
3: Er kwam een soort volk ophouden. Mensen hebben nog gegeven. Shen, hij is maar mensen kan praten.
4: Ja, de wieren echt, die ene naar de oren kwam onfietsen, onrieden en die kwam met Shen. Mensen die vinden het gewoon ontiegelijk jammer. En er was een man die vertelde me dat hij het hier zijn doenskallen eerder hier begon. Zijn eerste 2 jaar van zijn doenskallen eerder daar, zijn carrière is daar starten.
3: Ja.
4: En hij vond het hartstikke jammer om dit dan te sharen. Hij zei, er komen dan alle weer herinneringen naar boven. En ja, sneu om dat dan om te sharen dat alles fut is.
3: Dus mensen hebben weer bennenfeestjes mooi maken, bedrils, feestjes, uitjes en zo wat heen. Ik mag de eigenaar praten kennen?
4: Nee, helaas. De eigenaar die hebben net berichten kennen. Ze hebben wel op Facebook een berichtje dien en daar stier vooral in dat ze het ontiegelijk spietig vinden wat er gebeurd is. En dat eens.
3: Ja, nou persoonlijk ongemak hem dan gelukkig net vaardig, want wie even naar jou lukt dat die brand ontstier. Is er intussen al wat meer duidelijk over hoe het gebeuren kan?
4: Er is nog net een soort duidelijk. Nee, de politie die zit nog volop in het onderzoek. Ik spreek met José van Gijssel. Zij is wetvierder van politie Noord-Nederland.
5: Nee, de politie doet nog volop onderzoek naar de brand. Vanochtend is de forensische opsporing geweest. Die heeft sporenonderzoek verricht in het pand voor zover dat mogelijk was. Daarnaast doen we natuurlijk ook tactisch onderzoek. Dat wil zeggen dat we kijken of er camerabeelden zijn die we veilig kunnen stellen en kunnen analyseren. En daarnaast gaan we ook in gesprek met mensen die mogelijk iets gezien hebben vlak voor de brand.
4: Ja, want ik was als zelf vanochtend aanwezig en ik zag ook dat er speurhonden waren. Waar worden zulke honden voor ingezet?
5: We doen natuurlijk in de breedste zin van het woord onderzoek naar de sporen. Daar zetten we allerlei materiaal en middelen voor in.
4: Kun je al iets zeggen over het onderzoek?
5: Het onderzoek bestaat eigenlijk voor een deel uit sporenonderzoek en dus tactisch onderzoek. Dus dat wil zeggen dat mijn collega's van de forensische opsporing in het pand kijken of er nog sporen zijn die, waarmee we kunnen achterhalen wat de oorzaak van de brand is geweest. Daarnaast kijken we natuurlijk ook in de omgeving of er beschikbare camerabeelden zijn die we kunnen analyseren. En gaan we in gesprek met mensen die mogelijk iets gezien hebben vlak voor of tijdens de brand.
4: Kun je enige inschatting maken over hoe lang het zal duren voordat er iets duidelijk wordt?
5: Nou, die onderzoeken die nemen altijd veel tijd in beslag. Dat heeft ook te maken met het feit dat we het gewoon zorgvuldig willen doen. Maar ook met het feit dat het gaat om een brand waarbij natuurlijk heel veel sporen ook zijn vernield. Dus het kost echt tijd om dat allemaal zorgvuldig op een rijtje te zetten. Om hopelijk iets te kunnen zeggen over wat hier is gebeurd.
4: En kun je spreken van brandstichting of is dat nog te vroeg?
5: Nee, eigenlijk staan alle scenario's nog open. En we hopen echt met het onderzoek dat daar duidelijkheid over komt. Of het gaat om brandstichting of dat het toch een andere oorzaak is geweest.
4: Je zei dat er ook wordt gesproken met mensen die iets gezien hebben. Zijn jullie dan ook nog specifiek op zoek naar getuigen?
5: Ja, uiteraard als er mensen zijn die toch iets gezien hebben vlak voor de brand of tijdens de brand. Waarvan ze nu denken, dat is toch wel verdacht. Mogelijk heeft het er iets mee te maken. Dan willen wij zeker in contact komen met deze mensen. Daarvoor kunnen ze bellen met ons telefoonnummer 0900 8844. Maar ze kunnen ook een tipformulier invullen op onze website.
3: En dat zei José van Gijssel dus van de politie Noord-Nederland. Brandstichting is een van de scenario's in dit verhaal. Ja, het partycentrum De Grote Keizer, wie al hier een begrip van een heel soort Ljouwerters en ik meestal in dit dorp eromheen of zelfs. Voor de gemeente zult ik een gemis wijzen. Van de omwenners, die hebben juist al dat er een protte herinneringen lezen in het gebouw. Bennenfeestjes, personeels, uitjes. Onder de volgende wethouder Abel Reitsma van de gemeente Ljouwerters. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Ja, jullie hebben het juist een moment gekeken. Ik als inwender van Kamingaboorn.
6: Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, ik woon in de omgeving. Dus het NL Alert, dat ging op de telefoon. En dan schrik je. Je schrikt wakker. Je denkt dan meteen, ja, wat zit er allemaal aan het Kalverdijkje?
3: Ja.
6: Wat kan het zijn? Nou, er zitten natuurlijk ook veel sportclubs, zwembaden. Dus ja, ik ging meteen online even kijken waar de meldingen heen gingen. En toen was het al snel duidelijk de Grote Keizer. Ja, dat is verschrikkelijk verdrietig.
3: Ja, maar ging je er dan ook heen als wethouder?
6: Nee, ik ben er niet heen gegaan, omdat ik ook denk dat de hulpdiensten dan vooral even hun werk moeten doen. We hebben natuurlijk wel piket verdeeld, hè, en ik had geen veiligheidspiket. Dus, maar ja, je gedachten gaan er naartoe. Nou, er volgt al zeer korte tijd nog een tweede NL-alert.
3: Ja.
6: Nou, dan weet je ook wel dat het serieus is. Er wordt snel opgeschaald naar een gripsituatie. Groot uitslaande brand. Dus ja, dan wordt het... je ergste gedachten worden werkelijkheid, dan weet je wel dat er niet meer iets te redden valt.
3: Nee, nou, dat dikke eraan staat, ik zat te wezen. Heel even zoen, ja. Want ja, je komt er langs aan het werk, maar dus je hebt wel even een kijkje om, of net?
6: Ja, gisterochtend even er langs gefietst. En dan zie je wat vuur doet. Dat heeft geen emotie en geen mededogen. En dan merk je gewoon al snel dat in een paar uur zo'n pand, wat al jaren zo'n rol vervult en wat iconisch is eigenlijk, waar veel mensen hun herinneringen hebben. Ja, heel snel niks meer is dan een hoopje wat er nog over is. Ja. En dat is wel... Dat is wel pijnlijk.
3: Ja, te zien van de gutterbranden, Arun Atit, in jouw het case season.
6: Ja.
3: De positieve kant is dat ik een persoonlijk ongeluk geweest heb. Dat we even naar Fjouwen, dat die brand niet wist. Wie net hier meer, gelukkig maar. Maar toch is de impact grut. Hè? Wat docht dat, my meeskens, aan gutterbranden?
6: Nou, je ziet met name door zo'n NL-alert en een enorme rookontwikkeling dat je gaat communiceren met de wijde omgeving. Dus in dit geval Kammergerburen, maar in die tweede ronde ook de omliggende dorpen. Dat heeft het een impact. Gewoon al alleen op je communicatie, maar ook de manier waarop je het aanpakt. En dan daarna, hè, als iedereen wakker wordt, zeg maar, dan volgt de emotionele pijn en schade. Jullie noemden net al mooi, hè, de personeelsuitjes, de familiebijeenkomsten, de kinderfeestjes. Ik heb zelf jonge kinderen, we zijn er vaak geweest. Ja, iedereen heeft daar eigenlijk warme herinneringen aan. En als je het dan zo troosteloos ziet, dan is die schrik gigantisch en de impact ook.
3: Ja.
6: En natuurlijk gaat je gedachte, of in ieder geval in mijn geval, de gedachte als eerst naar de eigenaar, de ondernemer, die daar al jarenlang zijn ziel en zaligheid in stopt. De afgelopen jaren daar ook weer veel in heeft geïnvesteerd. Ja, dat moet verschrikkelijk zijn.
3: Ja. Nou goed, het is verder een zaak van de politie, Arkiet, om het onderzoek naar de oorzaak. En de verzekering zal er verder, ik nog onderzoek aan en Dirk nog wat van Fine Matten. Ja. Abel Reitsma, ja. De wethouder van jou. Dank u wel voor de eerste reactie op de brand. Ja, Geke, nog eventjes, maar dat besluit. De politie dochters onderzoek, wie hebben dat? Ze kreeg van Josef van Gijssel. Ja, het zal er al weer oprommen worden, Matten. En is er al wat meer duidelijk wat er voor in het plak komen zal? Of komt er weer een nieuwe bowlingbaan?
4: Nee, eigenlijk helemaal nog niks. Nee, het is eerst zaak, denk ik, dat de politie een onderzoek doet en dat er hopelijk uitkomt hoe de brand ontstaan is. En dan zal het eerst opromje wijzen.
3: Ja.
4: Ik denk dat een flinke klus...
3: Dat wordt een hele opromklus nog, inderdaad. Ja. Dat blijft voor u volgende week alleen stabiel. Dank u wel voor die verhaal.
7: De beste interviews en reportages van Joert.

0: is de dij voorbij.
1: Hoe kunnen landbouw, natuur, wijn, wetter en energie ook al versterken in een vergrijde gebied bij Akrum? Die vraag die zit centraal onder de fietsbijeenkomst die Dion Houden wordt door Akrumer Goedland. Het is een groep agrariërs en ondernemers uit Akrum en omkriet die haar inzetten voor toekomstbestendig ondernemen en bouwen. En de ambitie is om de meest zoende wijnwijk van Friesland te ontwikkelen. Ik praat erover met Carla Boonstra. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Het binnen nogal wat doel die je bij elkaar krijgen wil. Ambitieus, hè? Hoe voel je hem dat krijgt van?
2: Ja, wij zijn dus een groep, hè, die bij elkaar dit proberen te bereiken. Daardoor wij zelf als Akrum Goedland. Eigenlijk is onze ondertitel ook landgoed voor een nieuwe tijd. En dus we hadden te krijgen daarmee de veenproblematiek. En we hadden al een tal van partijen nooit mij dwaande binnen. Maar het veen, dat klinkt in. Dus de bodem die verzakt. En er is een boel CO2-uitstoot. Dus dan mag dat dan gebeuren. Dus wij zijn druk dwaande met zo'n melkveehouders. Die hun percelen onder, of net onder wetten zetten. Maar die wat mijn hegere wetterpeil aan boeren ben. Daar voeren wij een tal van experimenten uit. We monitoren. Maar dat hegere wetterpeil, dat zorgt er ook voor. Dat altijd bouwd wordt. En daar worden straks, is de bedoeling, 300 wenningen komen erbij in het dorp. Maar dat er wel op een oorwiese bouwd worden moet.
1: Wat denk ik aan het denken? Hoe bedoel je, kijk, een oorwiese?
2: Nou ja, als het veen vernat, dan zal ook die fundering, hè, die zal oors worden matten van die hoezen. Dus als nou heel rigoureuze tinken was van een soestek tinken kan aan misschien ook nog wat drouwende wenningen. Maar oors, dat moet op een andere manier fundeerd, et cetera, worden. Nou, en wat wij nou onder andere met dwaande ben, hè, in je van die experimenten, is dan ook dat op vernattere groen, dus vochtige groen, ja, daar groeit de torenbout. En de leesdoden in het Nederlands, wij zijn er vroeger altijd bollenpiest, maar die groeit er heel goed. Dus er wordt nou isolatiemateriaal van maken. En planken kist er van maatje. Nou, daar zijn we nou twee mee bezig om dat experiment, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en daar nemen we eigenlijk de meesken jong onder andere mee heen naar dat Lisdorffjeld.
1: Je zegt de meesken, dat zijn dan de meesken die het in de omkring wijnen, die ze graag meenemen op in het verhaal?
2: Ja, dus wij proberen eigenlijk de slag te meiden in met de mienskip. Dus wij zijn zelf als Akrum Goedland een boel dwaande in het boetengebied. Dus met de boeren, die daar natuurlijk een boerloon dan hebben. Maar wel ook de mienskip erbij te beloeken van wat gebeurt er nou eigenlijk in het boetengebied. Wij weten ook, hè, dit is best wel heel belangrijk. Maar het is met name dat die de effecten, hè, die viel pas over het letteren tijd. Maar om de meesten er nou ook in mee te nemen. Ja, wat nou krijgt u hier, dat is wenningbouw, vastgoed. Maar het had ook maar energie, had het van de waande. Nou, wat ik krijg, dat zijn naaier gewassen. Dus ik, de lisdodder, ja, dat is natuurlijk net eten. Dat is van het isolatiemateriaal. Maar we zijn bijvoorbeeld ook met experimenten met granberries bezig. Want die groeien goed op vochtige groen. Maar ja, de meesten in het dorp, ja, om ook al wat voor te bereiden. Maar het is eigenlijk ook, we willen ook graag dat we wat meer eten van eigen groen.
1: Ja, dus dat is een verbinding. Wat lokale rolletje dus.
2: En, precies.
1: Wat ik dan eens keurig vind, is dat je hem keer eens voor een fietsgeerkomst. Hoe zie je dat er krijgt uit?
2: Verschillende projectlocaties dus. Rondom het dorp. Ja, en wij hebben zoiets, we kunnen met elkaar in een zaaltje zitten gaan. Maar best een mooie aantal horecagelegenheden in Akrum. Maar het is volle mooier om de meeste mij te nemen. Dan daar werd het plak vindt. Nou, om daar het verhaal te dwan. En dus we beginnen bijvoorbeeld ook met een stuw van het wetterskip Friesland. Ja, en het is heel duidelijk zien van hoe groot had het verschil van het is in wetterpeil. En wat deze boeren nou mij proberen te borken.
1: Ja, het echt even zien en even beleven dus. Dat werkpak wordt best inderdaad. En kan mensen gaan nog op Jan van die fietstocht eigenlijk?
2: Ja, Ja, dus ik ga nog maar een heel peer plakken. Maar ja, er ben nog wat plakken vrij. Dus ik hoop jek, als ze zich op jou heen, dat ze dat dan ook tot begin van de middag zo dat nog kennen. En dan, dan sluit de werk. Maar dan, ja, dan starten we van de jongens.
1: Nou.
2: Om, ja, ik heb hier even zo'n horen daar een pols leert wij.
1: Een tip dus van wat in Akram wennet en dat graag eens even ondervinden wil. Carla Bonstra van Otieren, dank.
2: Oké, graag dingen.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Samen bouwen aan een pestvrije toekomst. Dat is het doel van de anti-pestkliniek in Ljouwert. Het is deze week de week tegen het pesten. Of op zijn Friesk de week tegen het narjen. Narjen rekken net alleen nog het been, maar vaak ik het hele gezin. En het kan een hele grote impact hebben. Marijke Keur is de oprichter en directeur van de anti-pestkliniek hier in Ljouwert. Marijke, een goeie middag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Hoe belangrijk is deze weekendje in het pesten?
4: Ja, ontzettend belangrijk. Want ja, het is gewoon het hele jaar door dat het zich afspeelt. En ja, dan is een week is gewoon nog wel ook te weinig. Maar ik ben wel blij dat het in de aandacht komt. Ja, het is pesten doet ontzettend veel pijn. En ja, er zijn zoveel kinderen in onveiligheid. En dat moet gewoon meer worden beschermd.
3: Ja, daarom heb je die kliniek. Ik oprichtte, je besteedt nou 2 jaar. Waar rocht je Jim in benammen op?
4: Nou, dat het kind veilig is. Dat vinden we heel erg belangrijk, want we zijn natuurlijk al 17 jaar een jeugdzorginstelling. En ja, weet je, dan ben je bezig met dat het kind veilig thuis is. En er zijn zoveel kinderen gewoon niet veilig buiten een huis om. En daar willen we met z'n allen voor staan. Dus wij richten ons op traumabehandeling, dat als een kind heel erg gepest is, dat het traumabehandeling krijgt. Dus door middel van beeldende therapie, EMDR, verschillende behandelingen. En daarnaast zorgen we ervoor dat als een kind nu nog gepest wordt, dat het eerst stabiel wordt. En dat we ook meegaan naar school, dat we gesprekken hebben ook met de docent en met het kind wat pestgedrag vertoont, om maar veiligheid te creëren.
3: Ja, want ik, die pesters, daar bemoeien je mee.
4: Ja, absoluut. Weet je, pesten is natuurlijk heel erg vanuit het oordelen. Goed, slecht, mooi, lelijk. En wij willen dat oordeel eraf halen. Wij zijn er ook voor het kind wat pestgedrag vertoont. Omdat het kind wat pestgedrag vertoont, die is of onzeker of ongelukkig. Die schreeuwt om aandacht of liefde. Of die heeft van alles meegemaakt. Dus wij zeggen ook van zij zijn ook welkom. Zij mogen ook helen. Alleen melden de kinderen die gepest worden meer zich aan dan kinderen die zelf pestgedrag vertonen.
3: Ja. Nou heeft toch Kwatrien ik een boek uitbracht, Lieverik en Leven Pop. En als vervolg daarop is toch een nieuwe training onder het ontwikkeling. Kun je daar iets over vertellen alvast?
4: Ja. Nou ja, de Lieverik training. Ik ben natuurlijk 2 jaar nu ook op scholen langs geweest en gesprekken met antipestcoördinatoren en zorgcoördinatoren. En ik heb gevraagd van wat missen jullie dan nu nog? Hè? Want er is al zoveel, maar wat missen jullie? Wat hebben jullie nodig? Dus nadat het boek is uitgekomen dit jaar, zijn we nu al 2 jaar mee bezig. En het is nu bijna af. En waar het zich op richt, is vooral, je hebt zeg maar de top van de ijsberg. Dat is het gedrag wat je ziet. Ik denk dat je dat metafoor misschien wel kent. En wij richten ons vooral op de onderwater. Dus wat heb jij nodig? Het kind laat bepaald gedrag zien. Nou, hij heeft bepaalde basisbehoeftes nodig. Hè? Ik wil me gezien voelen, ik wil me gehoord voelen, ik wil liefde. En daar richten we ons op. Dus de Lieverik training is systemisch. We betrekken ouders er ook bij, ook met ouderavonden. Hè? En ook met de leraar erbij. Dat we gaan het samen doen. En dus die 3 dingen.
3: Ja, alles om een pestvrije toekomst te creëren. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi wezen. Ja. Wat is die belangrijkste boodschap, Marijke?
4: Nou ja, dat kinderen die gepest worden, die lokken het niet zelf uit. Er is niks meer aan de hand. Ze zijn fantastisch en perfect zoals ze zijn. Maar ik wil vanuit onze jeugdhulpverlening gewoon dat we kinderen veel meer gaan beschermen. En dat ze oké zijn zoals ze zijn. Want ze zijn geweldig.
3: Marijke Keur, oprichter van de anti-pestkliniek in Ljouwert. Dank u wel.
5: Alles wat er spielt.
0: Yes, hier.
5: Alles wat er spielt. De dijk voorbij.

0: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halven.
1: Dit is de Dij voorbij.
2: Wat er voor eerst geen nieuwe Batavus meer van de baan rollen. Bloed het merk Libjen. Zij is er biegelijks de Batavus Brommerclub. Vrouw ook hier in het hier. Dit is een mooie tocht, mijn liefhebbers, uit het hele land wij. Dit weekend stier de 100ste tocht op het programma. En verslagjouwer Nienke Tuinstra zegt bij de start in Ter Kapelen.
3: Voordat we vertrekken, ik heet jullie van harte welkom bij de 100ste jubileumrit van de Batavus Brandweersclub. Ik hoop dat we een hele mooie dag hebben vandaag met elkaar. De rit is mooi. We willen wel een paar regeltjes even aanspreken. De langzame brommers voorin en niet inhalen graag. Dus de langzame brommers blijven mooi voorin rijden. We hebben geen haast en we willen graag een veilige rit met z'n allen doen. Dus ik zou zeggen, we gaan er direct voor. Iedereen een mooie rit toegewenst en tot de volgende stop.
4: Lute Postma, als ik sinds Batavus, dan denk ik om fietsen, maar jou net, denk ik.
5: Nee, ik denk als eerste aan brommers. En dat is omdat ik van de Batavus bromfiets ben. Hè. En wij dus Joert een mooie rit organiseren, door heel Friesland heen.
4: Ja, en dit is net je eerste rit, hè?
5: Dit is net de eerste rit, want we zijn er nog 24 hier en dit is Joert de 100ste rit.
4: Dit wordt een hele rit, maar die rit baat zelfs op de Batavus. Zullen we even boeten zijn, want er staan ze al hier al te pronken, volgens mij. Hoe volle binder?
5: Ik schat om bij de 50 hoort.
4: En dat is de club? Ik, je bestaat ook uit een man is 50 of vrouw
5: nee,
4: natuurlijk?
5: Nee, dit is de hele kern. Maar de 50 die dat is praktisch overal wel verschijnt. Als er net de 4 voort ben. En we hebben ongeveer 350 leden.
4: Oh, machtig.
5: In Nederland heen, ja. En dan komen om en bij elke rit om en bij de 50 mensen.
4: Ik zie je van alles tegen, ja? Maar welke nou van jou?
5: Die van mij staat op één ervaring hoor.
4: En is dat ik de op één naar mooiste?
5: Nee, dat wil ik net zeggen. Daar ben ik vast van morgen bij. Maar het is wel niet van exclusief, omdat het een exportmodel is. Die in Nederland nooit rijden net.
4: Oké, want ik zie je volle meer, een heel soort geon. Dat binnen wol echt Nederlands?
5: Dit is alleke Nederlands. Dat is alleke in Jereveen op Batavus wel eens maken.
4: Maar we hebben het nog even over, hè? Jereveen en Batavus?
5: Nou ja, we kennen het er even nog, hè? Maar net het Jip graven.
4: Nee, maar wat.
5: Het is wat gevoelig.
4: Ja?
5: Ja.
4: Jo, ben een Batavusman in.
5: Ja, hij gaat er neer en Batavus vers, dat geeft mij trouwens hier in. Ja. Ik heb er meer dan 30 keer werken. Ik heb naast die man die heeft er meer dan 50 keer werken. Ja. Dus.
6: Ja. Sabat 50.
4: Sabat 50 keer, ja. Nou, ik verneem het al. Je zei al, daar hebben we net al lang op ingaan. Ik verneem het al. Hey, joh, de kaai van jou.
5: Van de Brommer.
4: Van de Brommer. Ja, ik wil haast motorfietsen, maar dat mag niet, hè?
5: Nee. Het is een bloedenbrommerke.
4: En hoe klinkt deze?
5: Nou, ik zal het even zien dat ik erin wil.
4: Ja, dat hoop ik wel voor jou, ja.

0: Is dat het mooiste loert wat er is?
1: Ja, dit is het waterpark. Dat is geweldig. En de reuk, hè?
0: Ja.
1: De olie die door de benzine zit, dat is al lekker.
0: Maar je hoeft heel wat net al om bij een tankstation?
1: Nee, nee. We ongeveer 31. Dus we hebben ongeveer 3 liter de man nodig en dan hebben wij eronder bedingen.
0: Jo, maak je voorop?
1: Nee, ik zet Joert de eerste held in de bezemwijn. Want ze moet er ook wezen, want stel je voor dat er wat uitvalt, want het is 50 jaar of anderhalf jaar wat bij daar. En dan hebben we reservebronnen gestreden, dus als er één uitvalt, dan kunnen we verder.
0: Een grote willen.
1: Dank u wel.
2: Het is bonus. En de Guinness zoekt steeds een bijdrage bij dat van verslaghouder Nienke Tustra.
3: Alles wat jouw thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
4: De dij voorbij.
5: Een schrikbare ontwikkeling. Heel zorgwekkende cijfers. De reacties binnen heftig, binnen cijfers ik. De homo-acceptatie. Vooral onder jongens in het voortzettendewies is in Fjouwer hier iets wat halvieren. Zou je zeggen, de acceptatie van de LGBTQ-mienskip onder tieners fors aannomen. De vraag is zelfs, hoe ken dat? Wat valt er onder de dwan? Deze vraag ik voor aan Niels van Maurik. Hij is van het COC Friesland. En nou, aan de telefoon, Niels, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
5: De eerste hebben schriks van deze cijfers.
6: Ja, dat is wel zezen. Het is echt schrikbarend hoe het gaat. En het is gewoon, het is echt een zorgwekkende ontwikkeling.
5: Ja, het tempo, daar schrik ik vooral van. Is het wel een trend die ze lijst hier, zeker onder jongeren, onder tieners, shows, toch?
6: Ja, dat klopt ik. Het is een trend die hebben we al jaren gezien en die we nu hebben bevestigd door Trimbos. De UvA, de Universiteit van Amsterdam, had er ook onderzoek naar die in en die show hetzelfde. Het is een beeld wat net veroordeeld en het wordt alleen nog maar erger.
5: Ja, dat zou passen, hè, wordt dan wel zijn in de hutterwordende maatschappij, de polarisatie, de verhuftering. Is dat een verklaring, een deel van de verklaring?
6: Ja, wat ik hier. Ik wil eens een keer klimaat ben, eigenlijk. Is, dat is, dat had met die verhulling te maken, maar we hadden hier gewoon artikel 1 van de Groenwet. En blijkbaar zijn er een soort mensen, en steeds meer mensen in Nederland, die zich net horen willen aan artikel 1 van de Grondwet.
5: Vertel even wat artikel 1 van de Grondwet in relatie naar dit onderwerp artikel, is dan.
6: Ja, artikel 1 is dat iedereen is gelijk. En mensen net discrimineren op basis van hun ras, hun geloof, hun politieke overtuiging. En ik net op basis van handicap of hun seksuele gerichtheid. En dat is wat hier wel gebeurt. En ik denk dus dat politiek en onderwijs onderslag moeten bij maatschappelijke organisaties om te zorgen dat mensen beter opvoed worden in artikel 1. Hmm. Wat dat betekent hier in Nederland?
5: Een lesje staatsinrichting van het verkeerd wijzen. Dus een taak, vooral voor het onderwijs?
6: Ja, net alleen nog voor het onderwijs. Ja, dat is te makkelijk om alles bij het onderwijs te lezen. Maar ik vind wel, zolang het nog zaken wijzen dat docenten, ik zei ze van in het christelijk onderwijs, ja, dan meest wel homo wijzen, maar meest het net praktiseren. Ja, ik denk, ja, dan meest wel, maar mijn koor wel denken, dat is iets net mijn eerst best, maar meest het net uitvoeren, Jerry.
5: Ja,
6: dus het is.
5: Ja, maar het is een beetje nou, ja.
6: Ja, sorry. Het is zowel onderwijs, maar ik als politiek en mijn koor. We moeten het mijn koor dwan. Dus ik aan ouders, maar ik voor social media bedrijven. Ik zij gaan verantwoordelijk.
5: Mm-hmm. Just, dat juist wel heel iets vaker. Een zekere afkeer van wat ze dan vaak woke nemen. De ruimbalgevlagen, het gebrapad. Er ontstaat toch al een zekere wrevel. Zeker onder jongeren. En dat werd misschien voeden toch de man, zoals Andrew Tate, die dit de manosfeer oprop en zei ze, ja, de man wat sterk en de baas wezen, zeg ik nog maar zeggen. En de vrouw heeft een hele orenrol. In dat denkbeeld passen homo's ik net.
6: Nee, dat conservatisme, want daar haast het dan eigenlijk toe, hoor. Dat wordt steeds meer. En just dat ik het niet onderziek, dat sommige mensen die meer conservatief binnen, die haar minder acceptatie naar dit onderwerp, daar naar mensen zoals u. Tegelijk, just wel, dat ik het niet onderziek blijkt, dat die jongeren zeggen, maar soms 20%, ja, maar ik vind het net erg als een vrouw van mij LHBTI'er is. Dus publiekelijk had het er ik maar te maken, zit het vier bij die vandaan? Is het abstract of is het gewoon een van die vrouwen, een van die broers, zusjes, omkes, neem maar op.
5: Ja.
6: Dus we moeten ik gewoon meer in verbinding met elkaar. Er moet een veilige omgeving gecreëerd worden waarin die jongeren hier het gesprek over gaan kennen.
5: Het werd 9 oktober een drege dag voor heel veel mensen dan.
6: Ja, ik hoop een inspirerende dag.
5: Ja, even uitlezen, misschien 9 oktober, als eerst volgende Peerse Vreed. Ja. Waarin het dus omtinken vregen wordt, van die acceptatie. Nou ja, hier, dat lees ik. Je hoort ik in alle kranten dat een heel soort jongeren zeggen die erachter kwamen binnen, dat ze hopen binnen. Dat ze zeggen, ja, ik hou me maar stil.
6: Ja, nou, dat is toch verschrikkelijk. Dat we anno 2026 weer omgaan naar de 50e jaren uit de 20e eeuw. Dat moeten we toch net met elkaar willen. Dus ja, ik doe wel een oproep aan iedereen. Zorg voor die veilige omgeving, voor die jongeren, zodat ze gewoon daar veilig goed praten kunnen met elkaar. En zorg ervoor dat ik gewoon veilig, nou ja, uit de kost kan. Kunnen komen.
5: Ja. Nou, we zullen het aanwachten, Mat. Maar de trend is in elk geval net iets wat je bleed van binnen. Als je inderdaad opkomt voor de rugten van de homo's.
6: Nee, dat is zeker weer.
5: Niels van Maurik van het COC Friesland. Dank u wel voor de reactie.
6: Tegen dan.
5: Oké.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.

0: Rietzette steed wol mij de bewenners van de Waardeiland om tafel, nadat er een soort opskorend stier door het mogelijk aansluiten van natuurgebieden daar. Dat liet de organisatie Joet weten. Rietzette steed werkt op een nieuw natuurbeheerplan voor de Natura 2000 natuurgebieden op het water en de Noordzee kustzone. Na geerkomsten, op uitnodiging met groepen belangenverzintwerkers op de Waardeiland, kwam de boeten dat het tijdelijk of heel dol aansluiten van gebieden als optie op tafel lei. En dat gaat leiden tot de protestactie Vrije Vogels, Vrije Mensen, die het nu al meer dan 50.000 handtekeningen ophelaat. Onder telefoon is woordvoerder Jamie Tol van Rietzette-Steert. Een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, waarom organiseer je deze geerkomsten?
1: Wij werken vanuit Rijkswaterstaat momenteel aan het actualiseren van de Natura 2000 beheerplannen. Voor de Waddenzee en voor de Noordzee kustzone. En dat doen we omdat wij uit verschillende metingen en onderzoek te weten zijn gekomen dat de natuur in die gebieden achteruit gaat. En die nieuwe beheerplannen die moeten die achteruitgang tegen gaan houden.
0: En hoe zorgen die geerkomsten eraan stuurt?
1: Ja, en we werken achter de schermen nog aan het perfectioneren van de opzet en de inhoud van die bijeenkomsten. Maar het is vooral onze bedoeling om gesprekken aan te gaan met de mensen daar op de eilanden en op de vaste Waddenkust. Ik wil trouwens nog wel eventjes aangeven dat er op dit moment nog geen enkel besluit genomen is over mogelijke maatregelen. We zitten in een fase waarin we onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om die verslechtering van de natuur waar ik net over sprak, om die te stoppen. En wat daar dan weer de gevolgen van zijn. En daarom zijn die gesprekken die we nu willen gaan voeren zo belangrijk. Omdat de inbreng van de mensen waar we dus mee gaan praten ons kan helpen om het juiste beeld te schetsen tussen die mogelijke maatregelen en wat de gevolgen daarvan voor de mensen zijn op bijvoorbeeld sociaal en economisch vlak.
0: Ja, dat maar wel even een duidelijke onderscheid in mij. Er is net een besluit om het natuurgebied nou te sluiten. Het leidt als optie op tafel.
1: Klopt, ja.
0: En dan die geekomsten, lees je hem zaken uit of is rond de vermeest om hardmierend? Ja, maar dat het een dialoog worden. Hoe maak ik dat voor, Michel?
1: Inderdaad, ja. Het is de bedoeling dat we echt gesprekken gaan voeren met mensen. En dat we gewoon ook ophalen wat er bij mensen over dit onderwerp leeft en speelt. Zodat we dat dus uiteindelijk kunnen meenemen in die conceptplannen.
0: Ja, wat hoop je hem te bereiken? Wat voor informatie hoop je hem op te hellen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk hopen we duidelijk te krijgen wat maatregelen voor de mensen betekent. Hè? Voor bijvoorbeeld voor ondernemers.

0: definitieve plan?
1: Uiteindelijk nemen we die, wat we bespreken, nemen we mee inderdaad ja, in de plannen of in de omschrijving daaromheen. Maar die komen uiteindelijk komen die te liggen bij de mensen die daar besluit over moeten nemen.
0: Ja, maar het ligt in Wolle en een spanningsveld. Want aan de ene kant, die eilanders willen wat natuurlijk. Je wilt die natuurbescherming. Ja, soms zit er een spanningsveld in. Dan moet je wel een keuze mee die misschien net zo populair is.
1: Klopt, ja. Nou, en daar zijn die gesprekken dus ook vooral voor bedoeld om juist dat spanningsveld zo goed mogelijk in beeld te brengen. En want uiteindelijk zijn wij vanuit Rijkswaterstaat degene die de gesprekken voert en ook de plannen schrijft. Maar we zijn niet degene die de besluiten nemen. Want daarvoor hebben we de bevoegde gezagen. Dan heb ik het over de ministers van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. En daarnaast nog de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Die gezamenlijk vormen de bevoegde gezagen. En die besluiten dus wat er uiteindelijk gaat gebeuren in die beheerplan.
0: Ja, ben je er al datums gepland voor die bijeenkomst? Dan mag het nog komen.
1: Nee, we verwachten dat we daar volgende week of over twee weken uiterlijk mee kunnen komen. Maar goed, we vonden dit in ieder geval nu belangrijk om hierover naar buiten te komen en aan te kondigen dat we die gesprekken gaan voeren. We hopen daar volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven waar en wanneer die gesprekken plaatsvinden en ook hoe we ze gaan inkleden.
0: Prima. Jamie Tal van de Rijkswaterstaat. Dank u wel voor de tijdlichting.
1: Dank je wel, Jacob.
0: Hij wie dus van Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat zal dus in plan importeert mij de bewenners van de Waardeiland.
2: Dit is de dag voorbij. Haas krijgt als eerste gemeente in Friesland een mobiel stiepenpunt, een steunpunt van de belasting. Hier wenners kennen je te lonen, maar help met taslagen en met betellingen. Nou, vanmorgen weer de iepering daar in Haas. Wieke Goudswaard is manager sociaal domein bij de gemeente Haas. En aan de telefoon, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Ja, dat de belasting keersen het verhaas is eigenlijk geen afval, hè?
3: Nee, dat is net helemaal klaarval. Ik denk dat het erbij liefst twee redenen heeft. Haas, wij nemen zelf een pilotgemeente. Dus wij zijn slucht op nieuwe dingen waarbij wij graag proberen willen om uw dienstverlening zo goed mogelijk te marchen en ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voor uw inwoners klik en steen. En daarbij zezen wij al heel gauw. Dat wil ik graag proberen. Dat ben net benauwd. Maar daarbij komt ik dat wij als jou wat leger scoren op een letter dat het gaat om nou, hoe geletterd ben mensen, hoe makkelijk is ze zich redden, hoe digitaal vaardig is iedereen. En wij binnen, ik zit wat leger als het gaat om inkomens.
2: Ja. Niet waar de reden is, misschien wel de belangrijkste reden dat de belasting keersen het verhaas als gemeente om maar zo'n stiepe punt te beginnen. Er zit wel achterstaan als het gaat om betellingen, hè, over de belasting.
3: Dat klopt. Ja, en wij willen graag dat mensen, dat begrijpen wie ik wil. Ik wil heel iets meer dat mensen angstig binnen om taslagen en dergelijke ontevreden. Maar als je de oorspraak maakt je op een taslag. Dus je kinderen hebben daar het jeugd op. Kinderen dat ik het verschil wijs tussen fatsoenlijk rondkomen kinderen of in de schuldenproblematiek terugkomen.
2: Ja, dus zitten een soort mensen in Haas in de schuldenproblematiek?
3: Nou, boven gemiddeld scoren we daar helaas wel wat heger op, ja.
2: Ja, ja. Nou, hey, dat is een stiepe punt. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat kan mensen daar van de Haas dwang?
3: Nou, het is eigenlijk, het ziet er heel praktisch uit als een buske. Dus een heel gezellig, leuk lied busken, waarbij je zo echt traaie medewerkers van de belasting treft. En dat busken zit er, ik pak gelijk maar even spreken worden, op het multifunctioneel centrum het vierkant. En dat is eigenlijk voor elke hazer en de omkrieken wel bekend. Dus je kan ik echt terugkomen, maar je vragen, meestal kan je manchen en zelfs helpen bij het invullen van gegevens. Maar het kan ik het moment wijzen, je zegt, ik hier nog even verder naar het gebiedsteam om te zien wat er kan gebeuren, bijvoorbeeld in de vroegsignalering. Of in de schuldhulpverlening, of neem maar op. Of misschien heb ik eigenlijk wel behoefte aan een budgetcoach. Dus we kunnen op heel veel verschillende manieren maar meestal marchen. En waarbij we dus eigenlijk graag willen dat de stress die mensen vielen kennen, dat eigenlijk vervangen wordt toch, ik ben goed geholpen. En ik geef maar vertrouwen aan wie ik daarin.
2: Ja, het is een beetje de stress waarnemen, die misschien vanuit het gemeentekantoor uitgeeft het naar mij te horen drompel. Is dat iets waarvan dat je hem hoopt dat het zou wezen, maar dat type punt?
3: Ja, absoluut. We zeggen nooit dat mensen zeggen, ik wil wel een toeslag onvee of ik heb een vraag over belasting. Maar ja, die belastingtelefoon, iedereen laat het mij uit. Maar de eerste keer begreep ik het net helemaal. En de tweede keer ik net. Dus ik vreeg het net een derde keer. Of een boerman die zei, nou denk erom je. Want ik heb van die en die het. En vast het wist was er alles bij waarom betel ik. En waar wij graag naar willen is dat mensen zeggen van, oké, juist van de buurman je het. Dan mag naar dat kantoor gaan. Want ze kunnen die helpen en de herst wat doen. Man.
2: Ja, daar komen dus mensen inderdaad de boodschappen tas vol. Mij bij bondjes en formulieren en toestanden.
3: Dat komt voor.

0: voor.
1: Ja,
0: ja. Ja, dat komt volle meer voor als wat we denken. En dat betekent dat mensen zich scammy. Die denken dan, ik ben vast de enige die het net begrijpt.
1: Ja.
0: Nou, Erik, daar vul vast ik wel zo'n formulier in. Dan mag soms echt twakje zien. En als dan al wat die scam te herst van het lukt net, dan komt er alleen nog net uit. En in die netwerk herst net iemand die helpen kan, dan bedwast het net de veging. Dan is die weerstand echt enorm om daar wat mee te doen. En dat is jammer, want ja, het is natuurlijk net leuk om je belasting te betalen, maar een belastingsschuld is nog vervelender. En soms kun je geld van de belasting krijgen.
1: Weet jou, Maron, dat het eigenlijk voor een heel soort mensen vies en ingewikkeld worden is, hè?
0: Absoluut, dat jaalt het ik aan. Wij hebben pas eigenlijk, Jurjerk, ik een mooi verhaal van die directeur van de Belastingdienst. Die zei, ja, we zijn daar oors op je denken. De dienstverlening en alles decentraal en alles op één punt, dat mat helemaal net. En in het sociaal domein zeggen wij dat toch volle lange. Mooi het de verste postbode die voor het is, of de RS, de Samelkwijn, dan hebben we het heel ouderwets. Maar verste gezichten, verste steunpunten van mensen zijn ontzettend wichtig. En dat verdwijnt. Alles is steeds meer, dan soms zelfs op een chatbot-achtig niveau. En dat is helemaal net goed voor mensen. Nee. Mensen maken gewoon in je shen en die kunnen ze helpen.
1: En belangrijk om te weten is, ik denk ik dat bij de Belastingdienst, dat dagium, het uitgangspunt nou is, dat het wantrouwen voor het is. Want vroeger dien je het verkeerd en anders waard je er wel voor verdacht.
0: Ja, en dat is ik echt wel een verschil. En dat is wel een wake-up call. En daar het de Belastingdienst maar een lange adem voor hebben om het goed te matchen. En wij willen daar graag bij helpen, want wij denken het is in ons voordeel van ons allen, van de gemeentes, van de belasting, maar ik voor de inwoners, dat wel COVID te vinden. En dat we eens kunnen denken van, ik kan helpen worden, in plaats van, ze komen achter me, want ik een fout matchie.
1: Ja. Nou, dat busje zie je dus nou stond Joert bij het multifunctioneel centrum in Haas. Hoe lang bloot het testen?
0: In ieder geval een ier, en dan geven we zien, dan hopen we natuurlijk dat het storm loopt, hoe succesvol dat is. Maar het is in ieder geval een ier, en het is heel goed gecombineerd, dus mooi spreken. Dus mensen kunnen echt naar binnen rennen, de kisten kokken koffie krijgen, en er zitten mensen van het gebiedsteam, iedereen zit van die kleren.
1: Oké, okay. Nou, we zullen zien hoe dat al herinnert. Wieke Goudswaard van het sociaal team, sociaal domein bij de gemeente Haas. Dank u wel voor je verhaal. Fijne dag verder.
0: Hartstikke bedankt.
1: Oké, okay. Hoi.

0: biste wer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Simpele waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van Fjouweren en Ontzijzen.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Vervolgens werd de vrouw tegen de grond gegooid en mannen trapten tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd ook aangedrongen op zijn vertrek. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer dan nog, het is helder en het koelt vannacht af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs, met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald?
2: omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijne.
2: Het journaal meldde dat mensen met een beperking nog steeds te weinig zichtbaar zijn in de media. Dat verbaasde me een beetje, want ik zie ook wel eens een talkshow. Tot ik begreep dat het om mensen met een lichamelijke beperking gaat. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De dreiging van de Verenigde Staten om verdergaande sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag te nemen neemt toe. Die sancties zouden nog deze week kunnen worden aangekondigd. Wat doet gastland Nederland daar eigenlijk tegen? We vragen het zometeen aan minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, die in New York is voor de algemene vergadering van de VN. En wat betekent de verkiezingsuitslag van dit weekend in Duitsland voor de begrotingsonderhandelingen in Brussel? Vraag ik onze correspondent ter plekke. Janneke Schotsveld won met haar boek Zusje de prijs voor het beste boek voor jongeren. Dat boek gaat over een lesbisch meisje. Hoe reageert zij op het nieuws van vandaag over de afnemende tolerantie van jongeren voor LHBTI'ers? En wat doet Kasper Hauser in een opera? Ook een vraag zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 21 september 2026. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit.
3: Dan zie ik mensen wel achter ze aanrennen en zo en uitlachen en uitschelden.
4: Het zegt gewoon bijvoorbeeld kuthomo.
2: Het is ook onze premier opgevallen.
5: Ik merk wel dat de laatste tijd ook met name de online homohaat weer flink is toegenomen.
2: En het viel de onderzoekers ook op dat de neergang van homoacceptatie onder alle scholieren voorkomt, ongeacht hun achtergrond.
6: Op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond.
2: Wat denken die jongeren dan? Ze willen er niet mee geconfronteerd worden.
7: Ik zeg ook niet dat ze dat niet moeten zijn, maar ze mogen op hun eigen kant blijven van mij.
2: En dat geldt dan ook voor de regenboogvlaggen.
8: Weet je, het is prima als die homovlaggen er hangen, zeg maar. Maar het moet wel redelijk blijven voor ons allemaal, denk ik.
2: Voor deze leraar is de neergang van de homoacceptatie pijnlijk.
9: Het doet mij gewoon heel erg pijn, omdat ik zelf ook ooit uit de kast ben gekomen. En ik weet gewoon hoe leerlingen zich voelen.
2: De dag na de forse verkiezingsnederlaag van het CDU in Duitsland werd dat land wat meewarig wakker.
10: Dat is wirklich eine große Frage. Was ist mit der Mitte?
11: Boomer Generation, Merz, alte weiße Männer. It's just annoying.
2: Er is geen plek meer voor bondskanselier Merz, zegt deze man. Maar Merz zegt te blijven en toont zich strijdbaar.
12: Dat jüdisches Leben in Deutschland niet meer sicher is. Dat is die schwerste hypotheek der letzten Jahre.
2: En dat vindt hij een absolute schande.
12: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
2: En dan de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Bondscoach Xavi gaf een persconferentie.
13: Goedemorgen.
2: Ah, de bondscoach spreekt dan een beetje Nederlands. Xavi wil bij Oranje weer een dominante speelstijl zien.
13: I want that people can see a team with passion, with ambition, with intensity, yeah.
2: En natuurlijk ging het over Memphis Depay. Is de deur voor hem dicht?
13: The door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any player. So.
2: Oké, je begint dus met goedemorgen. Maar hoe sluit je in goed Nederlands een persconferentie af, Xavi?
13: Dank je wel.
2: Oké. Het zou je als straatmuzikant maar overkomen. Je zet Viva la Vida van Coldplay in en dan komt er opeens een man met een petje en een zonnebril naast je staan. Niemand minder dan Chris Martin zelf zong een moppie mee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen staat in kranten die gelezen zijn door Suzanne de Vries.
1: Volgende week gaat een wet in die greenwashing tegen moet gaan. Maar veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor, schrijft het Financiële Dagblad. De wet is er om te voorkomen dat bedrijven zichzelf ten onrechte presenteren als duurzaam. Maar de nieuwe regels zorgen voor veel werk voor bedrijven. Want ze moeten labels, verpakkingen en ook website-teksten nakijken en aanpassen.
2: Supermarktketen Jumbo zegt in de krant dat ze er druk mee zijn. Alle uitingen op 10.000 producten in de winkel worden gecontroleerd. Webwinkel Bol zegt ook erg druk te zijn met het nalopen van alle labels bij de producten. Ze controleren bijvoorbeeld of de duurzaamheidsclaims wel duidelijk genoeg zijn en niet te vaag.
1: Morgen stemt de Tweede Kamer over een verbod op vissen met een weerhaak, schrijft de Volkskrant. In de J-vormige haken zit aan het uiteinde nog een haakje naar binnen toe. En daardoor glipt het ding niet zomaar uit de bek als de vis spartelt. Dat zorgt volgens de Partij voor de Dieren voor veel dierenleed.
2: Maar veel vissers vinden het alternatief niet goed. De weerloze haak zou namelijk makkelijk bewegen in de bek van vissen en de wond zo groter maken, zeggen zij. De krant spreekt met een man die al 60 jaar vissen vangt. Hij vindt het eventuele verbod op weerhaken maar niks. Maar hij zegt toch, als door mijn schuld een mooie vis doodgaat, dan vind ik dat wel zielig.
1: Mag een kerk langs drukke wegen elke dag een bijbeltekst tonen? Een man uit Putten vindt van niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij stoort zich eraan omdat hij vindt dat mensen niet voortdurend geconfronteerd moeten worden met een ongevraagde bijbeltekst. En daarom sleept hij de gemeente voor de rechter.
2: En de gemeente zegt dat je dit soort ergernissen ook hebt met reclame. Volgens de bezwaarmaker uit Putten heb je dan wel nog een commissie die toezicht houdt op de inhoud. De rechtszaak ging nu over de vraag of de man wel direct betrokken is. Binnen 6 weken weet de rechter daar het antwoord op en pas dan wordt er inhoudelijk naar de klacht gekeken.
1: In een nieuw boek wordt de Homo cyclisticus Amsterdamensis bestudeerd in zijn natuurlijke habitat. Oftewel, een nieuw boek over fietsers in Amsterdam. Dat wordt morgen gepresenteerd, lezen we in het Parool. De foto's zijn gemaakt door Eddie Postuma de Boer, die overleed in 2021. En hij werd gezien als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen.
2: De oudste foto's in het boek zijn uit 1954 en de laatste uit 2010. Het gaat van naoorlogs Amsterdam tot het laatste decennium waarin fietsers zich nog op eigen kracht voortbewogen, vlak voordat de elektrische fiets de overhand nam. In het boek komt ook de weduwe van de fotograaf aan het woord. Zij vraagt zich af, waar zouden we zijn zonder de fiets? Het enige vervoermiddel waarop je kan rekenen als je ergens op tijd moet zijn, waar je geen parkeerproblemen mee hebt en dat je fit en lenig houdt.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Shanna Spiro was dat met Great Expectation. De druk van Amerika op het internationaal strafhof neemt toe. Donald Trump zou naar verluid binnenkort verdergaande sancties gaan afkondigen tegen dat strafhof. Minister Tom Berendsen is in New York ter voorbereiding op de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. En ik kan hem nu spreken. Goedenavond, meneer Berendsen.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat strafhof staat in Den Haag. Nederland is gastland. En het laatste nieuws van vanavond was dat Amerika ons als gastland achter de schermen al gevraagd zou hebben om onze handen ervan af te trekken. Klopt dat?
1: Nou, er zijn achter de schermen allerlei diplomatieke contacten. Maar over de inhoud daarvan kan ik verder geen uitspraken doen. Het is natuurlijk zo dat Nederland gastland is van het Hof. En natuurlijk een van de meer dan 100 verdragspartijen. En dat Hof is gewoon cruciaal in haar rol. Hè? Voor de berechting van de meest zware misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, et cetera. Daar kunnen mensen berecht worden. Ja. Dat is een belangrijke rol en dat betekent dat we daar gewoon achter moeten blijven staan.
0: Ja. Zeker. Maar nu zijn er al sancties tegen medewerkers van het strafhof. En dat die verdergaande sancties er komen, of ze nou morgen afgekondigd worden of later, volgende week misschien, is onduidelijk. Maar dat ze er komen lijkt wel zeker. Wat verwacht u dat de Amerikanen zullen doen?
1: Nou, wij kennen de inhoud van de sancties nog niet. Dus dat betekent dat ik daar ook niet op vooruit kan lopen. We zijn in goed contact met het Hof. Voor het verzachten van de sancties die er nu al zijn. Maar ook eventuele toekomstige sancties. Ja. En wij zijn in goed contact met al die andere partijen die onderdeel zijn van het Hof. De VS doet op dit moment twee dingen. Eén, dreigen met sancties richting het Hof zelf. Mm-hmm. Wat het functioneren van het Hof kan bemoeilijken. Maar ze hebben ook nog een tweede spoor. En dat is een heel belangrijk spoor waar we ook deze week mee bezig zijn. En dat is dat ze verdragspartijen, dus die meer dan 100 landen die het Hof steunen, daar voeren ze de druk op om die eigenlijk uit te stappen. Want als al die landen eruit zouden stappen, zouden natuurlijk ook het functioneren van het Hof ernstig belemmeren. En dat is eigenlijk onderdeel van de gesprekken die wij deze week ook voeren met veel Europese partijen, maar zeker ook met al die andere partijen. Dat we elkaar steunen om achter dat Hof te blijven staan vanwege de ontzettend belangrijke rol die zij spelen in het internationaal recht.
0: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Ik zag twee Kamerleden vanavond in nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belangen in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar zie dus je echt goed niet zo gauw naar Amerika vertrekken?
1: Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. En waar het ons om gaat is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch u vraagt om dit te doen?
1: Nou, ik ken deze zorgen vanuit de Kamer absoluut. Dat wordt ook
0: want er zijn al twee moties waarin dat ook is vastgelegd. Ja.
1: Ik begrijp die zorgen heel goed. Wat wij gedaan hebben is, wij zorgen dat dit blocking statute klaar staat. Dus normaal duurt het heel lang voordat het kan inroepen. Maar het staat in overleg met de Europese Commissie, staat het klaar om ingezet te worden. Maar nogmaals, we kunnen het maar één keer inzetten. En op dit moment kennen wij nog helemaal niet eventuele volgende sancties die opgelegd worden. Tot op heden zijn we er steeds in geslaagd om de sancties die opgelegd werden met andere middelen te mitigeren. Dus te verzachten, dat het Hof gewoon kan functioneren. En dit middel kunnen we één keer inzetten en daarna hebben we eigenlijk niets meer over. Dit is ons zwaarste middel. We zijn bereid het in te zetten als het nodig is. Maar als we met andere maatregelen het Hof kunnen laten functioneren, dan zullen we dat doen.
0: Goed, we wachten dat af waar de Amerikanen mee gaan komen. De komende week of de volgende. Dan was er vandaag ook een waarschuwing van drie chefs van Europese inlichtingendiensten. Die zeiden in The Guardian, Rusland zou de komende maanden wel eens heel naar kunnen gaan doen. Misschien zelfs met een kleine aanval op EU-grondgebied. U bent in het hoofdkwartier van de VN in New York en komt net uit een vergadering met de Europese collega's. Hoe is de sfeer wat dat betreft? Is de bezorgdheid groot over de mogelijke Russische dreiging?
1: Nou, de Russische dreiging staat al jarenlang op de agenda van zowel de EU als de NAVO. Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging. We hebben natuurlijk een aantal hybride acties gezien die een aantal toenemen. Bijvoorbeeld in Leipzig hebben daar Duitsland die heeft die actie ook toegewezen aan Rusland. Onze veiligheidsdiensten ook publiekelijk waarschuwen voor dit soort acties. En dat betekent dat het onderwerp van gesprek is. En kijk, ik denk dat we uiteindelijk ook niet moeten vergeten dat dit soort acties bedoeld zijn om angst te zaaien, om ons uit elkaar te spelen en om ook onze steun aan Oekraïne te ondermijnen. Onze reactie is continu hetzelfde. Onze steun aan Oekraïne zal niet verminderen. Sterker nog, dit laat alleen maar zien dat Oekraïne onze steun nodig heeft. Het druk op Rusland moet vergroot worden. En uiteindelijk is dat niet omdat we in Rusland veranderingen willen. Wij willen de invasie van Rusland in Oekraïne stoppen. En Rusland heeft iedere dag de mogelijkheid, en daarom voeren we ook de druk op, om een staakt het vuren af te kondigen en aan tafel te komen om over een oplossing te praten.
0: Ja, maar die inlichtingenchefs die opperden dat het niet onmogelijk is dat er een aanval komt waarbij misschien zelfs wel doden vallen op NAVO-grondgebied. Wat moet de reactie zijn? Hoe praat u daarover met uw collega's?
1: Over mogelijke acties wil ik niet speculeren. De wijze waarop wij hierover praten met collega's is zorgen dat informatie gedeeld wordt, dat we goed met elkaar afstemmen binnen de NAVO en dat we natuurlijk op allerlei manieren ook de NAVO in samenwerking, in Nederland speelt daar ook een belangrijke rol in, zich tegen mogelijke dreigingen weert. En dat gebeurt voor de schermen, maar dat gebeurt natuurlijk ook zeker achter de schermen.
0: Ja. Hebt u wat dat betreft nog vertrouwen in het NAVO artikel 5? Een aanval op één is een aanval op alle. Want mevrouw van der Leyen van Europa zei van de week dat ze niet meer kan rekenen op Amerikaanse hulp namens de commissie. En dat er een Europese Veiligheidsraad zou moeten komen. Bent u dat met haar eens?
1: Artikel 5 staat. Dus daar reken ik op en ik reken ook op de steun van de Amerikanen. Wat de Amerikanen wel duidelijk gemaakt hebben, en dat is niet van de administratie Trump alleen, dat is al vele jaren daarvoor ook al onder Obama, is dat men wel verwacht dat de Europeanen meer verantwoordelijkheid nemen over de eigen veiligheid op ons eigen continent. Mm-hmm. En daar zijn we nu flink aan in te investeren. Dat doen we niet omdat de Amerikanen dat zeggen, maar dat doen we ook omdat wij zelf de verantwoordelijkheid willen dragen over de conventionele verdediging van ons eigen continent.
0: En past zo'n Veiligheidsraad daarbij?
1: Nou, kijk, binnen de NAVO, want de NAVO is het uitgangspunt, maar binnen de NAVO moeten die Europese partijen moeten wel meer met elkaar in contact zijn over hoe we dit vormgeven. En dat gebeurt binnen de NAVO, maar goed, voorstellen om op een andere manier ter ondersteuning van wat we in de NAVO doen, ook met Europese partijen en partners te spreken over de veiligheid op ons continent en welke verantwoordelijkheid wij daar gezamenlijk in kunnen dragen. Nou, voorstellen daarop zien we tegemoet.
0: Oké. U bent nog de hele week in New York. Premier Jette zal de algemene vergadering toespreken. Ik begreep dat Nederland ook een bijeenkomst organiseert over vrije doorvaart op onze oceanen. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
1: Ja, er zijn in deze week zijn er een aantal momenten dat je de gelegenheid hebt om zelf een onderwerp te agenderen. Ja. En ervoor te zorgen dat je daar het gesprek over voert met allerlei internationale partners. Wij als Nederland hebben het op een aantal onderwerpen gedaan, maar zeker ook op deze. En dit raakt natuurlijk uiteindelijk iets wat een open economie als Nederland, waarvoor dat van cruciaal belang is, en met ons vele andere partners, dat schepen gewoon kunnen varen over de oceanen. En we zien de Straat van Hormuz is op dit moment grotendeels geblokkeerd. Ja. We zien op andere plekken dat met die vrije doorvaart belemmerd wordt of potentieel belemmerd wordt. En uiteindelijk zijn al die economieën die afhankelijk zijn van invoer en uitvoer, van energietoevoer, noem maar op, die zijn daar de dupe van. Dat raakt onze economie zwaar, dat zien we in onze energieprijzen, dat kun je in de voedselprijzen zien. En bij ons zijn het de prijzen, maar elders in de wereld is het een schaarste aan voedsel, is het een schaarste aan energie. En dat betekent dat hier, dit is een onderwerp wat veel landen belangrijk vinden. En waar we ook samen als internationale gemeenschap ons achter moeten blijven staan.
0: Ja, maar ja, om dat te bewerkstelligen, die vrije doorvaart, heb je wel weer zoiets als het internationaal strafhof nodig, hè? Dus
1: Nou, het internationaal recht is cruciaal. Zeker voor dit soort afspraken wereldwijd. En uiteindelijk is natuurlijk al die landen die baat hebben bij een wereld waarin een internationaal recht bepalend is en niet het woord van de sterkte of het recht van de sterkste. Die hebben die baat bij. En dat betekent dat deze sessie ook door een hele hoop collega's bezocht zal worden. Dat we ook samen daarmee, afgezien van de discussie die we voeren, ook samen uitstralen dat we hier als internationale gemeenschap ook achter blijven staan. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een veranderende wereld.
0: Ja, ik wens u daar veel succes bij, minister Berends van Buitenlandse Zaken.
1: Hartelijk dank. U nog een goede uitzending.
0: Dank u wel.
1: Dank.
0: Verder, u hoorde het al, de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is drastisch gedaald. Zowel onder jongens als onder meisjes. Terwijl juist gisteren het boekje Zusje, dat gaat over een queer meisje dat opgroeit in een streng christelijk milieu, de prijs won als beste jongerenboek van het jaar 2026. Het is geschreven door Janneke Schotveld, bekend van de kinderboekenrace Superjuffie. En ze is hier in de studio. Welkom. Gefeliciteerd met de prijs.
2: Dank je wel.
0: Ja, mag ik je zeggen?
2: Zeker.
0: Goed, doe ik. Je zet je voor de positie van queers in. Je schreef er ook verschillende opiniestukken over in de krant. Verbazen die cijfers van vandaag jou nog?
2: Eigenlijk toch wel. Dat het zo erg zou zijn, dat had ik niet gedacht. Dat het minder goed gaat dan een aantal jaar geleden. Dat was eigenlijk al wel duidelijk. Hoe jammer ook. Dit verbaasde me eigenlijk toch wel.
0: Ja. Wat ervaar jij zelf van het feit dat het al niet zo goed gaat de laatste jaren, wat je zei? Want dat wist je wel. Merk je dat in je praktijk als schrijver? Je gaat naar scholen toe?
2: Ja, ik ga naar scholen toe en ik merk dat ik niet word uitgenodigd. Vroeger werd ik nog wel eens op wat meer religieuze scholen uitgenodigd. Dat gebeurt eigenlijk niet meer.
0: Reformatorische scholen?
2: Dat niet echt, maar wel protestantse christelijke scholen.
0: Okay.
2: Soms ook islamitische scholen. Daar kom ik niet meer.
0: Kom je niet meer?
2: Nee.
0: En die protestantse christelijke scholen?
2: Soms. Het verschil daartussen is heel groot. Dus de ene is veel conservatiever dan de andere. Maar het aantal wat conservatievere scholen neemt wel toe.
0: Daar word je gewoon niet meer uitgenodigd.
2: Nou ja, daar hebben ze toch liever niet. Dat er bepaalde onderwerpen in boeken voorkomen. En een van die onderwerpen is homoseksualiteit.
0: Ja, in de opiniestukken heb je ook laten weten dat je zelf een dochter hebt die lesbisch is. Maakt dat wat uit? Komt het dan hard binnen, dit nieuws? Denk je, daar gaat mijn kind weer?
2: Ik wil natuurlijk dat mijn kind en haar vriendin, dat ze veilig over straat kunnen.
0: Ja.
2: En ze zijn volwassen inmiddels. Stel dat zij een gezin wil beginnen, dan wil ik dat zij veilig zijn.
0: Ja.
2: Dus natuurlijk raakt dit nieuws me dan in die zin ook wat extra. Ja.
0: Ja. Laten we het over je boek hebben. Je had eerder veel succes met die kinderboekenreeks Superjuffie. Daarbij putte je uit je rijke verbeelding. Dit boek is, Zusje, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waarom wilde je juist van dit verhaal een boek maken?
2: Zusje is een onderdeel van de Slash-reeks.
0: Ja.
2: En dat zijn allemaal boeken die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen van jongeren. En ik werd gevraagd om een deel in de Slash-reeks te schrijven. En ik werd gekoppeld aan Rivka met haar verhaal. En dat vond ik.
0: Rivka is de naam die ze in het boek heeft. Hè?
2: Ze heeft een andere naam in het echt. We hebben samen de naam Rivka voor het personage in het boek.
0: En toen ben je met haar gaan praten?
2: Ik ben met haar gaan praten en zij heeft heel open, heel moedig haar verhaal gedaan over wat zij heeft meegemaakt. En daar ben ik uiteindelijk mee aan de slag gegaan.
0: Ja.
2: En daar heb ik dit verhaal van gemaakt.
0: Een heel mooi. Ik heb het met ontroering gelezen. Ik vond het echt een heel mooi boek. Je zou kunnen denken dat het zware kost is. Als je leest waar het over gaat. De hoofdpersoon rouwt over een overleden zus.
2: Ja.
0: Een zus die zelfmoord heeft gepleegd. En bipolair was. En ze is ook lesbisch in een streng christelijk milieu.
2: Reformatorisch.
0: Ja, waar daar helemaal geen ruimte voor is. Toch prijst de jury het boek. En ik ben het helemaal met de jury eens dat het nooit loodzwaar aanvoelt als je het leest. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat was wel zoeken. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat het niet loodzwaar zou worden.
0: Ja.
2: Want dan haak je ook af. dat was zoeken en wikken en wegen en herschrijven. En op een gegeven moment had ik wel ook de toon van Rivka. En de echte Rivka is ook een hele moedige, open, jonge vrouw. Dus dat hielp ook.
0: Ja.
2: En ja.
0: En dat vroeg ik me af bij het lezen, omdat ik wist dat het openbaar gebeurt. Want je kruipt in het hoofd van Rivka natuurlijk. Ja. Ze zit soms vol twijfels en vol schuldgevoel. En dat zijn twijfels en schuldgevoel waar zij jou gewoon over verteld heeft allemaal.
2: Ja, veel wel. Ja. Ja, ik heb ook dingen verzonnen. Maar haar verhaal is wel leidend geweest, ja.
0: Ja. Er worden meer boeken geschreven met zo'n queer perspectief. Wat dus niet het enige perspectief in het boek. Het gaat ook heel erg over de rouwverwerking.
2: Ja,
0: over
2: zeker. Dat zusje. En de mensen die ze tegenkomt.
0: En de mensen die ze tegenkomt. Die haar op een hele impliciete manier eigenlijk, zonder te weten dat ze dat doen, helpen in die rouwverwerking. Tijdens een fietstocht naar Noorwegen. Maar dat, je schreef eerder een opiniestuk waarbij je zei, ja, we moeten al op de basisschool beginnen met boeken waarin dit perspectief normaal gepresenteerd wordt. Waarin kinderen zien, dit is gewoon de werkelijkheid, dit is het leven, zo zijn mensen.
2: Nou ja, precies. En kinderen die oordelen daar nog niet over. En homohaat is ook iets, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht ook. Homohaat staat in het woordenboek. Hmm. Als woord, dat is al raar eigenlijk. Heterohaat niet.
0: Ja, het is helaas wel een woord, ja.
2: Het wordt kinderen aangeleerd. Mm-hmm. Een kind wordt niet zo geboren.
0: Nee.
2: En zeker jonge kinderen zijn heel open en ontvankelijk. En die vinden alles goed en normaal. Dus ik denk dat het goed is als er op de basisschool een basis wordt gelegd. Een gezonde basis voor een wereldbeeld waarin dat allemaal mogelijk is.
0: Ja.
2: Waarin ze leren wat er allemaal mogelijk is.
0: Nou, en dat gebeurt niet?
2: Dat gebeurt steeds minder.
0: Steeds minder zelfs?
2: Ja, dat denk ik wel. Er is een hele hetze geweest, hè, vorig jaar was dat denk ik. Of al een paar jaar geleden tegen dat lesprogramma Lentekriebels. Ja. Daar werd zelfs door politici ophef over gemaakt. Je hebt die hele manosfeer, TikTok-filmpjes nu.
0: Ja.
2: Dus ik. En zeker op de meer religieuze scholen is daar botst het burgerschapsonderwijs met de religieuze kleur van de school. En zijn scholen ook heel vrij om dat op hun manier in te vullen.
0: Ja, en ik begreep zelfs, en daar heb je je ook boos over gemaakt, dat er is een bibliothekenstichting, Biblion, die maakt speciale pakketten voor scholen.
2: Ja.
0: En die hebben eigenlijk voor protestants-christelijke en reformatorische scholen, maken ze dan pakketten waar dat soort boeken niet in zitten? Ja, het is een beetje een open deurvraag, maar wat is daar verkeerd aan?
2: Nou, dat was dit jaar even ophef over dat ze dat faciliteerden. Want dat deze scholen, zeker de reformatorische scholen, deze boeken niet in school willen hebben, dat is natuurlijk al heel lang zo.
0: Ja.
2: Maar nu faciliteerden ze het ook.
0: En door speciale pakketten te maken.
2: Door speciale pakketten te maken. En ook met voorbeelden van, nou, dit niet, dat wel. Mm. Evolutietheorie niet, queer niet, magie niet. En zo richt je dan eigenlijk als openbare stichting, die de openbare bibliotheek moet faciliteren, richt je zo'n schoolbibliotheek in waar kinderen boeken worden onthouden.
0: Ja. Daar was je boos over. Maar dat heeft wel geholpen, geloof ik. Hè?
2: Het heeft wel geholpen, geloof ik, ja. Want die pakketten zijn nu even stilgezet. Hoe dat verder gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Hm. Want het is heus niet zo dat die scholen nu wel die boeken in de bibliotheek gaan zetten.
0: Nee.
2: Maar dat zomaar laten gebeuren, dat kon ik toch niet.
0: Nee. En ja, hoe frustrerend is het voor een schrijver die net zo'n boek heeft gekregen en een prijs, en dan zo'n bericht te lezen vandaag? En te denken van valt er wel tegenop te schrijven eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat je dat wel moet. Ik denk niet dat we ons erbij neer moeten gaan leggen. Dus ik zat net bij een hele aardige taxichauffeur in de auto.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik ga het gesprek met hem aan. Hij was ook heel open. En hij had twee zonen en hij zei, ik vind alles best.
0: Ik zie hem daar zitten op de bank. Ja.
2: Serieus?
0: Ja. Hij luistert mee, ja. Maar vertel.
2: Nou, en hij zei, ik vind alles best, maar dat Paarse Vrijdag en zo, dat hoeft allemaal niet van mij.
0: Nee, zo'n jongen die dat vandaag ook zei.
2: Ja, precies, op de school, die zei dat ook. En ik denk eigenlijk, zolang dat irritatie oproept, die uitingen, denk ik dat, dat we die hele school moeten volhangen met regenboogvlaggen en paarse truien.
0: En blijf jij in ieder geval schrijven.
2: Zeker. Ja.
0: Dankjewel, Janneke Schotveld.

0: Vriendinnen van de show, Zazie, u hebt ze hier eerder kunnen horen. Les Hollandaises.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussels by night.
0: Duitsland is in de ban van de jongste overwinningen van de AfD, maar vooral ook van het zware verlies van de CDU van bondskanselier Merz. En dat is ze ook in Brussel niet ontgaan en kan zelfs de onderhandelingen over de EU-begroting beïnvloeden. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedenavond.
3: Hallo Chris.
0: Ja, wat hoor je allemaal aan reacties langskomen daar in Brussel?
3: Nou, Merz die gebruikte zelf het Engelse woord disaster, hè, een ramp. Dus je moet een beetje denken in dat soort termen wat ik hoorde. Meestal niet citeerbaar, want je kent de riedel inmiddels. Hè, de EU geeft nooit commentaar op verkiezingen in lidstaten. Nee. Maar er is echt wel sprake van somberte. Duitsland, het grootste, belangrijkste land van de EU. Dus instabiliteit daar raakt de hele Europese Unie. En de Franse krant Le Monde schrijft bijvoorbeeld vandaag: hoe ver gaat de winst van uiterst rechts reiken? Want dat is dan de voornaamste angst hier. In Duitsland gaat het nu over deelstaatsverkiezingen waar de AfD zo hoog scoort. Maar ook dat hebben we eerder besproken. Er staan volgend jaar allerlei verkiezingen gepland in grote landen, waar populistische partijen het heel goed doen. Italië, Spanje, Polen. En daar kijkt dan vooral iedereen met angst en beven naar Frankrijk, dat een uiterst rechtse president kan krijgen.
0: Ja, want wat zijn dan in eerste instantie zo de gevolgen in Brussel van die winst van de AfD?
3: Nou, in de Europese media wordt dan al hardop gesproken van het Merz-probleem. En dan gaat het over die consequenties van dat gigantisch grote verlies van de CDU, zei je al.
0: Ja.
3: Want ja, Merz zei vanmiddag, ik blijf zitten. Maar ja, hier zien ze ook, hij is wel heel erg verzwakt. Aangeschoten wild, kan je rustig zeggen. En met een minder krachtig Berlijn in Brussel is het lastig besluit te nemen. En dan wordt dus inderdaad vooral naar de onderhandelingen gekeken die op dit moment aan de gang zijn over de Europese begroting voor de komende jaren. En je hoort hier steeds, ja, die onderhandelingen die moeten echt voor het eind dit jaar klaar zijn. En dat is dan vooral weer vanwege de Franse verkiezingen. Daar is president Macron ook al zo verzwakt binnenlands.
0: Ja.
3: Ja, in de peilingen zien we steeds die uiterst rechtse Marine Le Pen maar hoge ogen blijven scoren.
0: Wat betekent dit, die aangeschoten wild situatie van Merz? Wat betekent dat dan voor die onderhandeling over de begroting?
3: Nou ja, je hebt dus en de Franse en de Duitse staatshoofd en regeringsleider onder drukte. En jij weet ook, als die Frans-Duitse as hapert, dan is besluiten nemen gewoon heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl uiteindelijk gaat het altijd om geld. Hè? Follow the money. In de achterkamertjes van die Brusselse bubbel zijn die onderhandelingen in volle gang. Ook voor de schermen trouwens. De luisteraar in Nederland kan het zomaar gemist hebben. Maar ministers en ambassadeurs zijn hier maanden mee bezig. De president van de Europese Raad, Antonio Costa, is al een hele tournee aan het houden langs alle hoofdsteden om te horen wat landen willen. Morgen komen de ministers in Brussel weer bij elkaar om hierover te praten. En dit weekend nog schreef onze eigen premier Jette samen met vier andere regeringsleider, waaronder ook de veelgeplaagde Friedrich Merz, een opiniestuk op de invloedrijke website Politico over die begroting.
0: Ja, met de Deense premier en de Oostenrijkse premier. En die landen die willen dus minder geld voor Brussel, begreep ik.
3: Ja, Merz en Jette en dus inderdaad ook de Denen en de Oostenrijkers die profileren zich in dat stuk als de Stingy Six. Dus die titel, de Zuinige Zes, die voeren ze eigenlijk als een soort geuzennaam. Hè. Ze willen graag zo gezien en genoemd worden zuinig. En de redenering is die ze volgen: wij betalen samen ongeveer 40% van de EU-begroting. Kijk je naar de steun aan Oekraïne, dan loopt dat percentage zelfs op naar 70% dat deze kleine groep betaalt. En let wel, dit zijn natuurlijk ook heel rijke landen, maar dat schrijven ze er dan even niet bij. Maar goed, deze zes die zeggen volgens het oude principe: wie betaalt, bepaalt. Zij vinden dat de zuinige zes, dat het ook niet meer dan redelijk is, dat ze een grote stem moeten hebben in hoe hoog die EU-begroting moet worden. En ook, dat is ook belangrijk, waar het geld dan in die begroting naartoe moet.
0: En als ze zeggen het moet ook naar andere dingen dan jullie nu van plan zijn, in plaats van minder, wat willen ze dan?
3: Nou ja, zij zeggen het moet ook naar defensie, naar innovatie, naar concurrentiekracht. Niet zoveel naar landbouw en arme regio's zoals dat nu vooral gebeurt. En ze zeggen we kunnen het ons niet permitteren dat die EU-begroting honderden miljoenen of miljarden voor alle duidelijkheid. Miljarden in eigen land moeten ze juist de broekriem aanhellen. Kijk eens naar de discussies over de Nederlandse begroting.
0: Precies.
3: En zeggen ze dan is het niet uit te leggen als er op Europees niveau opeens heel veel extra geld moet komen.
0: Goed, dat zijn de zuinige zes. Wie staan daar tegenover?
3: Nou, dan heb je er dus nog 21 over. Die kun je niet allemaal op één hoop vegen. Maar er zijn veel zuidelijke landen die juist wel vinden dat die EU-begroting omhoog moet. Denk bijvoorbeeld aan landen, Spanje, Griekenland, Italië. Landen met nu al een hele hoge staatsschuld. En veel van die landen willen ook wel dat er dus geld naar andere dingen gaat, zoals naar defensie en innovatie. Maar die zeggen er dan bij, ja, we willen niet dat dat ten koste gaat van landbouw of geld voor armere regio's. En daar krijgen ze dan vaak zelf toevallig of niet heel veel van.
0: Ja.
3: En 17 van die landen noemen zich de vrienden van de cohesie. Oh. En daar bedoelen ze zich mee dat ze voor landbouw en armere regio's alles willen houden zoals het nu is.
0: Ja.
3: Daar dan bovenop geld naar de andere prioriteiten. Nou ja, en ook deze vrienden van de cohesie, die schrijven ook heel veel opiniestukken waarin ze dat zeggen.
0: Oké, ieder land heeft een even grote stem in het kapittel. Ook al betaal je meer of minder, waar die zuinige zes zich op baseren. Nou, als ik dan de getalsverhouding neem, 6 tegen 17, lijkt me duidelijk wie er gaat winnen, of niet?
3: Ja, dat zou ook zomaar kunnen dat de uitslag wordt. Hè? En die zuinige zes, dus die noemen dan een beetje achter de schermen, heel gemeen of niet, de vrienden van cohesie, de landen die graag andermans geld uitgeven.
0: Hey,
3: want met dat
0: daar heb ik dat eerder gehoord, Wopke Hoekstra. Maar ja, die is toch commissaris geworden.
3: Kwam ook nog goed, ja.
0: Ja.
3: Maar ja, dat andermans geld bedoelen ze natuurlijk hun geld. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk moet ze het eens worden. En ja, de kans... Het kan er dus zomaar uitkomen dat die begroting blijft zoals die is.
0: Ja, nou zei je al, ze willen er voor de verkiezingen in Frankrijk in ieder geval uitkomen. We hebben eerder al gewet dat het niet voor het eind van het jaar rond zou komen. Daar waren wij het in ieder geval over eens. Wanneer denk je dat het wel gaat gebeuren?
3: Nou, ik hoor toch wel steeds meer mensen die denken dat het wel heel lastig gaat worden. Maar goed, ik zei al eerder, we moeten natuurlijk altijd optimistisch blijven dat er toch een besluit genomen wordt. En nou ja, dat zou dan op zijn laatste, zo half december komen. Waar er komen dus nog 4 toppen om allemaal te gaan onderhandelen. Maar jij weet ook, pas als de druk echt niet meer te weerstaan is, dan gaat het ervan komen, hoop ik.
0: Ja, maar goed, wel met een aangeschoten Merz dus. Wat heeft dat nou precies met die onderhandelingen te maken?
3: Nou, die opkomst van de AfD heeft het eigenlijk nog moeilijker gemaakt. Want er zijn mensen die zeggen hier, nou, Friedrich Merz kan zich eigenlijk helemaal geen compromis meer veroorloven. Want als hij zich te soft opstelt, hè, en er komt dus bijvoorbeeld toch meer geld voor die begroting, dan speelt hij de AfD in de kaart. Want die houden niet van de EU. En die vinden ook dat er niet meer geld naartoe moet. Dus is dan het idee, hij zal keihard vast blijven houden aan die EU-begroting, die niet omhoog mag. Nou ja, ironisch genoeg zou je dan kunnen zeggen, misschien is dat dan wel goed nieuws voor Nederland, want die willen dat ook.
0: Hmm.
3: Nou ja, en dan heb je dus ook nog de Franse verkiezingen die doorwerken in deze onderhandelingen. Want ook de Franse uiterst rechtse partijen willen geen hogere begroting. Die dreigen zelfs om hun bijdrage te halveren aan de Europese Unie. Ja, kortom, dit was niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Want dat hoor je ook heel veel hier bij dit gevecht. Over de honderden miljarden gaat nog heel veel bloed vloeien.
0: Nou, misschien horen we het woord disaster nog wel vaker. Dankjewel, Kiesja.
3: Dag, Grace.

0: Post Malone was dat. Enough is enough. Nou, vond ik eigenlijk ook wel. 200 jaar geleden dook in het Duitse Nuremberg opeens een vondeling op, de 16-jarige Kaspar Hauser. Zijn wonderlijke verhaal baarde destijds veel opzien in heel Europa en het is nog steeds niet vergeten, want theatermaker en tenor Max Simon Bruins bewerkte de geschiedenis van Kaspar Hauser tot een opera die komend weekend in première gaat. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Op 26 mei 1828 verscheen er een vreemde gestalte op het plein in Nuremberg. Een verwaarloosde jongen die slecht liep en nauwelijks sprak. Hij zei alleen dat hij het woord paard kon niet zeggen en dat hij een ruiter wilde zijn, geloof ik. Ja. Twee zinnen. En dat was Kaspar Hauser. Vertel even, wat was zijn verhaal? Waar kwam hij vandaan? Wie was Kaspar Hauser?
1: Nou ja, Kaspar was inderdaad een jonge jongen. Ongeveer 16 jaar, maar dat weten we eigenlijk ook niet zeker. Zijn geboorte is totaal onbekend. Waar hij is geboren en er gaan verschillende verhalen over. Hij stond inderdaad op een gegeven moment voor een stadspoort in Nuremberg. En daar vonden de bewakers gelijk. Die dachten al, er is iets mis met deze persoon, want hij praat niet. Hij zegt alleen maar Ros.
0: Ja.
1: En de zin, ich möchte ein solcher Reiter werden, so wie mein Vater gewesen ist. Wat natuurlijk een heel vreemde zin is.
0: Mm-hmm.
1: En die hij ook compleet gedachteloos opzei, zonder betekenis erachter te snappen. Toen is hij overal en nergens geweest. Hij is bij Georg Daumers terechtgekomen.

0: Toen is hij op een gegeven moment weer overgeplaatst. Op een gegeven moment weer rare verwondingen. En uiteindelijk is hij vermoord.
1: Ja.
0: Althans.
1: Ja, dat althans, dat is wel een sleutelwoord, want we weten eigenlijk heel weinig. Hè? Hij zou zijn hele leven in een kelder hebben gezeten en nooit gepraat hebben. Maar ja, die pleeggezinnen, dat ging iedere keer fout. Want dan dachten ze eigenlijk van op een gegeven moment van ja, vertrouw het niet, is een leugenaar. En dan gebeurde er weer iets ergs met hem. Ja. Waarvan mensen dan ook dachten, dat heeft hij zichzelf gedaan. Nou, het zijn allemaal vragen. Hij was wel een soort beroemdheid op een gegeven moment in Europa. Hè? Ja. Er kwamen allemaal geleerden om naar hem te kijken en hem te onderzoeken. Ja. Wat fascineerde die mensen zo aan hem?
0: Nou, hij werd ook al het kind van Europa op een gegeven moment genoemd. Omdat dus inderdaad allemaal doktoren, ook theologen, die hadden allemaal vragen voor hem. Van, nou ja, je hebt zo lang in een afgesloten donkere ruimte gezeten zonder menselijk contact, zonder... Want dat was dus het verhaal wat dus ook heel vreemd was. Omdat doktoren gingen daar ook op aan. Die dachten ook... Hij vertelde dat hij namelijk alleen maar roggebrood en water heeft gegeten.
1: Kijk, dus hij was ook een soort medisch wonder eigenlijk.
0: Dus ook een medisch wonder. Dus doktoren vonden hem interessant. Theologen vonden hem interessant. Ja. Misschien had hij wel, omdat hij in dat niets leefde, had hij God wel ontmoet, werd gedacht.
1: Kijk.
0: Of, en op een gegeven moment waren er ook mensen die waren vooral geïnteresseerd van, nou, misschien kan hij wel bij mij komen wonen. Heb ik daar ook wel wat? Hè, dan ben ik de goede pleegvader, de peetvader.
1: Laten we naar je voorstelling gaan.
0: Ja.
1: Een combinatie, begreep ik, van opera, dans, theater en mime. Je verwerkt er muziekstukken van diverse componisten in. Zoals dit, Infant Joy uit 10 Blake Songs van Ralph Vaughan Williams.

0: Ja, nu gaan we iets ergs doen, namelijk er doorheen praten. Maar wat drukt dit uit in verband met Kasper Hauser voor jou?
1: Nou ja, dit stuk komt dus uit is van William Blake. Zijn de Songs of Innocence and Experience. Dus het gaat eigenlijk over het onbeschreven blad, zijn sommige stukken. Wat voor mij heel erg voor Kasper staat, die dus in die donkere ruimte zat. Die nog helemaal geen van zijn zintuigen heeft ontwikkeld. Want dat is echt een van de kerndingen van de voorstelling.
0: Is dat ook wat je zo fascineert aan hem en waarom je een stuk over hem wilde maken?
1: Ja. Eigenlijk is het omdat wij, als we heel goed kijken, en ja, we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd om dat allemaal uit te leggen, maar is Kasper iemand die we allemaal in onszelf kunnen herkennen en ons allemaal verbindt? Omdat als je al die laagjes van je ik of van je ego, als je die eraf pelt,
0: wat hou je dan over?
1: En dat was wat mij trok in Kasper Hauser. Omdat hij al die laagjes niet had, die eerste 16 jaar.
0: En hoe leidt dat tot een opera? Wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? Wat gaat er gebeuren?
1: Kasper Hauser wordt door Jonathan Vermeijeren gespeeld. Ja. Hij is een memespeler. Hij doet ook aan method acting. Hij zit nu in mijn huiskamer. Is hij in de positie van Kasper aan het zitten? Is hij dat aan het doorleven, doorvoelen? Want het gaat eigenlijk allemaal om voelen. Omdat ik wil een beetje weg bij dat heel intellectuele bedachte, wat de opera vooral heeft. Ja. En terug naar dat voelen, omdat ik voel dat we met voelen eigenlijk dicht bij een waarheid kunnen komen. En dat die waarheid dus
0: maar
1: ook
0: opera,
1: in Kasper.
0: Opera is juist, dit klinkt allemaal heel klein en subtiel. Ja. En opera is groot.
1: Ja.
0: Ja, maar hoe combineer je dat?
1: Nou ja, ik voel dus heel erg die behoefte naar die echtheid in opera. En die mis ik soms als zanger in opera of muziektheater. En dit is mijn kans om dus op deze manier theater te maken.
0: Ja, want je hebt ook bij grote operagezelschappen gewerkt en gezongen. Ja. Maar dat wil je niet meer, hè?
1: Nou, ik wil het nog wel. Ik vind natuurlijk nu dit is hele slechte reclame. Als ik nu zeg op de radio dat ik dat niet wil.
0: Want u kunt
1: wil
0: nog bellen.
1: Ja. Ja, u kunt nog bellen. Ik ben zeker nog beschikbaar zanger. Nee, maar ik vind dat maken en dat ik de mogelijkheid krijg. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dat ik opera mag maken, leven mag onderzoeken en daarmee mijn geld kan verdienen. En dat met de mensen die ik zelf uitkies, met wie ik dat leven kan delen. Dus

0: zangers, acteurs, dansers. Ja, dat is toch, dan mag je toch jezelf zo gelukkig prijzen.
1: Ja, maar dan wel op een manier dat het de ziel niet verdwijnt onder de gigantische productie.
0: Nou, locatietheater spreekt me heel erg aan, dat alles meeleeft. Dan hoef je ook geen dure decors. Is ook allemaal beter voor het klimaat en voor weet ik van wat. Dat vind ik dus ook heel fijn om te doen. En tegelijkertijd denk ik dat Casper zich wel echt leent voor een groot podium. Want dan wordt juist die eenzaamheid van hem wordt nog schrijnender en nog zal nog beter overkomen, denk ik. Dus de voorstelling die we zondag gaan doen is echt de eerste try-out. Dus ik nodig echt iedereen uit
1: om te komen kijken. Zondag 27 september in de Celeb Studios in Wormerveer. Dank je zeer.
0: Hartelijk bedankt.
1: Morgen zit hier Wilfried de Jong.
2: Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel,

0: tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen daar...
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt £30 miljoen uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: kiss you.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro.